0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland is vogelgriep vastgesteld. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. In een straal van 10 kilometer is een ophokplicht ingesteld. Die maatregel treft 25 bedrijven. Ook mogen in dat gebied geen pluimvee, eieren en mest worden vervoerd. Landelijke maatregelen zijn volgens het ministerie van Landbouw nog niet nodig. Die werden vorige maand juist opgeheven. Sindsdien geldt er alleen nog een ophokplicht in de Gelderse Vallei en nu dus ook bij Biddinghuizen. De burgemeester van Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot maandag in de omgeving van de woningen van de twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Bij een van de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die er niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden de afgelopen dag opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 zijn uit huis geplaatst. De vier landen in het Nederlandse Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. Naast Nederland en Curaçao zijn Aruba en Sint Maarten zelfstandige landen binnen het Koninkrijk. Sint Maarten heeft al aangeboden eind dit jaar de eerste Koninkrijksconferentie te organiseren. In Thailand hebben wetenschappers botten gevonden van een gigantische dinosaurus. Het dier was 27 meter lang en twee keer zo groot als de Tyrannosaurus rex. Het is de grootste dino die ooit is gevonden in Zuidoost-Azië. Het dier met lange nek en staart leefde waarschijnlijk vooral van naaldbomen. Het weer. Vannacht is het overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd en in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer tegen de vogelgriep. In Jeruzalem hebben nationalistische Israëliërs de bezetting van Oost-Jeruzalem gevierd. Duizenden mensen liepen mee in de omstreden jaarlijkse vlaggenmars. Net als de afgelopen jaren zijn er aanvallen op Palestijnse burgers en winkels gemeld. Volgens Israëlische media zijn zeker 13 mensen opgepakt. Israël annexeerde Oost-Jeruzalem in 1967, wat internationaal niet wordt erkend. Palestijnse inwoners beschouwen de vlaggenmars als een provocatie. De luchthaven van Palm Beach in Florida heet vanaf 9 juli President Donald J. Trump International Airport. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Het politieke besluit was al in februari genomen. Trump gebruikt de luchthaven van Palm Beach als hij naar zijn verblijf Mar-a-Lago gaat. Met ruim 8,5 miljoen passagiers per jaar is het vliegveld net iets groter dan Eindhoven Airport. Het is voor het eerst dat een Amerikaanse luchthaven wordt vernoemd naar een zittende president. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League, over 2 weken in Londen. 7-voudig kampioen Michael van Gerwen en Gian van Veen hebben zich niet geplaatst. Van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij, Van Veen zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. Het is vannacht overwegend droog en koud. Minima tussen 0 en 5 graden. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

0: CLM Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een koninkrijksconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Het schip dat is gekaapt in de Golf van Oman had waarschijnlijk wapens aan boord. Het lag voor anker voor de kust van de Verenigde Arabische Emiraten toen er gewapende mannen aan boord kwamen. Daarna zette het koers richting Iran. Het schip zou een drijvende wapenopslag zijn voor beveiligingsbedrijven die schepen beschermen tegen piraten. Op Saba wordt nog altijd gezocht naar een vermiste wandelaar uit Nederland. De man van in de 50 keerde niet terug van een wandeling aan de westkust van het bergachtige eiland. De hulpdiensten op Saba zijn uitgerukt met een groot zoekteam, een drone en een warmtecamera. Ook de lokale kustwacht en Nederlandse mariniers zoeken mee. Net als vorig jaar zitten er geen Nederlandse darters in de play-offs van de Premier League over 2 weken in Londen. Zevenvoudig kampioen Michael van Gerwen verloor gisteravond zijn eerste partij. Gian van Veen verloor zijn tweede. Daardoor kunnen ze niet meer bij de beste 4 eindigen. Het weer. De dag begint in het oosten en zuiden met wat zon. Verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg. Radio.

voor één, de heren van fatsoen. Ik zal ze nooit vergeten, zoals ze jou wel doen. Hoe vaak heb jij zo'n kop, bezopen, stom en geil, niet aan je borst gedrukt.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor het eerst in bijna 2 maanden is er weer een uitbraak van vogelgriep. Het virus is vastgesteld op een pluimveebedrijf bij Biddinghuizen in Flevoland. De ongeveer 55.000 kippen op het bedrijf worden geruimd. En in een straal van 10 kilometer zijn een ophokplicht en een vervoersverbod ingesteld. Sinds vorige maand gelden er geen landelijke maatregelen meer. In Vaals is vannacht iemand doodgeschoten. Het slachtoffer is een man van 27 uit de Limburgse plaats. Hij werd gevonden in een parkje in Vaals nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Toen de politie kwam, leefde hij nog, maar even later overleed hij. De politie zoekt naar getuigen of camerabeelden om de dader of daders te kunnen opsporen. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen meer vernielingen aanrichten bij de huizen van de 2 vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Bij een van de huizen waren al ruiten ingegooid. Tot en met zondag kan de politie iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij een duikongeluk in de Malediven zijn 5 Italianen om het leven gekomen. Ze zouden naar een diepte van 50 meter zijn gedoken om grotten te verkennen en kwamen niet meer boven. Wat er is misgegaan is nog niet duidelijk. Volgens de Universiteit van Genua waren onder de 5 duikers 3 wetenschappers en de dochter van een van hen. De luchthaven van Palm Beach in Florida wordt vernoemd naar president Trump. Die komt er vaak als die van en naar zijn verblijf Mar-a-Lago reist. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit heeft de naamswijziging goedgekeurd. Vanaf 9 juli heet de luchthaven President Donald J. Trump International Airport. Nooit eerder werd een vliegveld in de VS vernoemd naar een zittende president. Het weer, in het oosten en zuiden eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

Ja, de muziek van Phil Collins hoor je op Radio M Utrecht natuurlijk. Heerlijk, lekker. Goedemorgen, You Can't Hurry Love. Laten we dat ook wel rustig aan doen. Je bent bij Utrecht is wakker op deze vrijdag de 15e maart. Nee, en ik vind het hartstikke leuk dat je er al zo vroeg bij bent. Het is 6 over 6. Diverse onderwerpen vanmorgen in de uitzending. Een herdenking vanavond in Utrecht waar we aandacht aan besteden. Gaan we verderop in de uitzending ook nog wandelen in Amersfoort. Dat doen we met een bekende meteoroloog. En we gaan koeien melken op een boerderij in Midden-Nederland. Nou ja, kijk, dat is de diversiteit van, nou ja, zoals je voor ons gewend bent.

0: what he means.
1: Heerlijk, en die Nederlandstalige muziek uit de jaren 80, die jaren 90. Je hoort het ook allemaal voorbij komen straks vanaf 9 uur in de Hit Zuid-Holland. Dit was De Dijk natuurlijk, en Als ze er niet is. Ja, als ze er niet zijn, gisteren niet. We hadden ook een aparte uitzending natuurlijk met alleen maar Back to the 90s. Sinds 9 uur 's morgens hadden wij echt heel veel leuke reacties en leuke programma's die alles in het teken lieten staan van de jaren 90. De dag van gisteren was Hemelvaartsdag. Toen verschenen er geen kranten. Wat ze vandaag bieden op de voorpagina's, dat ga ik je zo meteen vertellen in Utrecht is Wakker op Radio M Utrecht. 13 over 6, Fever Dream. Dit is Alex Warren.

Respect van Aretha Franklin, de Queen of Soul, uit het jaar 1967. Dit is Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, de dag na Hemelvaartsdag, gisteren hadden de kranten een dagje vrij. Hoewel een hele andere invulling konden gegeven worden aan het nieuws. Natuurlijk verschenen wel het een en ander digitaal, maar de papieren kranten die bleven achterwege. Vandaag zijn ze er wel. Vijf landelijke ochtendkranten, even de voorpagina's, even in het kort. Europa wil weglekken van gas verbieden om forse verspilling tegen te gaan. Kop Trouw vanmorgen. Het zijn de pijpleidingen die onnodig veel gas lekken, terwijl er door de blokkade van de straat van Hormuz een groot tekort is in Europa. En Europa komt dan met een wet die deze verspilling tegengaat. Zo brengt Trouw dat naar pagina 1. Dan gaan we naar de CO2-heffing, wat stoken van een tochtig huis peperduur gaat maken. En het gaat weer over de gasrekening in dit geval, die wel tot 800 euro per jaar hoger gaat uitvallen voor een oud huis. Het gaat om de nieuwe CO2-heffing op aardgas, die over anderhalf jaar ingevoerd zal worden. En dat geeft mensen dus in een slecht geïsoleerde woning geen keuze. Ze moeten als de wieden weer gaan isoleren, of ze betalen zich blauw aan de energiekosten, zo brengt AD dit naar pagina 1. We gaan even naar China. Nou ja, wij niet alleen, maar de Amerikaanse president is daar ook. Xi waarschuwt Trump. Taiwan is een kritieke kwestie. Amerikaanse president Trump is dus begonnen aan zijn staatsbezoek aan China. En zijn gastheer Xi Jinping leidde hem rond door een tempelcomplex en waarschuwde hem over Taiwan. Groot artikel op de voorpagina van NRC. En waar het nu om gaat, dat Taiwan, ja, China wil dat heel graag inlijven als zijnde: dit is van ons. Maar in Taiwan zit de grootste chipproducent van de hele wereld. De belangrijkste, zeg maar. Waar alle, nou ja, zeg maar, alle computergiganten, of het nou om telefoons gaat, of om computers, of om andere dingen. Wij willen er allemaal daar die chips van hebben. Ja, en dat is nu een onafhankelijk land natuurlijk, Taiwan. Maar ja, China ziet dat als een afvallige provincie en wil dat inlijven. Dat gaat betekenen dat China de baas gaat worden van de chipfabrikant die daar zit. Waar wij allemaal, ook in Europa, dus ook in Nederland, zo afhankelijk van zijn. En daarmee, als China dit in handen krijgt, dat land, Taiwan, dan betekent dat China machtiger is dan Amerika. En dat wil de president niet van Amerika. Maar of hij toe gaat geven dat Taiwan bij China moet gaan horen, dat wachten we nog even af tijdens het staatsbezoek. Terug naar Nederland, terug naar dichtbij de provincie Utrecht, Loosdrecht. Want ook gisteren was het weer raak. Met het geweld groeit de verdeeldheid, schrok op de Volkskrant vanmorgen. Het zijn de voortdurende rellen in Loosdrecht tegen de vestiging van een noodopvang voor asielzoekers. Ja, dat leidde tot steeds grotere verdeeldheid in dit dorp. Veel bewoners zijn ook bang. Bang. Dat klinkt niet goed. Intussen eisen gemeenten in Nederland landelijke maatregelen, want dit soort intimidatie ondermijnt de democratie. En van de voorkant van de Volkskrant naar de laatste 50 ochtendkrant, dat is in dit geval de Telegraaf. Woonlasten, molensteen. Het snijden in de renteaftrek waar het om gaat, dat raakt vele duizenden. Duizenden huishoudens dreigen in de financiële problemen te komen als het kabinet adviezen van ambtenaren gaat opvolgen om te snijden in de hypotheekrenteaftrek. Bij het schrappen van dat belastingvoordeel voor oude hypotheken gaat het zelfs om tienduizenden gevallen. Dat zijn de landelijke ochtendbladen. Even met kort de voorkanten, ofwel de eerste pagina's, waar zij vandaag op deze dag na Hemelvaartsdag mee openen. 15 mei. Hoe is het met weer vandaag in Midden-Nederland? Glita Spallenburg gaat het de hele dag uit de doeken doen. En natuurlijk ook in Utrecht is wakker. 6:10 spreek ik er uitgebreid. En zometeen alvast even een kort weerberichtje. En voor die tijd genieten van muziek, zoals deze van PhD.

0: Michel Fugain, afgelopen dinsdag werd deze vrolijke Franse snuiter 84. En hij was dus 34 toen dit succesvol was in 1976. Rengedeng, Michel Fugain. Nieuws, weer en verkeer, je krijgt het zo voorgeschoteld.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Life is going on so fast. Want it to be everlasting.
6: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
7: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
8: Doet u voorzichtig met mijn vader.
9: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. Ja, het regio nieuws, dat krijg je voorgeschoteld vanaf 9 uur. Uitgebreid, Hanne-kameraad praat ons bij. Gaat onder andere over de actie om vluchtelingen in IJsselstein een warm welkom te heten. Dat gaat niet door. Details zullen volgen verderop in Utrecht is wakker. Verkeersinformatie van de ANWB gaat volgen. Eerst even een kort weerberichtje van Grieta Spannenburg. Hoe staan we ervoor vandaag in Midden-Nederland? Nou, er zullen zeker enkele buien terechtkomen bij ons in de regio, waarbij vanochtend nog wel af en toe de zon te zien is. Vanmiddag twijfelachtig. Bij een zwakke tot matige westelijke wind komt de temperatuur ook niet erg hoog uit. Vandaag wordt het gewoon kil, 11, 12 graden Celsius maximaal. En dan verkeersinformatie. Geen filemeldingen, maar nog wel afsluitingen van knooppunt Lunette. Daar gaat het eventjes om. Als je komt vanuit Gorinchem richting Utrecht over de A27... dan is het afgesloten tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Lunette vanwege wegwerkzaamheden. Maar ook vanaf de andere kant op de A27, Utrecht richting Gorinchem. Bij knooppunt Lunette kun je niet doorrijden op de A27. Want tot knooppunt Everdingen is de weg dicht. En dat betekent omrijden via de aangegeven route. Dat is over de A12 uiteindelijk ook wel onder Utrecht langs. Als je naar beneden gaat, dan kom je naar boven deze kant op, dan is dat vice versa. Maar spreek voor zich. Waar gaan we zo meteen de tanden in zetten? We gaan naar de boerderij, we gaan koeien melken. En wie gaat dat doen? Je hoort er zo meteen.
10: Utrecht is wakker met Bob van

0: Dat was voor ons uit de begintijd van Akda de Munnik. Het was 1999 en het regende. Geen pijpenstelen, maar zonnestralen. Ja. Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. 6:35. Eens even kijken of we het geluid kunnen horen en of je de stem herkent. Wie is deze persoon? Goedemorgen, mevrouw.
1: Hallo, goedemorgen, man.
0: Hallo. Ik denk dat velen je wel herkennen. Alhoewel, het stemgeluid is een beetje anders, omdat je via de telefoon hier binnenkomt in de studio en dat te horen is via de radio. Anne Mulders op de fiets. Je bent te laat, Anne, denken veel mensen.
1: Oh jee, ja, dat dacht ik al. Nee, het is vandaag een andere rol die ik aanneem. Ik ben vandaag Robert Jan Boy, de verslaggever.
0: Precies, want ik had zijn naam niet genoemd. Jouw naam overigens bewust

0: van Soem staat op een melkveeboerderij in Harmelen. Ik ben op de stoep naartoe. En zij gaan laten zien waar zuivel vandaan komt. Dat is het thema van de dag.
1: Oh.
0: En morgen kun je ook nog terecht bij boerderijen in de provincie Utrecht. Heel veel boerderijen doen mee namelijk.
1: Wat leuk.
0: Maar ik mag alvast een tijdje achter de schermen krijgen bij deze boerderij. Ik heb nog nooit op een boerderij achter de schermen geweest. Dus,
1: Nee. Maar als ik het goed hoor, het is een zuivelboerderij in Harmelen. En ja, koeien natuurlijk, hè, denk je dan. Hè? Want het is, ja, we kunnen zuivel proeven. Ja, of misschien wel geiten. Nee, koeien denk ik, hè?
0: Ja, koeien. Nee, inderdaad. De melk van de koeien. Dat is de zuivel waar we vandaag meer over gaan horen.
1: Oké, nou...
0: Ik heb er kaas van gemaakt. Ik weet alleen niet zeker of ze dat daar ook doen. Ik weet het niet.
1: Wat zei je nu? Wat maken ze niet wel?
0: Kaas.
1: Kaas, oh ja, dat kan ook natuurlijk. Ja, van melk kun je kaas maken, ja. Ik weet ook niet of het een kaasboerderij is, maar dat ga je uitzoeken straks, hè, natuurlijk.
0: Ja, gaan we zo graag aan de boer Hans en boerin Toos.
1: Nou, gezellig, we gaan het meemaken. Maar je bent op de fiets, je fiets vanuit Utrecht volgens mij richting Harmelen. Hey, hoe is het weer? Is het koud of niet?
0: Nou, het is een beetje vriend. Ik moet zeggen, er staat best een klein windje.
1: Ja.
0: Maar ik zit hier van de zon schijnt en heb ik helder, het licht buiten. Nou, ja. Dat is wel eens anders geweest als ik op de fiets kwam. Ja, ik werk op het groep hier.
1: Ja. Ja, dat lijkt me ook. Oké. Okay. Zeg, ben je op je eigen fiets of niet trouwens? Of de bedrijfsfiets?
0: Ik heb een eigen fiets mee. Ja, dat trapt toch het lekkerst.
1: Oké.
0: Okay. Ja, en dan morgen je een pindakaas in de stad. Gaan we meteen lekker opwijzen tijdens de rit. Dus,
1: oh, goed zo.
0: Helemaal klaar voor.
1: Ja, maar goed, één hand aan het stuur houden. Hè? Niet met losse handen gaan rijden als je een boterham met pindakaas aan het eten bent. Hey, en alle, het is al licht, hè, als ik naar buiten kijk. Je zult je licht niet meer hoeven voeren, denk ik. Hè? De zon die komt op, dus half uur voor zonsopkomst mag het licht uit. Het is echt wel licht, hè, voor jou, denk ik.
0: Ja, het is helemaal licht hier. Ja, okay. Dat is echt wel lekker. Dat wil ik. Dus de lantaarnpalen zijn uit.
1: Ja.
0: Mijn licht op de fiets zijn uit. Dus,
1: goed zo, goed zo. Op naar Harmelen. Eén check nog eventjes met je of je bel het wel doet. Mag ik die eventjes horen?
0: Ja.
1: Kijk eens aan.
0: Ja.
1: Alle koeien na 7 uur, goed?
0: Tot zo.
1: Tot straks.
0: Oké,
1: dag. Dit is Utrecht is Wakker. Radio M Utrecht met Star van IWF.

0: Taylor Swift, 14 minuten voor 7 uur. Zometeen Grieta Spannenburg en het weer voor Midden-Nederland. En Elvis hoor je nog voor die tijd.
1: M voor elkaar, met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
2: Jazeker. Samen met Maridie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
1: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.
3: Bright light city, gonna set my soul, gonna set my soul on fire. Got a whole lot of

0: lijkt me leuk om een keer naartoe te gaan. Maar dan moet je gewoon een heleboel geld bij me hebben, eerlijk gezegd. FIFA. Las Vegas natuurlijk. Ben je dat wel eens geweest, Greta Spannenburg?
1: Nee, nog nooit in de VS geweest.
0: Ik ook niet.
1: Niet in Las Vegas, nee.
0: Nou, zullen we samen een keer gaan dan?
1: Ja, ik ben niet zo'n fan van vliegen.
0: Nee, dat is ook zo. Dan gaan we varen.
1: Ik ben ooit een keer gevlogen naar Australië, dus ik heb al gevlogen. Maar die vliegvrees heeft zich toen ontwikkeld.
0: Ja, maar dat is ook een hele lange vlucht met een overstap natuurlijk die je hebt gemaakt. Dan ben je ongeveer 24 uur bezig geweest, denk ik.
1: Ja, dat is lang bezig, ja. En ik was ook lang in Australië, hoor. Dat was bijna een jaar. Dus maar de vlucht was een heel eindje. Ja,
0: zeker ja. Nee, maar dat doe je niet even voor een weekendje of een weekje.
1: Nee, lijkt me niet, toch?
0: Nee, zeker niet, nee. Goed, wij gaan niet naar Las Vegas, hoor ik net. Dus, oké. Ik heb er ook geen zin in, dus het komt er goed uit. Ik zeg wel, lijkt me leuk om te gaan, maar ach ja. Het is allemaal de world upside down volgens mij. Maar ook echt alles is geld, machtig, heftig, gokken en zo.
1: Het lijkt me een hele heftige ervaring. Net zoals plekken als Dubai en zo. Dat je een beetje uit jezelf wordt getrokken door de... hoe daar de wereld in elkaar zit, zeg maar.
0: Ja, ik ben daar wel geweest, Dubai. Ah, ja. Maar ik moet je ook zeggen, dat is wel vreemd hoor, daar.
1: Vreemd, ja. Ja, dat vreemd is misschien het juiste woord. Ja, dat kan ik me voorstellen.
0: Maar een beetje waar ik het meest overdonderd door was. Wij waren daar met z'n vieren. Mijn vriendin en haar zoon en zijn vriendinnetje toen. Ja. Wij waren daar in september, maar het was daar gewoon 48 graden. Oh. Dus... Het zeewater, de temperatuur zat 7, 38 graden. Dat is, en je kon nog niet afkoelen.
1: Ik moet dat zeggen, dat.
0: Dus mijn focus lag een beetje op hoe dat weer daar was. Los van de gebouwen en
1: bizar. Ook extreem, hè? Ook extreem weer. Extreem land, extreem weer. Ja.
0: Het is niet zo dat ik alle plekken in de wereld zou willen zien. Dit heb ik gehad. Het staat niet meer op een lijst van dat heb ik gedaan. En ik zou het nog een keer doen. Maar het is zo...
1: Interessant, goed om te zien.
0: Nou, we hebben het over plekken. Weet je wat? We blijven gewoon met het weer, ook in midden Nederland vandaag. Natuurlijk de dag van gisteren, want ik wil eigenlijk nog wel even van je weten. Heb je nog leuke dingen gedaan op Hemelvaartsdag?
1: Ik moet zeggen dat ik heb uitgeslapen, wat ook heel erg lekker is.
0: Nou, zeker. Ik herken dat, ik heb dat ook gedaan.
1: En omdat het regende 's ochtends met die buien, vind ik het dan toch wel lekker om... Dan word ik wakker om 5:30 en dan hoor ik die regenen. Ah, dan heb ik echt tot 9:30 in bed gelegen. Dat komt ook niet vaak. Voor, dus
0: en lig je te genieten van de regen buiten, denk ik dan.
1: Ja, dan val ik bij in slaap. Zo van, dat is toch een soort slaapliedje is dat eigenlijk. En daarna ben ik wat gaan sporten.
0: Ja.
1: En daarna heb ik niet... Oh ja, heb ik nog wat gewerkt. Want maakt niet zoveel uit op welke dag je dat doet. En lekker gegeten. Eigenlijk dat was mijn hemelvaart.
0: Heel goed. Om te horen. Ja, zeker. De dag van vandaag, voor velen een vrije dag. Niet iedereen natuurlijk dus. Maar wat kunnen we vandaag ondernemen? Ja, qua weer kunnen we naar buiten. Gaat het verderop in de dag gaat het flink regenen? Valt het allemaal mee? Vertel.
1: Ja, het is, het is in ieder geval nog kil. Hè? We hadden het over Dubai met de hitte. We komen nog niet op de helft zeg maar uit. Nee, die temperaturen zijn vannacht ook flink gezakt.
0: Ja.
1: Op veel plaatsen heeft het aan de grond gevroren. Ook op veel autoruiten wel. Dus misschien moeten nog wat mensen krabben. Dat zou kunnen, want de autoruiten worden altijd nog wat kouder. Maar inmiddels is er mildere lucht overheen gekomen. Het is nu een graadje of 2-3. Het is gewoon kil buiten. De eerste buien van de dag vallen in de westelijke helft van Midden-Nederland. En er gaat nog steeds, ook vandaag, gaat er een aantal buien passeren.
0: Ja.
1: Vanochtend is daarbij ook af en toe wel ruimte voor de zon. Het ziet er best wel vriendelijk uit. Het is redelijk rustig. En vanmiddag denk ik dat het gewoon helemaal bewolkt is. En van tijd tot tijd valt er dan nog steeds een bui. Er valt een bui en de temperaturen vallen tegen met 11, 12 graden. We zijn het ook een beetje gewend, maar toch verlangt menigin waarschijnlijk wel naar iets van opwarming.
0: Even een tipje van de sluier oplichten voor het weekend. Gaat dat dan gebeuren, die hoop op iets betere, hogere temperatuur?
1: Die opwarming gaat echt gebeuren, maar het gaat stapsgewijs en met kleine stapjes. Maar uiteindelijk komen we later volgende week ruim boven de 20 graden uit.
0: Kijk eens aan, dat klinkt alweer heel positief. Ja, zeker. Dank hiervoor. En het volgende uur misschien wat meer details over het weekend.
1: Helemaal goed.
0: Tot zometeen. Utrecht is wakker met nieuws, weer en verkeer. En Baja Condios uit België halen we er ook even bij. Dit is Helling voor je val. Utrecht is wakker. De tijd, 6 minuten voor 7 uur.

0: Billy Joel, My Life uit 1979. Zometeen het nieuws uit binnen- en buitenland. En Hanne Kameraad hier bij Radio M Utrecht met het nieuws uit de regio.
1: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
3: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
4: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
5: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
6: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
7: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
8: Doet u voorzichtig met mijn vader.
9: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. In Stadskanaal is een noodverordening van kracht. Die moet voorkomen dat mensen vernielingen aanrichten bij de woningen van de twee vrouwen die vastzitten voor kindermishandeling. Beide huizen zijn al ruiten ingegooid. De vrouwen werden gisteren opgepakt, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
11: De politie en het Openbaar Ministerie laten weten dat ze de moeders eerder hebben opgepakt dan ze aanvankelijk van plan waren. Ze zagen zich genoodzaakt door de maatschappelijke onrust die hier is ontstaan.
10: De noodverordening in Stadskanaal geldt tot met zondag. De politie kan iedereen wegsturen die niets in de wijk te zoeken heeft. Bij Oekraïense luchtaanvallen op Rusland zijn 3 mensen omgekomen. 12 mensen raakten gewond. De luchtaanvallen waren gericht op een stad zo'n 200 kilometer ten zuidoosten van Moskou. Het dodental na Russische aanvallen op de Oekraïense hoofdstad Kiev is opgelopen naar 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland verschillende Oekraïense steden met drones en raketten in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. Nederland, Curaçao, Aruba en Sint Maarten gaan elk jaar een Koningsrijkconferentie houden. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Het is de bedoeling dat de landen op basis van gelijkwaardigheid bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. Ook in de tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen zijn de favorieten doorgegaan naar de finale. Denemarken, Australië en Oekraïne. Ook de Roemeense inzending, waar veel discussie over is, gaat naar de finale. Dat lied gaat over verwurging, maar wordt gezien als een ode aan wurgseks. Choke Me heet het lied dus. De finale van het Songfestival is morgenavond. Het weer nog in het oosten en zuiden van het land. Droog met eerst wat zon, verder veel bewolking met af en toe een bui bij 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Zo, mooie muziek onderweg. Ik vind het een rariteitenkabinet, dat hele Songfestival. Maar dat is even mijn mening die ik geef. Wat we zojuist horen. Hanna is erbij gekomen. Hanna Kameraad, goedemorgen.
12: Goedemorgen.
0: We gaan het hebben over het nieuws uit de regio. Wat is er allemaal gebeurd de afgelopen uren? En we gaan terug naar gisteren ook, neem ik aan.
12: Ja, en we beginnen eigenlijk juist even met morgen. Want een actie om vluchtelingen in IJsselstein een warm welkom te heten gaat niet door. De organisatie durft het niet aan omdat een groep tegendemonstranten als reactie daarop ook een actie heeft aangekondigd. Ze zijn bang voor ongeregeldheden en denken dat de boodschap "vluchtelingen zijn welkom" daardoor niet overkomt.
0: Mm-hmm.
12: En gisteravond zijn meerdere koeien in een mestkelder beland nadat de vloer in hun stal was ingestort. Het gebeurde bij een veehouder in Baarn. Met strobalen werd er een opstapje gemaakt voor de dieren en daarna konden ze met nog wat extra hulp uiteindelijk de mestkelder uitkomen. En de online werkomgeving Canvas van de Hogeschool Utrecht werkt weer. Het systeem werd gehackt deze week. Welke gegevens precies zijn gestolen is nog niet duidelijk. Straks daarover meer in het regionieuws.
0: Oké, dankjewel. Om 19:30 tot zometeen weer. Dankjewel, Anna.
13: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
14: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
15: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
16: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
15: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
17: Radio M Utrecht.
0: Diverse zaken en onderwerpen die we gaan bespreken in dit tweede uur van Utrecht is wakker. Vanavond wordt bijvoorbeeld op het Domplein in Utrecht de Nakba herdacht. Dat gebeurt elk jaar, de verdrijving van honderdduizenden Palestijnen. In het jaar 1948, zover moeten we teruggaan. Maar vanavond dus weer die herdenking. Je hoort er zo meteen meer over in Utrecht is wakker. En verslaggever, jawel, ik noem je even verslaggever, want dat ga je ook uitvoeren, die rol. Anne Mulders, goedemorgen.
18: Ja, goedemorgen.
0: Gezellig dat je er weer bent. Half uurtje geleden had ik je aan de telefoon. Je bent onderweg met de fiets vanuit Utrecht richting Harmelen. Hoe vordert de reis? Heb je Harmelen al in beeld?
18: Nou, dat is niet. Ik hou niet van vleuten. Ja? Nog steeds in Utrecht. Maar ik ben goed op weg. Ik denk dat er nog een kwartiertje, 20 minuten duurt. En dan ben ik op locatie in Harmelen inderdaad.
0: Oké, maar wat ga je daar doen? Want niet iedereen heeft dat nog meegekregen.
18: Ja, we gaan naar de Open Boerderijendag. Dat is in heel Nederland vandaag begonnen. Maar in provincie Utrecht doen ook een hoop boerderijen mee. In Harmelen doet melkveebedrijf Van Soest mee met Toos en Hans. De boerin en de boer die daar de boerderij runnen. Ja. En ik mag even een kijkje achter de schermen krijgen. En het thema is nu... Waar komt zuivel vandaan?
0: Ja.
18: Ik ben benieuwd als je me vast een en ander kunt laten zien hoe ze dat doen met de koeien. Want
0: zeker.
18: Daar komt de zuivel natuurlijk vandaan, om dat even te verklappen.
0: Jij begint bij de spenen van de uien, denk ik, hè?
18: Ja, inderdaad.
0: Anne, ga je koeien melken of niet vandaag?
18: Oh, ik hoop het. Ik hoop niet dat ze het al hebben gedaan. Want ja, ze gaan het zo vroeg uit de zin.
0: Oh, dat kan ook, dat ze heel vroeg natuurlijk gemolken zijn, die koeien, ja.
18: Ja.
0: Oh. Nou, hopen dat de meisjes nog wat melk in petto hebben. Tot
18: zometeen.
0: Na half acht, Anne. Tot zometeen. Radio M Utrecht met Douwe Bob onderweg. Maar eerst alle ruimte voor de Jacksons.

0: Can Breathe en Bend Me, Shape Me van lang geleden. In Utrecht is wakker, op Radio M Utrecht. Het is 14 minuten voor 19:30 geworden. We blikken naar vanavond, want dan wordt op het Domplein in Utrecht de Nakba herdacht. Dat is de verdrijving van honderdduizenden Palestijnen in 1948. En de gevolgen daarvan zijn volgens organisatoren tot op de dag van vandaag voelbaar. Een van de sprekers vanavond, dat is Medhad van de Utrechtse Voor. Utrecht voor Palestijn. Hij groeide op in een vluchtelingenkamp in Gaza, verloor in 2014 zijn huis door bombardementen. Ja, daar gaan we natuurlijk over doorpraten. Medhad, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik zei het al, je bent vanavond dus ook bij de herdenking. Even voor de mensen die de term, want het wordt elk jaar wordt herdenking gedaan, die de term niet kennen, wat betekent Nakba voor jou persoonlijk?
1: Nakba in het Arabisch betekent eigenlijk catastrofe. Ja. En voor Palestijnen verwijst het naar de periode van 1948, toen inderdaad, wat je net zei, 750.000 Palestijnen werden bedreven en honderden dorpen en steden werden vernietigd. En dat was om eigenlijk een plaats te maken voor Zuid-Israël. Ja. En dus de Nakba is daarmee ook een herinnering aan het feit dat die staat is gebouwd op de verwoesting van Palestijnse gemeenschappen. Maar voor mij persoonlijk is het niet alleen iets uit het verleden of een historisch moment. Het doet nog steeds voort.
0: Ja.
1: Want het begon met verdreven families en gestolen huizen. Maar we zien vandaag dat het terug is in bezetting en apartheid en het leger van Gaza en de Westbank, militaire rechtbanken, kolonisatie. Die Nakba gaat voort.
0: Ja, precies. Het lijkt wel of het nooit gestopt is ook eigenlijk, maar het is wel heel erg weer opgeleid, denk ik dan. Hoe kijk je dan, als we het dan inderdaad concreet over nu hebben, naar hoe kijk jij daarna wat er nu gebeurt in Gaza? Hoe ervaar jij en je familie dit?
1: Ja, als Palestijn, het Gaza vind ik het heel pijnlijk om te zien dat de wereld wegkijkt van de genocide en ook van de verdoende Nakba, van de verdoende etnische zuivering en kolonisatie. En dat bij het onrecht. Dus het voelt eigenlijk als een verraad voor ons, zeg maar. Alles, een dak boven mijn hoofd voelt als een verraad. En genoeg eten hebben voelt ook als een verraad. Dus eigenlijk dat de meeste basale dingen die wij hier in Nederland vanzelfsprekend ervaren, zijn pas aan Gaza ontnomen. Als je het hebt over veiligheid, voedsel, elektriciteit, alle dingen zijn weg. En de mensen en de overheid, de last kijkt weg. En dat is best pijnlijk, ja.
0: En je hebt het over verraad. Je zegt nu ook de overheid kijkt weg. Hoe kunnen wij in Nederland, hoe kunnen Utrechters ook, maar algemene Nederlanders dan kijken? Met welke ogen zou jij willen dat Nederlanders kijken naar wat er nu allemaal gebeurt in Gaza?
1: Ja, ik zeg maar, als het gaat over Utrecht, kijken we al gezien vandaag de Nakba. Om eigenlijk ruimte te maken voor Palestijnen om te rouwen en te herdenken. En hun pijn met elkaar en met anderen te delen. Dit is ook waarom we de Nakba organiseren, omdat het ook een bewustwording dag is. Omdat veel Nederlanders hebben jarenlang het narratief van de kolonisator meegekregen. Mm-hmm. Terwijl onze narratief als Palestijnen de hele tijd onzichtbaar is gemaakt. En daarom blijven we onze geschiedenis herkennen. En ik geloof eigenlijk dat Utrecht als mensenrechtenstad een belangrijke rol kan spelen.
0: En doen we dat nu te weinig in Utrecht? De rol van mensen om op te komen voor mensenrechten?
1: Utrecht is een voorloper, maar tegelijkertijd ik denk dat het nog veel meer kan. Want als de overheid zeg maar tekort schiet, dan denk ik dat het van onder kan komen. En daarom moeten we eigenlijk blijven organiseren en druk blijven uitoefenen op de overheid.
0: Ja, en jij spreekt ook vaker over deze flinke gebeurtenissen toen en wat er nu ook gebeurt. Wat voor boodschap heb je vandaag? Wat ga je vanavond vertellen bij de herdenking?
1: Ik ga vandaag zelf niet spreken, deze keer. Want we hebben veel prachtige sprekers en artiesten.
0: Aha.
1: We hebben bijvoorbeeld onze host Jureen, die gaat vertellen over haar opa. Hoe hij samen met zijn familie werd verdreven.
0: Ja.
1: Tijdens de Nakba. En hoe hij ook, zeg maar, toen zijn kind was, ervoor zorgde dat de kinderen en de kleinkinderen nooit zouden vergeten. Dus hij had ze altijd verhaaltjes verteld.
0: Uh-huh.
1: Over de Nakba. En dat gaat zij ook vertellen. En we hebben bijvoorbeeld ook een artiest als Ahmed Abdullah, die komt vandaag Palestijnse volkerenmuziek spelen.
0: Uh-huh. En wat doet muziek? Is dat een verbinding die dat maakt met mensen?
1: Ja, het zijn muziek uit die periode. En dat is eigenlijk, die brengt herinneringen, pijn, liefde, maar ook wel verzet, zeg maar.
0: Mm-hmm. En dat is muziek uit die tijd, zeg je ook dan?
1: Ja, zeg maar, niet alleen uit de Nakba natuurlijk, ook daarvoor, en mm-hmm. de periode die net daarna. Maar het is, zeg maar, de muziek van onze ouders en voorouders. En, ja. En dat brengt dan die herinnering weer terug. En wat ik zei, brengt ook pijn. En liefde. Maar vooral ook verzet, zeg maar. Want de Palestijnen hebben zich 78 jaar langer verzet. En dat gaan ze blijven doen.
0: Ja. Zo'n bijeenkomst vanavond, ik moet zeggen herdenking natuurlijk, Nekpa op het Domplein in Utrecht. Kan zoiets in vrede verlopen? Ga je daarvan uit? Is daar bijvoorbeeld beveiliging bij nodig?
1: We hebben stewards om te zorgen dat het spektrum zeg ja. maar gaat, ja. natuurlijk. Dat vooral de herdenking is van belang dat het goed in orde gaat. Het is heel veilig en we verwachten ook heel veel politici van de gemeente Utrecht.
0: Ja.
1: We verwachten ook vertegenwoordigers van de gemeente. Dus ja, het is heel veilig. En ik roep iedereen aan om met ons te komen herdenken.
0: Hoe laat begint het vanavond?
1: Het is om 5:00 begint het. En om 5:30 wordt de minuten stil te houden.
0: Ja. Oké, okay, dus nog in de middag, aan het einde van de middag om 5:00 vanaf dan op het Domplein in Utrecht.
1: Ja.
0: Met dat, dankjewel voor je verhaal, dat je duidelijk wilde maken waarom deze herdenking is en waarom het nodig is. Dus dankjewel, succes.
1: Hartelijk dank.
0: Voor iedereen. Dankjewel. Dank. Dag.

0: muziek uit de jaren 70 van de Middle of the Road. Dat is ook een muziekstroom trouwens, maar zij hebben de groepsnamen eraan verbonden. Sacramento, Middle of the Road, een van de grote successen. 1 minuut voor 7:30, zometeen over een paar minuten het nieuws uit de regio. Alla, wat hebben we in het regio nieuws?
1: Nou, een actie om vluchtelingen in IJsselstein welkom te heten gaat niet door. Hoe dat zit, dat hoor je zo.
0: Oké.
2: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
3: Oh, wat betekent dat voor mij?
2: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
3: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
2: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
3: En moet ik verder nog ergens op letten?
2: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
4: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
5: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor de rollator van Safa.
8: Zodat ik mijn kleinkinderen zelf kan ophalen.
7: En voor de sta-opstoel van Toon.
9: Zo kan ik langer thuis blijven wonen.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online. Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
5: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6.000. Kijk op volvocars.nl.
7: Medipoint. Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: Het regionale nieuws bij Radio M Utrecht. Steeds op het 6:30. Hanna is daar vanmorgen verantwoordelijk voor. Het begint met IJsselsteiners die van plan waren om morgen vluchtelingen warm welkom te geven. Dat gaat dus niet door, Hanna.
1: Nee, de organisatie durft het niet aan omdat een groep tegendemonstranten als reactie ook actie wil voeren. In IJsselstein was het de afgelopen weken onrustig omdat er een noodopvang komt. Er werd meerdere keren tegen gedemonstreerd. De noodopvang is voor 150 mensen en moet op een voetbalveld komen. De groep die voor de opvang is, blaast de actie af omdat ze vermoeden dat de tegenactie wordt georganiseerd door groepen die uit zijn op ongeregeldheden. Meerdere koeien zijn gisteravond in een mestkelder beland nadat de vloer in hun stal was ingestort. Dat gebeurde bij een veehouder in Baarn. Met strobalen werd een opstapje gemaakt voor de dieren die daarna met nog wat extra hulp uiteindelijk de mestkelder uit konden komen. Ze zijn onder andere gered door de brandweer. De online werkomgeving Canvas van de Hogeschool Utrecht werkt weer. Hackers wisten het systeem deze week binnen te dringen, waardoor het tijdelijk niet bereikbaar was. De hackersgroep had de onderwijsinstellingen een ultimatum gegeven. Voor 12 mei moest contact opgenomen worden om te onderhandelen, anders werden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Het bedrijf achter Canvas heeft een deal gesloten. De hogeschool concludeerde dat het weer veilig is om het systeem te gebruiken en onderzoekt welke gegevens precies zijn buitgemaakt. Morgen begint de blije Bijenweek van Utrecht Natuurlijk. Er zijn allerlei activiteiten op de 5 stadsboerderijen in Utrecht met als thema de bij. Op 20 mei is het Wereld Bijendag, een initiatief van de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het belang van bijen, voor de natuur en ons voedsel. In de maand mei zijn bijen het drukst, zegt Utrecht Natuurlijk. Ze verzamelen eten, bestuiven bloemen en zijn bezig met voortplanting. Tijdens de Bijenweek kun je onder andere een mini-bijenburcht bouwen, op safari gaan, puzzels doen en bijenstickers verzamelen. Vandaag vallen er enkele buien. Vanochtend is af en toe nog de zon te zien. Het wordt maximaal 12 graden.
0: Kijk eens aan. Meer over het weer zometeen van Grieta Spallenburg. En meer nieuws valt er ook te lezen natuurlijk, hè, online.
1: Zeker, in de app en onze site.
0: Dankjewel, Anna.
10: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
13: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als
13: we
14: de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
15: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in...
12: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
16: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is. Zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola. Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
17: Utrecht is wakker met

0: Robin, Maurice en Barry. Met Spicks en Specks van de Bee Gees uit het jaar 1967. Hanna had het net over het nieuws uit Baren vandaan, waar meerdere koeien gisteravond al stonden te trappelen. Misschien ook wel voor de open boerderijdagen vandaag in Midden-Nederland. Dat ging niet helemaal goed. Hun stal stortte in en ze kwamen in de mestkelder terecht. Gelukkig zijn de koeien gered met behulp van de brandweer. Dat is Baren. En hoe gaat het in Harmelen op de boerderij? Dat gaan we zo meteen horen.
1: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
2: Hoe de liefde gaat van René Vroger en Waylon.
3: Liefde gaat zoals liefde gaat en dat weet je.
1: De Nationale Nieuwe.
2: Bij Radio M Utrecht.

gevonden elkaar in Hoe de Liefde Gaat. René Vroger en Waylon. En dat duwtje in de rug krijgen ze deze week bij Radio M Utrecht in de vorm van de Nationale Nieuwe. Goed, 11 minuten over 19:30 is de middag geworden. Goed dat je bij ons bent. Met Utrecht is wakker. Radio M Utrecht blijft je op de hoogte van wat er leeft en speelt in de provincie Utrecht. En stel je voor, je wil wel eens een koe van heel dichtbij zien. En misschien zou je wel

0: als een koe willen melken. Een koe in een melkput. Je kunt je hart ophalen. Diverse boerderijen, namelijk in onze provincie Utrecht, doen vandaag en ook op Tweede Pinksterdag mee aan de open boerderijdagen. Daarmee willen ze laten zien waar zuivel vandaan komt. Nou, Anne Mulders, die kan niet wachten. Die heeft er heel veel zin in. Anne, je bent in Harmelen. Bij welke boerderij?
1: Ja, goedemorgen. We zijn bij boerderij Van Soest in Harmelen. Dus inderdaad, wat je net al zei, die doen ook mee aan de open boerderijendag. En de voorbereidingen zijn al enorm druk zo hier in de weer. En ik sta naast... Kijk, wat horen we daar op de achtergrond. Wie is dat?
2: Dat is een van onze koeien. Ja.
1: Hebben ze ook namen?
2: Zeker, ze hebben ook namen. Maar ik sta er met mijn rug naartoe, dus ik kan niet zien welke degene was die aan het loeien was.
1: Niet een specifieke loei voor welke koeien. Nee, is ook zo. Hey, de voorbereidingen zijn al druk in de weer hier. Wat zijn jullie nu precies aan het doen?
2: Ja, wij zijn alles aan het klaarzetten voor de open dag die om 10 uur begint. Dat is natuurlijk niet iets wat we dagelijks doen. Dus we hebben de afgelopen weken heel veel opgeruimd, schoongemaakt en netjes gemaakt om bezoek te ontvangen. Net als dat je doet als je verjaardag bent en je gaat je huis schoonmaken omdat je visite krijgt, doen wij dat op het bedrijf ook.
1: Ja, precies. En er wordt hier het een en ander in elkaar gezet en daarachter staan de koeien rustig te eten. Ja, waarom vinden jullie het belangrijk om hier aan mee te doen aan die open dag?
2: We vinden het belangrijk om te laten zien wat we doen op onze bedrijf. Want we hebben opgeruimd schoonmaak. Verder doen we niks anders dan wat we anders ook doen op het bedrijf. En het is gewoon oprecht een heel erg leuke dag. Met heel veel mensen die het heel leuk vinden dat ze op je bedrijf mogen kijken. En dat, dat geeft een heel groot gevoel van trots op wat we doen.
1: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. Ja. Wat kan er precies gedaan worden bij jullie vandaag?
2: Nou, je bent welkom in alle stallen. Dus je mag alle dieren bekijken. Je mag kalfjes aaien. Je kunt in de stal bij de koeien, in de lichtbox, zo noemen we dat, op de lichtplaatsen liggen. Er is een stormbaan. Er is een hele grote zuivelbar met allerlei soorten puddingjes die je kunt proeven. Er is een ijskar. Er is een wafeltent. Er zijn lammetjes om te aaien.
1: Zo,
2: je kan een rondje meerijden op de trekker.
1: Geweldig.
2: Je kan in het strooi spelen. Er is echt heel veel.
1: Ja. Oh, wat leuk. En hoeveel mensen verwachten jullie vandaag zo?
2: Veel. Dat is nooit helemaal te zeggen. Weet je, het weer werkt niet super mee. Hè. Nu schijnt de zon nog, maar dat blijft helaas niet de hele dag zo. Het is fris, maar we verwachten wel een heleboel leuke mensen.
1: Ja, precies. Ja. En die komen natuurlijk niet alleen uit Harmelen, maar ook uit de hele provincie. Ja. Misschien wel heel Nederland.
2: Je kan het niet weten, maar trek vooral je laars aan en je regenjas en dan is er niks aan de hand met het weer.
1: Inderdaad, ik zie dat zonnetje hier nog lekker schijnt en misschien nog een klein buitje. Maar goed, weet je, dat weer, het is hier... Helemaal.
2: Dat je stampt in de plassen hoort ook wel een beetje bij de boerderijbeleving. Ja, hè? Zo erg is het allemaal niet.
1: Nee. Dat is ook helemaal waar. Weet je, een beetje vies worden. Ik zie dat jij er overal aan hebt ook.
2: Nou,
1: ik
2: heb ook allemaal uit hoor.
1: Helemaal in de voorbereiding. Ja. Nou, en ik ook mijn vieze schoenen aangetrokken. Leuk, want wat kunnen we zo meteen gaan doen? Kunnen we dan even bij de koeien kijken misschien?
2: Zeker, ja. Ja.
1: Nou, hartstikke leuk. Gaan we zo meteen doen. Ja, en dat om 9:10. Meer straks om 8:00. Hoor je meer?
0: Oké, Anne, dankjewel. Vanaf de boerderij bij de koeien in Harmelen.

Hij begon als Little Stevie Wonder. Hij was al heel jong, maar toen alweer een paar jaar opgeschoven in zijn leeftijdscategorie en leeftijd. Want het was 1970. We never had a dream come true. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht. En nu terug naar, ook alweer 40 jaar geleden, 1986. We maakten kennis met Cock Robin en The Promise You Made. En ik beloof je, zometeen het weer voor Midden-Nederland met Grieta Spannenburg. Blijf maar luisteren.

0: En beloofd is beloofd. En belofte maakt schuld. Maar ja, in dit geval schuld, weet ik niet hoor. Ik zei, Grieta Spannenburg is bij ons en het weer voor midden Nederland. En natuurlijk ben je er. Ja, zeker goedemorgen. Voor degenen die het gemist hebben, we hebben al uitgebreid gesproken natuurlijk voorgaand uur over het weer voor midden Nederland. Ja, het is een beetje killetjes. Hoe is het met de temperatuur nu en komt de zon er een beetje goed bij overal in midden Nederland?
1: Ja, af en toe zitten wel opklaringen bij. Vanochtend vroeg ook al in een deel van Midden-Nederland. En nu zie je dat er een kleine buienlijn is gepasseerd vanuit het noordwesten. Mm-hmm. Is vooral over de westelijke helft van onze regio gegaan. En daarachteraan zie je dan weer een paar leuke opklaringen. Dat is helemaal niet al te onvriendelijk weer. En ondertussen stijgt de temperatuur ook. We zijn begonnen her en der met vorst aan de grond. Het is nu een graadje of 7. Alleen, ja, zoals we van deze hele week al gewend zijn geraakt, de stijging is niet heel uitbundig te noemen.
0: Nee,
1: we gaan naar 11 of 12 graden. Dat is een beetje het maximum. Westelijk windje erbij. Heel lichtjes. Steekt straks wat meer op. En er komen nog een paar buien meer aan. Er liggen nog een paar buien boven Noord-Holland die langs onze kant op komen. Dus af en toe is een bui. Af en toe is een beetje zon. En het weerbeeld lijkt wel veel meer bewolking te brengen dan opklaringen. Nou, ook dat zijn we een beetje gewend geraakt.
0: Ja, precies. Ja. Gisteren waren er toch ook nog wel weer zonnige momenten. Nog even terug te gaan naar Hemelvaartsdag.
1: Dus
0: het was gewoon wel weer profiteren. De temperatuur was ook niet al te hoog, denk ik, gisteren. Maar
1: nee, gisteren was het ook killetjes met die 11, 12 graden. Mm. Dat is het nu al tijden. Het is wel grappig, want als je dan binnen zit en je ziet ineens die opklaringen en je voelt de warmte door het glas naar binnen komen, dan lijkt het heel wat.
0: Ja, exact. Ja.
1: Dan stap je naar buiten en dan krijg je toch een beetje een klap van, ik heb toch het verkeerde aangetrokken.
0: Precies. Ja. Nou ja. Als je niet de klap van de molen krijgt van de molenwiek, dat is niet goed.
1: Nee, dat moeten we niet hebben. Nee.
0: Goed, dat is vandaag. Hoe is het morgen? Overmorgen ook, hè? Want het weekend zit eraan te komen.
1: Ja, het ziet er helemaal niet zo slecht uit. We gaan langzaam, gaat het de betere kant op. Maar het gaat echt heel stapsgewijs.
0: Ja.
1: Met kleine stapjes. Morgen denk ik bij tijden echt wel zon. Meer zon dan vandaag. Mooie stapelwolken. Een paar losse buien. Misschien ook al in de ochtend, maar het zijn er maar een paar.
0: Ja.
1: En dan wordt het 13 graden. Nou, zondag waarschijnlijk een groot deel van de ochtend droog. Eerst nog een flat zonnetje. Het raakt al snel bewolkt. En in de late ochtend of zondagmiddag, ja, dan gaat er enige regen vallen. En wel het goede nieuws, die regen die markeert de binnenkomst van iets mildere lucht.
0: Mm-hmm.
1: Het is een warmtefront. En dan gaan we naar 15 graden. En zo gaan we stapsgewijs door de dagen heen. Maandag met veel bewolking, een paar buien, 16 graden.
0: Oh.
1: Dinsdag 18 graden.
0: Oh.
1: Ja, uiteindelijk.
0: Oh. Ga door.
1: Moeten we op woensdag of 19 of 20 graden uitkomen. En daarna waarschijnlijk dikke twintigers met een zuidelijke wind. En ten zuiden van ons is het inmiddels ook al aardig opgewarmd. Dus dat geeft goede hoop voor zomers weer in mei.
0: Ja, zeker wel. En zomerse temperaturen, dan denk ik meteen dus aan die 25 graden. Gaan we dat dan bijvoorbeeld met Pinkster halen? Dat is het. Niet dit weekend, maar het weekend daarna?
1: Ja, dat is helemaal niet ondenkbaar.
0: Oh,
1: dat onze kant op komt.
0: Oh.
1: Ja, nee, dat behoort tot de mogelijkheden. Het is nu nog lastig om er iets van te zeggen, maar behoort wel. Het zit binnen de bandbreedte van mogelijkheden. Zeker.
0: Ik zou bijna willen gillen. Zo.
1: Ja, doe ik dan
0: toch wel even. Dat klinkt lekker in de oren. Wel. Tenminste, dat gillen niet, maar dat ik er blij mee ben. Met zo'n temperatuurstijging.
1: Het is het leuke van als je eenmaal in zo'n dip zit, dat je ook weer opwaarts kunt gaan.
0: Ja, maar ik zit niet in de dip. Het weer zit een beetje
1: het
0: in de
1: weer,
0: dip, toch?
1: Ja.
0: Ja, nee, voor de duidelijkheid. Goed. Nou ja, misschien ook wel voor degenen die in de dip zitten. Heb jij een opbeurende weerspreuk? Dan wel voor vandaag natuurlijk.
1: Waar had ik hem ook weer neergelegd? Ik heb hem links, zag hij.
0: Heb je hem uitgeschreven helemaal? Of niet?
1: Ja, ik schrijf hem altijd uit.
0: Ja,
1: anders dan kom ik op een malse prem er niet uit. Daar gaat hij. Eventjes, want ik zag een paar spinnen. Ik denk, als de spinnen vlijtig weven, zullen we mooi weer beleven.
0: Oh, ja, dat is leuk.
1: Let op de spin.
0: Spinnen niet, maar die zijn wel belangrijk, hè, natuurlijk ook.
1: Die zijn wel belangrijk. Ik vind alleen die dikke met die dikke harige in huis niet zo.
0: Ja.
1: Maar oké.
0: Die kun je ook aaien, toch?
1: Ik geef ze vaak een naam, dan wordt het al beter.
0: Tot zo meteen weer, hè?
1: Tot zo.
0: Hoi, Grieta.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot 300 euro korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan, met het Zeker Voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
8: Oh, wat betekent dat voor mij?
7: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
8: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
7: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
8: En moet ik verder nog ergens op letten?
7: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De burgemeester van het Groningse Stadskanaal heeft een noodverordening ingesteld. Die geldt tot en met zondag in de omgeving van de huizen van twee vrouwen die zijn opgepakt voor kindermishandeling. Op sociale media gaan oproepen rond voor acties tegen de vrouwen. Bij de huizen zijn ruiten ingegooid en de politie vreest voor meer vernielingen of brandstichting. Daarom mogen mensen die niets te zoeken hebben de komende dagen de wijk niet in. De vrouwen van 31 en 33 werden gisteren opgepakt. De mishandelde kinderen van 6 en 7 waren al uit huis geplaatst. Het dodental van de zeer zware Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is inmiddels opgelopen tot 21. Reddingswerkers zijn nog op zoek naar 17 mensen die vermoedelijk onder het puin liggen van een verwoest flatgebouw. Woensdag en gisteren bestookte Rusland meerdere Oekraïnse steden in een van de hevigste aanvallen sinds het begin van de oorlog. De vier landen in het Nederlands Koninkrijk gaan jaarlijks met elkaar overleggen, heeft premier Jette bekendgemaakt op Curaçao. Naast Nederland en Curaçao gaat het ook om Aruba en Sint Maarten. Het is de bedoeling dat de landen bespreken hoe ze problemen gaan aanpakken.
11: Dat we ook vanuit Nederland begrijpen, de eilanden zijn ook voor ons belangrijk en we willen daar ook in investeren. Maar dat moet je wel samen doen vanuit een gelijkwaardige relatie, waarin de eilanden zelf aangeven waar zij over 10 jaar willen staan. Dan gaan wij kijken waar we kunnen helpen.
10: Zo moet ook de onderlinge band worden versterkt. De eerste conferentie is waarschijnlijk eind dit jaar op Sint Maarten. In Vaals is vannacht een 27-jarige man doodgeschoten. In een park vond de politie het zwaargewonde slachtoffer nadat omwonenden schoten hadden gehoord. Meteen werd hulp geboden, maar de man overleed even later. Wat er is gebeurd is nog niet duidelijk, zegt de politie.
12: Wij weten echter niet of verdachten of één verdachte, meerdere, dat weten we niet. Daarom willen we ook vragen aan mensen in de omgeving die hier rond de klok van 2 uur iets gezien hebben, of zij contact kunnen opnemen met de politie.
10: Ook worden omwonenden met een camera aan de gevel opgeroepen om contact op te nemen. Het weer nog in het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land bij 10 tot 12 graden.
13: Dat was het nieuws uit binnen en buitenland en het weer. En meer over het weer ga je verderop in de uitzending horen. Dit is Utrecht is Wakker, Radio M Utrecht. En natuurlijk bij ons belangrijk het nieuws uit de regio. Hallo kameraad, wat hebben we in het nieuws van 8:30 uitgebreid?
14: De politie heeft deze week een minderjarige jongen uit Utrecht aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Er werden onder andere ramen ingegooid. De jongen moet voor de kinderrechter verschijnen. Een 51-jarige Amersfoorter die in 2021 3 vrouwen aanviel en bedreigde, heeft geen straf gekregen. Hij was volledig ontoerekeningsvatbaar door een psychose. Hij viel vrouwen aan op klaarlichte dag. Hij moet verplicht een behandeling krijgen en verplicht opgenomen worden. Meerdere koeien zijn gisteravond in een mestkelder beland nadat de vloer in hun stal was ingestort. Het gebeurde bij een veehouder in Baarn. Met strobalen werd een opstapje gemaakt voor de dieren die daarna uit de mestkelder konden komen. Straks meer om 8:30.
13: Oké, goed nieuws voor de koeien dus en voor de boer ook.
14: Precies, het is goed afgelopen.
13: Ja, gelukkig maar. Meer over de koeien zometeen, maar dan de koeien in Harmelen horen we van Anne Mulders. Maar eerst verkeersinformatie van de ANWB. Het rijdt goed door in Midden-Nederland, dat wil zeggen geen files en dus vertragingen die je oploopt. Wel een beetje omrijden door vertraging vanwege wegwerkzaamheden. Bijvoorbeeld op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, want de weg is dicht. De A12 dus, tussen Gouda-West en Woerden. En dat duurt nog wel even voort. Ook de A27 is afgesloten tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen door die wegwerkzaamheden. En dat zijn langdurige werkzaamheden, want die gaan door tot 18 mei. Goeie reis namens ons. Radio M Utrecht.
4: Dit is een uittip.
15: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
4: Dit was een uittip.
16: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
17: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
21: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
22: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
23: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
24: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
13: Klimaatspecialist, weerpresentator, tornadojager en wat al niet meer. Je kunt gaan wandelen met Reinier van den Berg in Amersfoort. Maar wat gaan we dan zien door de ogen van Reinier? Ik ga hem zo meteen maar eens even bellen hierover. Anne, die houdt van zuivel, die houdt van melk, natuurlijk. Bij je houdt van koeien. En zeg je koeien, zeg je de boerderij in Harmelen waar jij vanmorgen bent. En zeg je koeien, dan hoort daar ook de uitwerpselen bij. Je staat midden in de stront, Anne, heb ik begrepen.
25: Ja, met de poten in de klei, of nou ja, beter gezegd, poten in de mest op dit moment. We staan midden in de koeienstal bij boerderij van Soest in Harmelen. Ja, naast mij staat boer Hans. Goedemorgen.
26: Goedemorgen, hoi. Goedemorgen.
25: Zijn we nu aan het mesten, ja hè?
26: Koeien mesten de hele dag door eigenlijk. Ze zijn ook aan het eten nu, zoals je ziet. En ondertussen laten ze alles vallen, dus ja. Lekker makkelijk.
25: Hey, en wat zag ik nou net rondrijden hier? Een robot?
26: Ja, een mestrobot. Ja. Die bestaat al wat langer. En dat is een beetje ons hulpje. Die probeert dat de koeien een beetje schone voetjes houden.
25: Ja, precies. En je zei hij is rood, maar hij ziet er heel bruin uit.
26: Ze kleuren hem zelf bruin altijd. En je kan hem aan het schoonmaken blijven, maar het is ondankbaar werk. Dus laat dat maar zo.
25: Ja, precies. Nou, dat is ook te ruiken. Maar het is heel gezellig hier, want alle dames zijn lekker aan het eten. En gaan zo meteen nog veel meer doen en een vooruitkijkje krijgen op de dag van vandaag, de open boerderijendag.
13: Oké, ik wil even een beeld hebben van die melkrobot. Nee, van die poeprobot, zeg maar. Hoe groot is hij dan? Want als die koeien dan gaan staan, is hij misschien wel kapot.
25: Ja, het lijkt een beetje op zo'n automatische stofzuiger eigenlijk. Zo'n robotstofzuiger. Oh, en dan voor mest. Dus hij rijdt rondjes zo langs de koeien, begrijp ik. Zo.
26: Ja, hij maakt rondjes over de roosters waar de koeien lopen, zeg maar. En dan schuift hij de mest tussen de roosters.
25: Ja, ze zijn al heel aan gewend en ze blijven er heel rustig onder. Zo.
26: Ja, het is een stalgenoot, kun je wel zeggen, zeg maar. Ja.
25: Nou, maar het is zeker goed. Mooie uitvinding zo, denk ik. Dat scheelt weer scheppen.
26: Dat scheelt scheppen, ja. Ja, okay. Zeker.
25: Hartstikke leuk.
13: Meer vanaf de boerderij in Harmelen horen we na 8:30. Alle dag. Dankjewel voor dit moment. Utrecht is wakker. Nieuws, weer en verkeer. Ja, dat weer met Margot Lindbrink. En ja, misschien ook wel meer van Reinier van den Berg. Je gaat het horen als je blijft luisteren. Dit is George McRae en Rock Your Baby. Oh.

0: Abel en neem me mee. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Ja, neem me mee. Zaterdag trekt meteoroloog Reinier van den Berg door een van de vele mooie wijken in Amersfoort voor een zogeheten inspiratiewandeling. Ja, waar gaat het dan om? Wat voor inspiratie gaan we opdoen? Reinier, goedemorgen. Goed dat je bij ons bent. Ik ben heel benieuwd. Het weer hebben we het zo meteen wel even over. Want daar gaat het ook over natuurlijk, hoe het zaterdag is. Maar het gaat meer om wat je gaat doen daar.
1: Ja, wat ik daar ga doen. Wat we doen is in een wijk in Amersfoort loop ik samen met mensen van Amersfoort Rainproof. Mm-hmm. En dat is een organisatie geleerd aan de waterschap en de gemeente om gemeente Amersfoort, meer bewust te maken over hoe met water om te gaan. Want water wordt een steeds belangrijker thema. En water is gekoppeld aan klimaatverandering.
0: Ja.
1: Want door klimaatverandering hebben we steeds vaker enorme droogte of juist hele sterke piekbuien.
0: Ja.
1: Nou, en dat alles bij elkaar maakt het zo'n belangrijk onderwerp voor de stad, voor de gemeente, voor de waterschappen, dat er op verschillende manieren communicatie over naar de inwoners wordt gepleegd.
0: Ja.
1: Een van de dingen is dat ik wekelijks een blog schrijf over weer en klimaat en waar je aan kunt denken aan, nou ja, bijvoorbeeld maatregelen als er veel regen komt of juist superdroog en ga je dan wel of niet sproeien.
0: Ja.
1: Nu de vraag natuurlijk van jou, wat gaan we dan met zo'n inspiratiewandeling doen?
0: Is dit een solo interview en antwoord geven? Ja, prima hoor. Maar inderdaad, ja, dat wilde ik je wel vragen, dat klopt.
1: Ja, nou ja, kijk, het is de bedoeling om mensen in die wijk, maar dat mag ook uit andere wijken van Amersfoort, maar vooral die wijk,
0: ja,
1: mee te laten lopen. En dat zullen heus niet honderden mensen zijn, maar we hopen toch wel op een leuke, gezellige groep door die wijk.
0: Ja.
1: En dan ben ik samen met iemand van Amersfoort Rainproof, leggen we dingen uit, geven we tips.
0: Mm-hmm.
1: Tips over hoe jij je eigen tuin beter kunt voorbereiden op bijvoorbeeld een hele droge zomer.
0: Ja.
1: En dan ga je toch al gauw denken aan hele basale maatregelen als meer steen en tegels eruit. En kies dan planten, maar denk dan ook naar wat voor planten passen dan het beste.
0: Ja.
1: Kun je eventueel een soort van wadi, dat is een verlaging in het tuin graven, waar het later na een stortbui langer blijft staan, zodat je geen natte voeten krijgt.
0: Ja, ja.
1: En door die tuin lopende staan we stil, letterlijk, bij voorbeeldtuinen, waar mensen echt waanzinnig gave dingen hebben gedaan. Maar misschien ook wel bij tuinen waar echt juist nog een heleboel
0: waar heel veel te winnen
1: is.
0: Heel veel te winnen van. Want je noemt al even het voorbeeld, hè? Maar dat wist ik eigenlijk niet. Ja, ik wist het wel, maar je benadrukt nog eventjes dat je tuin een beetje afloopt naar een bepaald laag gedeelte. Want daar blijft het water dan langer staan. Dat is best slim natuurlijk. Moet je niet onder je terras hebben. En sowieso weten we allemaal dat je wat minder stenen in je tuin moet hebben. Want dat is goed voor het vocht dat de grond in kan dan, zeg maar. Maar dat zijn belangrijke tips. Staan mensen er allemaal voor open? En het is ook niet altijd te doen, denk ik dan, om dit soort maatregelen te nemen.
1: Kijk, mensen staan er op zekere hoogte voor open. Kijk, het is altijd zo dat als je zo'n wandeling organiseert, dat misschien wel juist de mensen mee gaan lopen die al een tuinliefhebber zijn. En die hoef je eigenlijk weinig uit te leggen.
0: Ja, precies.
1: Dat is altijd een beetje de uitdaging, maar er is een flyer in die wijk. Dus in die wijk hebben 400 mensen wel een uitnodiging gekregen. En daar zitten ook echt wel adressen bij. Die hopelijk toch nieuwsgierig zijn van wat je dan tijdens zo'n wandeling voor leuke tips krijgt.
0: Ja.
1: En wat het kost. En of er eventueel, het kan ook zijn dat de gemeente natuurlijk bepaalde subsidiepotjes heeft voor tegels eruit planten erin. Maar heel veel mensen hebben natuurlijk ook een beetje onbekendheid. Koud watervrees van maar een hele tuin vol planten. Is dat niet hartstikke duur? En is dat niet heel veel onderhoud?
0: Ja,
1: nou,
0: precies.
1: De praktijk leert dat juist helemaal niet zo is. Als je dat wel goed overwogen doet. Welke planten doe je dan?
0: Mm.
1: En moet een tuin zo schoon zijn dat je er als het ware met een stofzuiger erheen moet?
0: Nee, precies.
1: Of bladblazer.
0: Ja, ja.
1: Of laat je die tuin een klein beetje meer natuur zijn?
0: Ja.
1: En dan heb je ook veel meer biodiversiteit. Bloemetjes en de bijtjes.
0: Ja.
1: Dus we gaan echt een beetje de mensen hopelijk een beetje enthousiast maken over wat meer groene vingers krijgen. Om tegelijkertijd een wapen te zijn tegen toch wel de verdere doorgaande klimaatverandering.
0: Mm-hmm.
1: Het hitte-eilandeffect in de stad. Maar ook die zware stortbuien die je iedere zomer krijgt.
0: Ja.
1: En als je dat met elkaar doet in een wijk, dan krijg je gewoon een fijnere wijk om te wonen, te leven, te recreëren.
0: Ja, het is een grote stap die we nu gaan maken, die ik ook even nog benadruk. Jij komt ermee, met meerdere stortbuien die er zijn. Het wordt wat, wil niet eens zeggen dynamischer, maar extremer, hè, wordt het weer. De laatste jaren is dat duidelijker aan het worden. Ja. Maar oplossingen waar je nu mee aankomt in je tuin. En dan denken mensen misschien, ik ook, van ja, weet je, mijn tuin, als ik het alleen maar doe, dat schiet niet op en mijn buurman ook niet, maar... Gaat dit dan dit soort extremiteiten in het weer tegen in de nabije toekomst?
1: Nou, kijk, die extremen die gaan natuurlijk wel door als wij niet stoppen als wereld met het veroorzaken van klimaatverandering. En dat is natuurlijk het verhaal over stoppen met de massale uitstoot van broeikasgassen.
0: Ja, ja.
1: Als we dat niet doen, worden die buien echt alleen maar extremer. Maar dan heb je nog meer reden om je stad aan te passen, rainproof te maken...
0: Mm-hmm.
1: Tegen die seizoenen waarbij die buien echt gierend uit de hand lopen. Want Amersfoort is natuurlijk een interessante stad met hele lage gedeeltes waar je eerder wateroverlast hebt.
0: Ja, in hogere gedeeltes, hè? Ja.
1: Ja, precies. Maar je hebt ook de zandgronden die wat hoger liggen. Maar daar heb je in droge en hete zomers weer een ander gevaar. Droogte, maar bijvoorbeeld ook risico voor natuurbranden.
0: Ja.
1: Dus zo is Amersfoort best een hele interessante stad om met klimaatadaptatie, want dat is het officiële woord, aanpassen aan klimaatverandering, om daar echt serieus tijd en middelen voor vrij te maken. Want uiteindelijk is het onder de streep goedkoper om nu te investeren in klimaatadaptatie, als de bui af te wachten en dan te merken van shit,
0: ja.
1: We hebben te weinig gedaan en nu hebben we een kwart van de stad onder water staan, ja, door een enorme hoosbui.
0: Ja, er kan en er moet nu wat gebeuren, dat is duidelijk. En los daarvan is het, kan ik me voorstellen, Rennie, dat het wandelen met jou en met de mensen van de Amersfoort Rainproof best leuk is, toch?
1: Ja, wandelen is altijd leuk. Zeker in de wijk die ik niet zo goed ken. Ik ken de stad best wel goed.
0: Ja, maar je hebt het nog steeds over de wijk. Is het een verrassing voor mensen waar ze gaan lopen? Of ga je die wijk nog benoemen nu?
1: Oh, ja, nee, die kan ik wel benoemen. Maar ik twijfel nu even of ik de naam dan goed uitspreek. Voor mij is het even uit Boot Kruiswijk.
0: Ja.
1: Als ik het goed zeg, hoor. Ik zou het even moeten aanzoeken.
0: Kruiskamp, Kruiswijk. Ja, goed. Ja. We kijken het naar, Renier. Maar je kunt je aanmelden, neem ik aan, via Amersfoort Rainproof.
1: Ja, ongetwijfeld moet dat kunnen. En er staat een startpunt en dat is bij de Witte Vlinder. Dat is een buurtgebouw in die wijk. Een heel leuk gebouw trouwens.
0: Ja.
1: En laten we kijken.
0: Zeker. Hoe laat start je wandeling?
1: Dus de wandeling begint om 1 uur.
0: Oh, kijk eens aan. Dus we kunnen een beetje rustig aan doen. Het is zaterdag ook, hè, morgen. Dus, okay.
1: Ja, een beetje rustig aan. Eerlijk wandelweer. Misschien goed, een paraplu'tje mee, want een klein buitje kan natuurlijk altijd.
0: Ja, dat is niet onverstandig om het mee te nemen natuurlijk. Ja, we gaan het meemaken wat er allemaal gedaan kan worden in de diverse tuinen. Reinier, veel plezier en dankjewel voor je verhaal. Ja, hè.
1: Dankjewel. Goed. Ik ben
0: alvast. Ook zo. Reinier van den Berg. Morgen dus Amersfoort Rainproof. Samen gaan ze lopen door Amersfoort. En als je mee wilt, moet je me even op de website kijken.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Nino. Nino D'Angelo aus Deutschland. Ja, ook wel een Duitse schlagerzanger natuurlijk van Italiaanse komaf. Vandaar ook die Angelo als achternaam. Ja, en wil je hem nou nog een keer in het echt zien? Dat kan ook, want hij treedt nog steeds op, deze Nino D'Angelo. Dan moet je op 21 augustus een ticket kopen voor het concert dat hij gaat geven in Gelsenkirchen, in Duitsland uiteraard. Niet in Duitsland, maar zometeen wel het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht. Je hoort meer over een minderjarige Utrechter die betrokken was bij vernielingen in Loosdrecht op Koningsdag. En ook koeien die gered zijn nadat de stalvloer is ingestort. Blijf luisteren.
1: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
5: Steen, evenoud, sterk. Marquardt Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquardt Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
6: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
7: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
8: alleen de prijs is anders.
9: Mensenrelatie, Radboud Visser.
10: Hé, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
9: Jazeker.
11: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
0: Je luistert nog steeds, of misschien pas net, naar Radio M Utrecht. Dan is er nu het nieuws uit de regio door Hanne Kameraad. En dat begint met de politie. De politie heeft deze week namelijk een minderjarige jongen aangehouden.
12: Ja, hij komt uit Utrecht. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden er onder andere meerdere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. Een actie om vluchtelingen in IJsselstein een warm welkom te heten gaat niet door. De organisatie durft het niet aan omdat een groep tegendemonstranten als reactie ook actie wil voeren. In IJsselstein was het de afgelopen weken onrustig omdat er een noodopvang komt. Er werd meerdere keren tegen gedemonstreerd. De noodopvang is voor 150 mensen en moet op een voetbalveld komen. De groep die voor de opvang is, blaast de actie af omdat ze vermoeden dat de tegenactie wordt georganiseerd door groepen die uit zijn op ongeregeldheden. Een 51-jarige Amersfoorter die in 2021 3 vrouwen aanviel en bedreigde, heeft geen straf gekregen. De man zat in een psychose en was volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij moet wel verplicht worden opgenomen en een behandeling krijgen. De man viel de vrouwen aan op klaarlichte dag, bedreigde hen en gebruikte geweld. Tijdens de rechtszaak zei hij spijt te hebben en nu de noodzaak van medicatie in te zien. Meerdere koeien zijn gisteravond in een mestkelder beland nadat de vloer in hun stal was ingestort. Dat gebeurde bij een veehouder in Baarn. Met stroopbalen werd een opstapje gemaakt voor de dieren die daarna met enige hulp uit de mestkelder konden komen. Ze zijn gered met hulp van de brandweer. Vandaag vallen er enkele buien. Vanochtend is af en toe nog de zon te zien. Het wordt maximaal 12 graden.
0: Dat is niet veel, Halla. Kunnen we er niet meer van maken? Het gaat er 15 of zo. Lekker en dan ook geen buien.
12: Was het ook al zo koud?
0: Ja, dat vond ik ook eigenlijk wel, ja. Nou, het gaat allemaal beter worden, heeft Grieta al verteld in de voorgaande uur bij Radio M Utrecht. Zometeen hopen wanneer dat dan ook gaat gebeuren. Dan gauw. Dankjewel. Jij bent er om 9:30 meer, hè?
12: Zeker.
0: Oké, tot zometeen dan weer. Halla, kameraad, naar het nieuws uit de regio. Radio M Utrecht verkeersinformatie. Het rijdt allemaal goed door. Dat wil zeggen wel wat omleidingen, maar geen vertragingen door files veroorzaakt. Want de A12 bijvoorbeeld, die is dicht tot maandagochtend tussen Gouda-West en Woerden. Dus komen er vanuit Den Haag richting Utrecht. Gaat nog even duren dus. Dat geldt ook voor de A27. Vanuit Utrecht naar Gorkum tussen Knoopert Lunette en Knoopert Everdingen is de weg vanwege werkzaamheden dicht. Ook tot maandagochtend. Fijne muziek heb ik zo meteen voor je. Dit bijvoorbeeld. Paul Simon, zo.
13: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
14: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
15: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
16: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
18: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
19: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
20: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, FAI Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
19: 20% korting?
20: Ja, ook bij FAI Wonen en Slapen.
21: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.

0: Paul Simon, Late in the Evening. En voor die tijd gaat er nog van alles gebeuren in Midden-Nederland. Dan kun je van alles, ja, zeg maar, gaan doen. Bijvoorbeeld naar de boerderij. Want vandaag is het open huis in Harmelen bij de boerderij. En daar is Anne Mulders. Goedemorgen, Anne. Hoe gaat het daar op de boerderie?
1: Ja, de voorbereidingen zijn in volle gang. Voor inderdaad de open boerderijdag, waar ook Firma van Soest in Harmelen aan meedoet. We staan hier op een weiland, het is hier wel heerlijk rustig. Hè? Ik sta hier naast Robbie, dat is de boerenzoon. Dat is de zoon van Hans en Toos. Goedemorgen. Dit is wel heerlijk, hè?
2: Ja, dit is heerlijk. We zijn druk bezig met de voorbereiding inderdaad. We kunnen iedereen verwachten straks.
1: Ja, en we staan hier nu in het weiland. Jij staat er wel vaker zo bij, hè? Ik vind het heerlijk rustig.
2: Ja, hier raak je eigenlijk nooit aan gewend. Nee. De rust.
1: Ja, en ja, goed. Jij werkt zo'n 6 jaar al in het bedrijf, zei je, bij je ouders. Heb jij altijd al, toen je ouders dit zag doen, ik wil boer worden?
2: Ja, vanaf dat ik kon praten, zei ik het eigenlijk. En daarvoor kon ik het nog niet vertellen.
1: Nee. Echt waar? Wat vond je dan zo leuk eraan?
2: Nou, het was lekker vrij en buiten. En mijn ouders waren altijd thuis toen ik jong was, dus dat was ook wel fijn. Ja, dat heeft me altijd wel getrokken, ja.
1: Ja, precies. En dan vond je het leuk om mee te gaan op de trekker met je vader. Hoe zag dat eruit? Hoe werd je enthousiast?
2: Ja, nou, als ik een soort hond liep, ik achteraan, achter mijn vader. Dat, zo ging het. Mee opgevoed, ja.
1: Oh, leuk, heel nieuwsgierig dus eigenlijk naar wat ze allemaal aan het doen waren.
2: Ja, zeker.
1: Hé, hey, en we staan hier tussen de strobalen. Ik zei net hooibalen, maar het zijn strobalen. Wat is nou het verschil tussen stro en hooi dan precies?
2: Hooi, dat eten de koeien. En stro, daar liggen ze bovenop.
1: Oh ja, oké. Okay. En die was jij net heel vakkundig aan het tillen op de trekker die hier voor ons staat. Wat ben je aan het doen? Waarom precies? Waar is dit voor?
2: Ik ben de stormbaan aan het opbouwen voor de open dag.
1: Stormbaan? Oké, okay, wat gaat daar gebeuren?
2: Ja. Dat wordt een soort glijbaan van alle baaltjes. Kan je bovenop klimmen en dan er weer vanaf glijden.
1: Oké, okay. Is dat gewoon voor de kinderen die meekomen vandaag?
2: Ja, komt het zien.
1: Of, nou precies, volwassenen trouwens ook. Iedereen mag de stormbaan opnemen.
2: Ja, hij is stevig genoeg, denk ik.
1: Ja. Nou, leuk. Oké, dus die ga jij opbouwen hier. En wat gaan jullie nog meer opbouwen hier? Wat, op de open boerderijdag, wat doen jullie?
2: Nou, we hebben nog een toetjesbar, puzzels. Ja, ik kan het zo gek niet verzinnen. Ik heb me er niet heel erg in verdiept. Ik was even druk met andere dingen.
1: Te opbouwen en zo. Ja, precies. Ja. Het moet ook gewoon gewerkt worden natuurlijk. Ja, want dat gaat ook gewoon door op zo'n dag.
2: Ja, klopt. Ja, het stopt nooit. De boerderij is levende dieren. Dan,
1: ja, precies.
2: Met al het gevoerd worden natuurlijk nagelopen.
1: Hey, toetjesbar. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
2: Nou, we hebben een aantal koelkasten gekregen met allemaal verschillende soorten toetjes van Campina. Mm-hmm. En die kan je gratis en voor niks proeven.
1: Oké. Is dat ook gemaakt met de melk van jullie koeien? Of?

0: Onder andere ja, van collega boeren natuurlijk.
1: Ja, precies. Ja, exact. Hey, en hoe laat gaat jouw wekker 's ochtends? Dat vraag ik me ook af. De boeren zijn meestal vaak vroeg uit de veren, toch?
0: Ja, nou wij niet. Wij zijn een beetje luie boeren. Dus die van ons gaat rond 7 uur beginnen wij. Ja.
1: Oké. Oh, dat waarom zijn jullie luie boeren?
0: Nou, we hebben een melkrobot, dus dan hoeven we niet heel vroeg uit bed om te melken. Dat gebeurt in principe vanzelf.
1: Ja, ik stond net even met je vader, met boer Hans, in de koeienstal. En daar was ook een mestrobot te zien. Dus jullie doen al wat met AI, zeg maar, hier op de boerderij.
0: Nou, dat was wel het voorloop van AI. Maar inderdaad, we proberen zoveel mogelijk te automatiseren. Dat makkelijk bestaan hebben als boer, zeg maar.
1: Ja, precies. Hey, en... ik vroeg het net al even aan je buiten de uitzending. Jij zou het bedrijf later willen overnemen. Als boer, zijn er dingen die jij anders zou willen doen dan je ouders?
0: Nou, anders niet. Ik denk dat we zijn al een goede weg ingeslagen met verbreding. En dat wil ik graag doorzetten. Ik kan moeilijk 10 jaar vooruit kijken door regelgeving wat wel eens verandert. Maar ja, ik kan wel een soort plan maken welke richting je op wil.
1: Ja, precies. En wat bedoel je met verbreding?
0: We hebben een Indische kaasmakerij in de schuur. Ik wees net naar, maar dat kunnen de mensen niet zien natuurlijk.
1: Ja, precies. Hier aan de linkerkant van ons staat een enorm vuur.
0: Ja, precies. En open dagen, daar zijn we altijd wel druk mee. Dus we proberen van alles wat te doen eigenlijk.
1: Ja, precies. Ja, dus jij vindt eigenlijk het vak zoals het nu is, het boeren, gewoon het allermooiste. Dat hoef je per se te veranderen wat dat betreft.
0: Ja, nee, inderdaad. En verbreden, ik vind de boerderij biedt heel veel kansen. Brengt heel veel kansen met zich mee. En we staan overal voor open.
1: Ja. En ja, boeren werken ook hard, hè? Heb je wel eens vakantie?
0: Ja, ik kom net terug. Ja,
1: oké.
0: Net een week in Italië geweest. Oh. Dus nee, ja, het is om vakantie te hebben moet je wel het land uit. Want als je thuis... Je kunt niet de week thuis zitten natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: De boerderij, dat draait altijd door.
1: Ja, en alhoewel de mensen uit de stad misschien denken als ze hier staan. En als ik even voor mezelf spreek, dit voelt als vakantie. Wat een rust. Hey, zullen we eventjes naar de trekker lopen?
0: Ja, goed.
1: Dan lopen we daar even heen zo. Door het gras. Zo, nou, dit is de trekker, de rode trekker met daarop een kar erachter met de strobalen erop. Oh, je moet me wel even omhoog helpen. Ja, even kijken. Hoor. Kan ik erbij? Past dat?
0: Ja.
1: Oké, ja, mag ik je hand? Ja. Hoppa. Oké, nou, we zitten erop hoor, op de trekker. Want dit kunnen mensen ook doen vandaag, toch, bij jullie?
0: Ja, ze kunnen een rondje meerijden op de wagen.
1: Ja, ik zit. Ja, top. Ja, oké. Okay. Nou, daar gaan we. Dit wordt ook mijn eerste rondje op de trekker.
0: Ja, zijn we klaar voor?
2: Ben ik klaar.
1: Daar gaan we. Nou, we gaan even een mooi rondje rijden. Dit is wat de mensen dus kunnen doen vandaag bij jullie hier op de boerderij in Harmelen. Robbie, dankjewel. Moet er nog hard gewerkt worden?
0: Ja, nou, het gaat de goede kant op hoor. We zijn bijna klaar met opbouwen.
1: Nou,
0: we hebben wel voldoende vrijwilligers voor de hele dag.
1: Leuk. Nou, alle mensen zijn welkom hier in Harmelen. En hele fijne dag. Succes hè?
0: Ja, dankjewel.
1: Oh, dank je.
3: Vanaf 10 uur in Harmelen op deze boerderij kun je zijn. Maar ook op Tweede Pinksterdag gaan diverse boerderijen weer open om een kijkje te komen nemen. En het zuivel te kunnen proeven. Hoe wordt zuivel gemaakt?

0: I just wanna make love to you. Van Etta James, een best wel ondeugend plaatje. Dat was een groot succes. Sterker nog, leuk om dat weer eens te horen. Zelfs om 9:09 eindigend. Oh ja, Rita Spallenburg, goedemorgen.
1: Goedemorgen weer, Bob.
0: Ja, we hebben zo'n zin in het weekend. Ik krijg hier allemaal collega's die zeggen... vraag toch even aan Gita hoe het weer in het weekend uitziet. Zeg, ja, rustig. Gaat vooral natuurlijk om eerst het weer van vandaag.
1: Ja, en nou ja, dat ziet er op zich niet al te slecht uit. We zijn natuurlijk wel wat gewend van de afgelopen week.
0: Zeker.
1: Dat scheelt natuurlijk wel. Er valt dus af en toe een bui. Er zijn al een paar buien gepasseerd. Er zitten nu ook wat opklaringen boven Midden-Nederland. Het is nu op de meeste plekken eigenlijk droog ook. Maar er zitten boven Noord-Holland en de Noordzee nog weer een paar buien. Het zijn er niet heel veel hoor, die vandaag overkomen. Een paar buien die af en toe passeren. Af en toe is een beetje zon. Vrij veel bewolking over het algemeen. En temperaturen, ja, ze zijn langzaam aan het stijgen. Hè. Vorige uur was het volgens mij 7 graden, nu toch al 9. Ja, bij 11, 12 graden moet die stokken. Maar wie weet gaan we wel stiekem door naar de 13 graden.
0: Ik heb geen bezwaar.
1: Ik denk dat er weinig bezwaren komen. Ja.
0: Maar goed, feit is natuurlijk wel dat het niet een al te hoge temperatuur is die we gaan bereiken. En dat het best wel koud geweest is ook afgelopen nacht.
1: Ja, vorst aan de grond. Het zijn echt ondermaatse temperaturen. Eigenlijk in heel Europa hoor. Ook in Spanje en Portugal is het voor hun doen kil. De warmte, ja, je gelooft het bijna niet, zit meer in Rusland. Met in Moskou 20 graden. Maar Gangels, nou dat ligt behoorlijk noordelijk. Finland. Lapland, daar is het allemaal, zijn er allemaal twintigers. Dus daar zit de warmte. En bij ons, ja, vandaag in ieder geval niet.
0: Maar precies, ik hoor het je zeggen. Vandaag in elk geval niet. Dus er is een verandering op til.
1: Ja, uiteindelijk begint de grote verandering in Spanje en Portugal. Daar gaat het in de loop van volgende week flink opwarmen. Ze gaan naar hun eerste dertigers. Mm-hmm. En wij hebben in de loop van volgende week ook een zuidelijke wind. Dus dat is een mooie aanzet. Maar er moet nog eerst veel water door de Rijn om het te laten gebeuren.
0: Ja.
1: Morgen 13 graden als middagtemperatuur met veel stapelwolken. Zeker ook bij tijden zon. Een paar losse buien zijn er echt niet veel. Prima doelweer, denk ik. Mm-hmm. En zondag dan in de loop van de ochtend vrij veel bewolking en een beetje lichte regen. Maar wel 15 graden. Dat is het eerste warmtefront dat passeert. Er passeren meerdere warmtefronten, wel met veel regen of buien. Dus op maandag en dinsdag nog onstabiel. Maar dinsdag wel uiteindelijk 18 graden.
0: Ja.
1: En de dagen daarna, ja, twintigers op de thermometer.
0: Hey, wat lekker zeg, dat vooruitzicht heb ik nu even, dat sla ik even op. De rest gehoord natuurlijk, maar dit is belangrijk om even te horen.
1: Dit is de einduitslag. Ja,
0: goed zo,
1: klopt.
0: Ja. Oké. Okay. Nou, we gaan je vanmiddag weer horen. En niet te vergeten, bij Aard natuurlijk ook in Utrecht komt thuis. Zeker. Ga je weer je zegje doen. En met name ook mensen die dan, want dan zitten we op vrijdagavond alweer bijna in het weekend zitten. Dus dat is wel even lekker om dat nog
1: iets
0: een keer
1: meer details voor het weekend. Ja, die zal ik zeker hebben dan.
0: Dank voor nu, Gita. Ik wens jou een lekker weekend. En ik zeg maandag voor Utrecht is wakker weer.
1: Gezellig.
0: 10 voor 7, schikt dat?
1: Ja, lekker. Okay. Lekker vroeger te veren. Goed
0: dankjewel.
1: Weekend, Bob.
0: Jij ook, dankjewel. Gita Spallenburg in Utrecht is wakker op Radio M. Utrecht is bijna 8:55 geworden. Ja, ik noem even Aard. Aard vanmiddag natuurlijk weer met Utrecht komt thuis. Gaat graag met je praten over het Songfestival. Ik heb er helemaal niks meer mee, al jaren niet. Zitten leuke liedjes bij, maar met name, wat waren die andere jaren die wel leuk waren? Wat waren dat voor jaren, wat voor liedjes brachten dat voort? Heel veel mensen hebben al gereageerd via Facebook van Radio M. Utrecht. Dat kan ook via de RTV Utrecht app. Met liedjes als zanger Johnny Logan. What's another year? En andere dingen natuurlijk. Nee, dat is niet Gerard Joling. Dat deed ik even na. Heel veel leuke reacties op hoe het vroeger was. En dat vinden we ook heel leuk om over door te praten. Want het was toch altijd wel een feest om te kijken naar de douze pranks die bijvoorbeeld gegeven werden aan Nederland. Nou ja, dat is lang geleden inmiddels. Oké, Utrecht is wakker. Radio M Utrecht. Je zegje doen kan via Radio M Utrecht. Op Facebook. En zeker ook via de RTV Utrecht-app. Zometeen Edwin met de hits uit Holland. En ik richt mij even op Dexys, Midnight Runners en Come On Eileen. Jaren 80 mensen. Maak er een lekkere dag van en alvast een heel fijn weekend. Namens Utrecht is wakker.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Odido. Kom binnen bij Beter Horen tijdens de Lente Voordeelweken. En profiteer van unieke kortingen op de laatste hoorinnovaties. Beter Horen, Beter Leven.
2: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €229 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
3: Een huis waar je al zo lang woont, vol herinneringen. Dat wil je toch nooit meer verlaten? Dan is een Modenaar badkamer echt iets voor jou. Met innovatieve wallpanels. Samen met het comfort van een inloopdouche kun je je er nog jaren thuis voelen.
4: Ja, en nu tot maar liefst €1500 korting. Geniet vandaag van de badkamer van morgen. Molenaar.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
10: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gidi Markeshoer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markeshoer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens The Rights Forum strafbaar. Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. De school van het meisje dat ernstig werd mishandeld in Stadskanaal had een half jaar geleden al alarm geslagen. Er werd melding gedaan bij Veilig Thuis. Het meisje had verwondingen in haar gezicht en was op school vaak moe en hongerig. Volgens klinisch psycholoog Leonie Koppens worden dit soort losse signalen vaak niet bij elkaar opgeteld.
11: Er wordt gedacht aan verwaarlozing of een ingewikkeld gezin, armoede. Maar er wordt niet gedacht aan wat we dan in Amerika child torture noemen. En zolang je dat niet op die manier herkent, grijp je ook niet door.
10: Ook een jongen van 7 werd ernstig mishandeld. De twee moeders zijn aangehouden. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. Alle 4 de inzittenden kwamen daarbij om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. Wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschelling roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloeproeiwedstrijd is afgeblazen vanwege het slechte weer. De risico's zijn gewoon te groot, zegt de organisatie.
12: Onderkoeling is met name een groot gevaar. Want de wind, de temperatuur, golfhoogte, het risico is te groot.
10: De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen, maar vanochtend is toch besloten om de hele wedstrijd af te gelasten. Het weer. In het oosten en zuiden droog met eerst wat zon. Verder veel bewolking. Vanuit het noordwesten trekken buien over het land. En het wordt 10 tot 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
15: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
9: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
16: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
9: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
16: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Productie Peter Koelewijn. Eerder was ze van Beep en hier in haar eentje Marga Bult. Ook onder haar eigen naam Marcia stond ze toen op het Eurovisie Songfestival in 1987 was dat.
1: Hits uit Holland.
0: Het is immers de week van en ook het weekend. En vanmorgen gaan we nog wat verder de diepte in. Daar is ook eens over gezongen, komt later aan bod. Want we kunnen dus veel opduiken uit 70 jaar. Zonder Nederland dit jaar in Wenen. Maar toch nog het een en ander dus van toen wat we voorbij laten komen. En het is vrijdag, dus ook de muziek die al een tijdje in de kast staat. Te leuk om te laten staan, dus we gaan hier en daar ook wat afstoffen. En niet alleen Nederlandstalig, maar wel uit Holland. En op vrijdag doen we dat dus zelfs tot 12 uur. Ik ben Edwin, goedemorgen. Nog even wat nagenieten van de jaren 90 dag gisteren. Toen hadden we Guus Meeuwers en Van Gant in de top 100. Nou, hier is hij alweer wat ouder. Halverwege de ochtend, halverwege mei. En ook gelukkig op weg naar wat hogere maxima. En de verjaardag van onze koningin is ook aanstaande. Komende zondag. Goedemorgen, leuk dat je er bent. Dit is Radio M Utrecht.

0: ook van het Eurovisie Songfestival. 2003 was het. Esther Hart, One More Night, ook al lang niet meer gehoord. En vanmorgen hebben we dus een aantal van die oude Eurovisie-momentjes.
1: 3 is prijs.
0: En ook in het spelletje. En dan is de vraag vooral, wie hoor je voorbij komen? En als je ze allemaal goed hebt, dan maak je kans op een weerstation of een van die overige cadeautjes die we hier in onze winkel hebben. Nou, luister nog eens goed. Is ook een moeilijke.

Want ze zongen het in het Engels, hè, toen, in 1975. De namen kun je doorgeven in onze app of meeleven. Studio@rtvutrecht.nl. En hier is Jeroen van der Boom.

Dat waren eigenlijk twee na-na-na momentjes achter elkaar. Jeroen van de Boom en daarna-na. Dus Guido van de Graaf nog een oude na-na-nationale nieuw ook, hè? Deze vrijdag als een soort niemandslandje zo tussen hemelvaart en het weekend. Een vrije vrijdag voor velen. Maar hier lekker dus aan het werk met de hits uit Holland. Weekend Love past dus ook wel vandaag. We gaan even terug naar 1979 met de Golden Earring.

0: En ook de drie J's stonden eens op het Eurovisiepodium. Dat was in 2011. Ze zongen het toen in het Engels Never Alone. En dit was de Nederlandse versie. Je vecht nooit alleen. Ja, dat hebben we vaker gehoord. Nederlandse versies van Engelse inzendingen. Ook in het spelletje zit er eentje vandaag. Ik laat ze zo meteen nog een keer horen. Alle drie de fragmenten. En dan maak je dus kans op een leuke prijs. Doen we na het nieuws met Hanna vandaag. Een man uit Hoogeland is aangehouden bij rellen in Loosdrecht. En fleutenaren die willen een stuk grond kopen van de provincie.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
4: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen. Slim geregeld.
0: Het regio nieuws van 9:30 met Hanna Kameraad. Goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: We beginnen even met een 20-jarige man uit Hoogland die woensdagavond is opgepakt.
10: Ja, hij zou betrokken zijn bij rellen in Loosdrecht. De politie greep in bij een anti-AZC-demonstratie die uit de hand liep. Hierbij werd ook een waterkanon ingezet. De man wordt verdacht van verstoring van de openbare orde. Naast hem werden nog twee andere verdachten aangehouden. Eerder deze week werd er ook een minderjarige jongen uit Amersfoort opgepakt bij de rellen in Loosdrecht. De online werkomgeving Canvas van de Hogeschool Utrecht werkt weer. Hackers wisten het systeem deze week binnen te dringen, waardoor het tijdelijk niet bereikbaar was. De hackersgroep had de onderwijsinstelling een ultimatum gegeven. Voor 12 mei moest contact opgenomen worden om te onderhandelen, anders werden de gestolen gegevens openbaar gemaakt. Het bedrijf achter Canvas heeft een deal gesloten. De Hogeschool Utrecht concludeerde dat het weer veilig was om het systeem te gebruiken en onderzoekt welke gegevens precies zijn buitgemaakt. Fleutenaren willen het recreatiegebied de Hampoort kopen van de provincie. Het staat al een tijd te koop. De provincie ziet dat niet zitten, want de vereniging wil een klein deel kopen van de gebieden die te koop staan en dat maakt het lastiger om alles te onderhouden. Daarnaast kost het onderhoud veel tijd en veel werk en de bewonersvereniging bestaat uit vrijwilligers. Maar volgens de kartrekker van dit plan is dat juist de kracht.
11: We hebben ecologen. We hebben mensen die dus zorgen voor de bomen. Wij kunnen gewoon ook beroep doen omdat het toch een gemeenschap hier is. Hè?
10: De partijen gaan volgende week met elkaar om tafel. De provincie ziet een rol voor de vereniging in het dagelijks beheer. Maar de bewoners willen toch echt inzetten op de koop van het gebied. En morgen begint de Blije Bijenweek van Utrecht Natuurlijk. Er zijn allerlei activiteiten op de 5 stadsboerderijen in Utrecht. Op 20 mei is het Wereldbijendag, een initiatief van de Verenigde Naties om aandacht te vragen voor het belang van bijen voor zowel de natuur als ons voedsel. In de maand mei zijn bijen het drukst, zegt Utrecht Natuurlijk. Ze verzamelen eten, bestuiven bloemen en zijn bezig met voortplanting. Tijdens de week kun je onder meer een mini-bijenburcht bouwen, op safari gaan, puzzels doen en bijenstickers verzamelen.
6: Het is wisselvallig vandaag. Er vallen af en toe buien, maar ook de zon is te zien. Het wordt maximaal 12 graden en vannacht koelt het af naar 3 graden.
0: Ja, maar wij zijn gewoon bezige bijen vandaag, hè? Geen vrije dag voor ons.
6: Nee, zeker niet.
0: Tot straks, Hanna. Ik heb nog even een file ook. Die staat op de A27, want ja, het is dan wel een beetje vakantie, maar toch daar vertraging. Van Gorkum naar Utrecht tussen Noorderloos en Nieuwegein. Dat komt door wegwerkzaamheden. De weg is dicht en de vertraging ongeveer 10 minuten.
12: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
13: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
14: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
15: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
16: Doet u voorzichtig met mijn vader.
17: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
18: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
19: Hart van Maarsen.
20: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
21: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
22: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
21: 20% korting?
22: Ja, ook bij Broekman Interieur.
23: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: In het nieuws ging het over blije bijen. Nou, dit was toch ook wel met een glimlach. Henk Wijngaard. En vrijbaan ook vooral deze vrijdag. De containersong. Ja, hier en daar een beetje vertraging, maar het valt verder mee. En deze week dus ook vooral het Eurovisie Songfestival. Morgen is dan de finale. Nou, wij putten even uit 70 jaar. 3 Nederlandse inzendingen uit het verleden. Maar wie hoor je?
1: 1.

Ik ben misschien te laat geboren. Of in een land met ander licht. Ik voel me altijd wat verloren. Al toont de spiegel mijn gezicht. Ik ken de kroegen, kathedralen. Van Amsterdam tot aan Maastricht. Toch zal ik elke dag verdwalen. Dat houdt de zaak

Ik zal mijn vrienden niet vergeten. Want wie me lief is, blijft me lief. En waar ze wonen, moest ik weten. Maar ik verloor hun laatste brief. Ik zal ze heus nog wel ontmoeten. Misschien vandaag, misschien over een jaar. Ik zal ze kussen en

niet verankerd. Soms woon ik hier, soms leef ik daar. Ik heb mijn leven niet verkankerd, ik heb geen bezit en geen

zal ook wel eens een keertje sterven. Daar kom ik echt niet onderuit. Ik laat mijn liedjes dan maar zwerven en verder zoek je er maar uit. Voorlopig blijf ik nog jou zingen. Jouw zwarte schaap, jouw trouwe fijn. Ik blijf nog lang en liefst nog langer. Maar laat me blijven wie ik ben.

0: Ramse Shafi was dat.
1: 3 is prijs.
0: En iemand die ook vandaag lekker zijn eigen gang kan gaan is Rick de Koning uit Vijfhuizen. Want hij is net als heel veel mensen vandaag lekker vrij. Goedemorgen, Rick.
2: Goedemorgen, Edwin.
0: En wat ga je allemaal doen dan op jouw vrije vrijdag?
2: Nou, ik ben nou een beetje thuis aan het klussen.
0: Wat moet er gebeuren?
2: Ik moet mijn deur klemmen, dus ik moet wat van mijn deur afschaven.
0: Oké.
2: En ik ben aan de tuin bezig.
0: En de tuin?
2: De plantjes kapot.
0: Het is er helemaal weer de tijd voor. Hè? Gelukkig hoef je niet zo heel veel te sproeien zelf deze week. Want we hebben wat hemelwater gehad, ook gisteren op Hemelvaartsdag.
2: Ja,
0: maar er komen betere tijden aan in ieder geval wel. En heb je een grote tuin?
2: Ik heb een behoorlijk grote tuin, ja.
0: Wil je een beetje een beeld geven van hoe jouw tuin er ongeveer uitziet? Dat is moeilijk, hè? Een goede striktraag is dat, ja.
2: Ja, zeker. Voor mijn planten. Bloemen, de gekke bloemen.
0: Oké, en mooie kleurtjes waarschijnlijk.
2: Ja, helemaal volle kleuren. Ja.
0: Nou, prima om er lekker in te zitten en het mooi te houden. Heb je een beetje groene vingers?
2: Ja, zeker.
0: Dat scheelt dan ook wel, als je het zelf kan doen allemaal.
2: Dat geeft ontspanning.
0: Ja, ook dat, ja. Het is goed voor je geest ook. En ook deze hersengymnastiek die we vanmorgen weer even gedaan hebben. 3 maal van het Songfestival. Ben je een liefhebber?
2: Nee, niet echt. Vroeger wel, maar nou niet meer.
0: Ik hoor dat heel vaak, vroeger wel. Hoe oud ben je eigenlijk, Rick?
2: Ik ben 49.
0: 49, ja, dan heb je toch een groot deel al meegemaakt van die 70 jaar, zo lang als het al bestaat, het Instituut Songfestival. En deze 3 zijn van even geleden inderdaad. Nou, we gaan maar eens even luisteren dan, hè.
1: 1.
2: Dit ben je net.
0: Het was wel een beetje uit de hoogte.
2: Ja.
0: En niet Maribel, die heb ik een paar keer voorbij zien komen. Ja, dat was ook in Volendam, maar dit was Bernadette.
2: Ja,
0: heel goed.
2: Zou kunnen met stemmetje.
0: Ja, zeker.
2: Willeke?
0: Willeke Alberti inderdaad was helaas niet zo'n succes voor haar. 1994. Waar is de zon? Nee. Ja, dat vroegen we ons ook af de afgelopen dagen.
2: En Pietje.
0: En toen wonnen we nog in 1975, was dat, hè?
2: Ja.
0: Toen was jij er nog niet eens.
2: Nee.
1: 1, 2, 3 is prijs.
0: Overigens hebben we later, na 44 jaar, nog een keer gewonnen. Duncan Lawrence, die gaan we ook nog even draaien later vanmorgen. Dus misschien kun je daar alvast op verheugen. Heel ander geluid dan Dingedong. Nou, dat betekent dat ik jou een weerstation ga sturen. Dat heb je gekozen uit ons winkeltje. Ja. Veel plezier met deze prijs.
2: Dank je wel.
0: En succes met al je werkzaamheden. En welke van deze 3 zal ik nog even helemaal voor je draaien?
2: Teach-in, alsjeblieft.
0: Teach-in, dat blijft toch wel leuk, hè?
2: Ja, zeker.
0: Het Getty Caspers en voldoende vandaag in het Engels. Ik wens je een fijn weekend.

0: Zometeen ook leuk, nog veel meer hits uit Holland. Maar morgen wordt ook fantastisch.
1: Bij Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap.
1: Goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap.
1: Goed. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
0: Geschiedenis aan de dis. En ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap. Muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige, maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen. En even voor 7 een zoet toetje.
1: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur. Radio M Utrecht.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zon...
4: Uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Hey Remo!
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder...
4: Uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Hey Remo!
5: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: True Lease met Grenke.
8: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
7: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
8: Precies wat we nodig hadden.
7: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl. Ontdek flexibel leasen en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl. Ontdek flexibel leasen op en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
6: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl. Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
10: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Gini Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens. Tweede Kamerlid Gini Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens. Tweede Kamerlid Gini Markushauer. In een interview met het journalistieke platform Left Laser zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens de Rights Forum Left Laser. Zei Markushauer gisteren dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. Die uitspraak is volgens de Rights Forum strafbaar.

0: Ook GroenLinks-PvdA-leider Klaver verwerpt de uitspraak. Hij vindt dat de hele politiek dit collectief moet veroordelen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaams 100 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistof. 100 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvloeistoffen. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. In de Amerikaanse staat New Mexico is een bosbrand ontstaan na een crash van een medisch vliegtuigje. De vier inzittenden kwamen bij de crash om het leven. Omdat het gebied moeilijk te bereiken is, heeft de brandweer het vuur nog niet kunnen blussen. Het is nog niet duidelijk waardoor het toestel neerstortte. En wel was eerder al de communicatie met het vliegtuigje weggevallen. De Harlingen-Terschellingen-roeirace gaat niet door. De 50ste editie van de sloepenrace is afgeblazen vanwege het slechte weer. De roeiwedstrijd wordt elk jaar de dag na Hemelvaart gehouden. De roeiers leggen in sloepen een afstand van 34 kilometer af, van Harlingen naar West-Terschelling. De organisatie heeft nog geprobeerd het slechte weer te omzeilen door de race 20 minuten eerder te laten beginnen. Maar vanochtend is toch besloten de wedstrijd af te gelasten. Het weer, landinwaarts nog wat zon. Vanuit het noordwesten bewolking en buien en een stevige noordwestenwind. Middagtemperatuur rond 11 graden. Het weekend is ook wisselvallig en fris. Daarna vaker droog en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is vandaag niet zo heel druk in de ochtend, meestal op vrijdag. Maar toch even deze vertraging op de A27 van Gorinchem naar Utrecht tussen Noorderloos en Nieuwegein. Ze zijn daar bezig met wegwerkzaamheden. En de vertraging is ongeveer 10 minuten. Gaan we zo weer door met de Hits uit Holland. Daniel Sauweleka, ken je die nog?
2: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl. Spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl. Voor spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl.

0: www.versoesdijk.nl.
1: Dit was een uittip.
2: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
3: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
4: Luister, beantwoord de dag.
2: Doneer vandaag.
3: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
4: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Even een kritische noot die hier gekraakt werd bij de koffie. Daniel Sauleka. Wake up was de boodschap. En vandaag misschien wat later wakker vanwege het lange weekend.
1: Hits uit Holland.
0: Maar je bent nog op tijd hoor voor het Nederlandse lied. Want op vrijdag zijn we de 3 uurtjes, hè, tussen 9 en 12. En vandaag misschien wat later wakker vanwege het lange weekend.
1: Hits uit Holland.
0: Maar je bent nog op tijd hoor voor het Nederlandse lied. Want op vrijdag zijn we de 3 uurtjes, hè, tussen 9 en 12. Op deze 15e mei, en voor ons is dat ook wel een beetje een speciale dag, want precies 30 jaar geleden in 1996 kregen we de M in de naam. Ja, hebben we gisteren ook al even wat aandacht aan besteed toen we de 90's deden de hele dag. En zometeen ook twee radio momentjes ter keuze bij de koffie daarom. Het is ook het weekend van Eurovisie, 70 jaar. Daar putten we uit vanmorgen met ook twee radio momentjes ter keuze bij de koffie daarom. Het is ook het weekend van Eurovisie, 70 jaar. Daar putten we uit vanmorgen met ook twee radio momentjes ter keuze bij de koffie daarom. Het is ook het weekend van Eurovisie, 70 jaar. Daar putten we uit vanmorgen met wat. En dan hebben we ook nog het Nationale Songfestival. Dat voor het eerst werd gehouden, ook in 1956 was dat. In de AVRO-studio in Hilversum. Dat mooie gauw aan de Schravenlandseweg is dat. Niet zo heel ver hier vandaan. En daar zat heel veel gezelligheid bij. En daar heb ik er een leuke van gevonden. Van begin jaren 80. Ze haalden het in Hilversum. Dat mooie gauw aan de Schravenlandseweg is dat. Niet zo heel ver hier vandaan. En daar zat heel veel gezelligheid bij. En daar heb ik er een leuke van gevonden. Van begin jaren 80. Ze haalden het in Hilversum. Dat mooie gauw aan de Schravenlandseweg is dat. Niet zo heel ver hier vandaan. En daar zat heel veel gezelligheid bij. En daar heb ik er een leuke van gevonden. Van begin jaren 80. Ze haalden het Eurovisiepodium niet. Maar gezien nog eens mee met deze miljonairs.

0: de jaren 90 veel meer zijn dan wat je meestal hoort bij de collega's. Veel gezelligheid ook in de app daarover. Lezen op de website en in de app. En zo zie je maar weer dat de jaren 90 veel meer zijn dan wat je meestal hoort bij de collega's. Veel gezelligheid ook in de app daarover. Lezen op de website en in de app. En zo zie je maar weer dat de jaren 90 veel meer zijn dan wat je meestal hoort bij de collega's. Veel gezelligheid ook in de app daarover te lezen. Joke Poots, die vond het ook een hele geslaagde dag, schreef ze net nog even. En Lisbeth heeft ook genoten. En nu is je kennis weer wat opgeschroefd, schreef je voor het spel Hitster. Nou, mooi. Veel succes daarmee. En Julia stond dus op 1 van Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Het ging net ook nog even over Tante Julia met Boudewijn de Groot. Want die naam die hebben we mooi. Veel succes daarmee. En Julia stond dus op 1 van Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Het ging net ook nog even over Tante Julia met Boudewijn de Groot. Want die naam die hebben we uit. Mooi. Veel succes daarmee. En Julia stond dus op 1 van Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Het ging net ook nog even over Tante Julia met Boudewijn de Groot. Want die naam die hebben we uiteraard al eerder gehoord. En Jacqueline uit Amsterdam die won een mooi pakket boeken. Heel veel plezier daarmee. Goed voorspeld, net als heel veel andere mensen overigens. En dank ook voor het luisteren gisteren en al die leuke reacties die er nog meer zijn gekomen. Boeken, heel veel plezier daarmee. Goed voorspeld, net als heel veel andere mensen overigens. En dank ook voor het luisteren gisteren en al die leuke reacties die er nog meer zijn gekomen. En gisteren tijdens die dag met de jaren 90 stond ik er ook al eventjes bij stil. Want het valt eigenlijk samen met een bijzonder moment. En dat is dan meer zijn gekomen. En gisteren tijdens die dag met de jaren 90 stond ik er ook al eventjes bij stil. Want het valt eigenlijk samen met een bijzonder moment. En dat is dan meer zijn gekomen. En gisteren tijdens die dag met de jaren 90 stond ik er ook al eventjes bij stil. Want het valt eigenlijk samen met een bijzonder moment. En dat is dan weer vandaag. Even een fragmentje nog.
1: Het is middernacht. Het begin van woensdag 15 mei 1996. Het begin van...
2: Radio M voor midden Nederland.
1: Welkom bij een vernieuwd radiostation.
2: Radio M.
3: De veranderingen zijn vooral...
2: Radio M voor midden Nederland.
1: Welkom bij een vernieuwd radiostation.
2: Radio
3: de veranderingen zijn vooral bedoeld om de mensen beter van dienst te zijn.
4: Als je dan gaat veranderen, denk dan ook eens na over de naam waarmee je presenteert naar buiten toe. De naam waarmee je presenteert naar buiten toe.
0: Ja, Radio Utrecht was er al en het werd dus Radio M in 1996, vandaag op 15 mei, 30 jaar. Ja, uiteindelijk is het nu Radio M Utrecht al een hele tijd. En ik heb twee Radio M Utrecht al een hele tijd. En ik heb twee Radio momentjes voor bij de koffie. Welke zullen we straks draaien, is de vraag.
5: Oh Martin, hoe kan ik jouw hart verdienen? Ben geen makelaar uit Schagen die jou in zijn huis...

En dat was in 2015 onze Songfestival-inzending. Ze strandde helaas in de halve finale Treintje Oosterhuis. Walk Along was dat. Nou, hadden we gisteren dus die 90s top 100. En daarin stond ze dan weer met Total Touch overigens. Je kunt die lijst nog terugluisteren op onze website en ook in de app uiteraard. De uitzending gemist en hij is ook nog na te lezen op de website en in de app. En zo zie je maar weer dat...

Twee stuk zelfs. Mewoes, Mano. Twee stuk zelfs, Mewoes, Mano. Straks bij de koffie, om helemaal te laten draaien. Dat kun je doorgeven in onze app ook weer. Of even mailen, studio@rtvutrecht.nl. We blijven nog even bij de M van Maggie McNeil. Songfestival 1980, ze werd daar mooi vijfde, werd toen in Nederland gehouden. Deze zong over onze hoofdstad. En zonder Willem Duin. En we blijven nog even bij de M van Maggie McNeil. Songfestival 1980, ze werd daar mooi vijfde, werd toen in Nederland gehouden. Deze zong over onze hoofdstad. En zonder Willem Duin. En we blijven nog even bij de M van Maggie McNeil. Songfestival 1980, ze werd daar mooi vijfde, werd toen in Nederland gehouden. Deze zong over onze hoofdstad. En zonder Willem Duin.

0: zijn huisje
1: een Martine.
0: Oh Martine, oh Martine, oh Martine, oh Martine. Hoe kan ik jouw hart verdienen? Ben geen makelaar uit schade die jou in zijn huisje.
1: Een

0: zijn huisje
1: een Martine.
0: Oh Martine, oh Martine, Martine, oh Martine. Hoe kan ik jouw hart verdienen? Ben geen makelaar uit schade die jou in zijn huisje.

0: niet laten gaan.
1: En vanmorgen dus ook een duik in 70 jaar geschiedenis van het Eurovisie Songfestival, inclusief de diepte. En dat is nog niet zo heel lang geleden. 4 jaar geleden is dat voor S10. Ze werd toen 11e in de finale. Hier is Stan Sharp.

0: Dan Sharp, zoals het begon. Japanese love songs en gewoon van Hollandse makelij dit, hè? En dan zometeen de uitslag van de koffiekeuze. Vandaag dus met de radio vooral erbij. Mando van Maywoods, dat is een van de liedjes. En de andere was Martine van Louis & Days, want ook een vleugje Vlaams hebben we hier zo af en toe eind jaren 70 gezongen. Nou, Maywood heeft een lichte voorsprong. Zometeen hoor je de uitslag. We gaan eerst even naar het regio nieuws met Hanna.
1: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Het draait om jou.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
4: Het draait om jou.
3: Ervaar voorsprong in de Audi Q6 e-tron. Nu tijdelijk met €2000 e-premie tijdens de Audi e-days. Plan een proefrit op Audi.nl.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement. Klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
0: Het nieuws van 10:30 met Hanna Kameraad. Reizigers in onze provincie die moeten langer de tijd krijgen om compensatie aan te vragen voor alle problemen met het openbaar vervoer, lees ik.
8: Ja, daar pleiten meerdere...
0: Het nieuws van 10:30 met Hanna Kameraad. Reizigers in onze provincie die moeten langer de tijd krijgen om compensatie aan te vragen voor alle problemen met het openbaar vervoer, lees ik.
8: Ja, daar pleiten meerdere statenfracties voor. Er is nu een compensatieregeling voor de problemen die zijn ontstaan door de invoering van een nieuwe dienstregeling. Maar die compensatieregeling loopt eind mei af. De Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks willen dat reizigers daar langer aanspraak op kunnen maken, omdat de regeling onbekend is.

0: en daardoor weinig gebruikt wordt. Ze komt mij af. De Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks willen dat reizigers daar langer aanspraak op kunnen maken, omdat de regeling onbekend is en daardoor weinig gebruikt wordt. Ze willen er ook extra aandacht voor vragen via informatieschermen bij bushaltes, via sociale media en een nieuwsbrief. Een 51-jarige Amersfoorter die in 2021 drie vrouwen aanviel en bedreigde, heeft geen straf gekregen. De man zat in een psychose en was volledig ontoerekeningsvatbaar. Hij moet wel verplicht worden opgenomen en een behandeling krijgen. De man viel de vrouwen aan op klaarlichte dag, gebruikte geweld en bedreigde hen. Tijdens de rechtszaak zei hij spijt te hebben en de noodzaak van medicatie in te zien. Een 20-jarige man uit Hoogland is woensdagavond opgepakt bij rellen in Loosdrecht. De politie greep in bij een anti-AZC-demonstratie die uit de hand liep. Hierbij werd ook een waterkanon ingezet. De man wordt verdacht van verstoring van de openbare orde. Naast hem werden nog twee verdachten aangehouden. Eerder deze week werd er al een minderjarige uit Amersfoort opgepakt voor de rellen bij Loosdrecht. Een bijzondere reddingsactie in Zeist gisteren. De brandweer rukte uit voor een woningbrand. Deze was binnen een uur geblust. En daarna haalde de brandweer een kat uit het huis. Een van de brandweerlieden gaf het dier vervolgens wat extra zuurstof met zijn eigen zuurstofmasker, want het beestje was benauwd. De dierenambulance heeft de kat daarna meegenomen voor verdere verzorging. Foto's van dit tafereel zie je op rtvutrecht.nl en natuurlijk in onze app. De zon laat zich zien tussen de buien door vandaag. Het is fris met 12 graden.
1: Nou, fijn om te horen. Dus niet te veel voor zopenkatjes vandaag.
0: Nee, waarschijnlijk precies.
1: Niet te veel regen.
0: Ja, we houden het droog.
1: Dankjewel, Anna. We gaan nog even naar de weg, want het is toch al een beetje drukker aan het worden. Ik was even snel aan het zoeken, net ook nog naar de verkeersinformatie. Nou, openkartjes vandaag.
0: Nee,
1: waarschijnlijk
0: precies.
1: Niet te veel regen.
0: Ja, we houden het droog.
1: Dankjewel, Anna. We gaan nog even naar de weg, want het is toch al een beetje drukker aan het worden.

0: schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
1: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
2: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm camerasysteem.
4: Regioimpact.nl.
3: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
5: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
6: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

Vulcano, ook best lekker zo even bij de koffie. En ook zij deden een poging om met dit liedje naar het Eurovisie Songfestival te gaan in 1983. Dat lukte niet, toen ging Bernadette met Sing Me a Song. Maar deze had het vast wel goed gedaan. Vanochtend hebben we een paar van met dit liedje naar het Eurovisie Songfestival te gaan in 1983. Dat lukte niet, toen ging Bernadette met Sing Me a Song. Maar deze had het vast wel goed gedaan. Vanochtend hebben we een paar van die leuke liedjes, hè? Had als ik hoop dat je het leuk vindt. En er komen wat reacties binnen van mensen die storingen ervaren als ze luisteren via de app. Dat is het probleem dan weer van nu, hè? Een digitale snelweg die af en toe hapert. Dus we zijn daar mee aan het werk. Rina ongeveer, onder andere, heeft daarover op gereageerd. Dankjewel. Je kan altijd nog gewoon luisteren via de radio, gelukkig. En ook via de televisie doen heel veel mensen. En vandaag dus 30 jaar geleden dat de M erbij kwam. Toen werd het dus Radio M en later Radio M.

M dus zelfs. Mevoes en Mano. Dankjewel voor het reageren. I've traveled all around this world, my friend. So many different places. M dus zelfs. Mevoes en Mano. Dankjewel voor het reageren. I've traveled all around this world, my friend. So many different places. M dus zelfs. Mevoes en Mano. Dankjewel voor het reageren.

We hadden René Vroger en Waylon. Nog één keertje als nationale nieuwe. En het volgende uur maak ik de nieuwe voor de komende week dan weer bekend. En dit was Marleen Saupala, die in 1999 op het Eurovisie Songfestival stond. En ze werd toen achtste met One Good Reason. Die hebben we toch ook alweer een tijdje niet meer gehoord. En ze is hier ook nog een presentatrice geweest in een korte periode. Hè? En dit is ook Songfestival, 1978 dan weer, Harmony. Het is oké. Okay. Een tijdje niet meer gehoord. En ze is hier ook nog een presentatrice geweest in een korte periode. En dit is ook Songfestival, 1978 dan weer, Harmony. Het is oké. Okay.

0: voor elkaar. Met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Jazeker. Samen met Maridie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
0: M voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: En onderweg naar de studio werd ik op diverse plaatsen nog herinnerd.
1: Je wint nooit meer eenzaam, zolang je wint.
0: En onderweg naar de studio werd ik op diverse plaatsen nog herinnerd aan de musical over Doe Maar, die momenteel nog te zien is in Leusden. En dit was Henny Vrienten zonder de groep, maar met vriend Herman Brood. Als je wint. En aan de musical over Doe Maar, die momenteel nog te zien is in Leusden. En dit was Henny Vrienten zonder de groep, maar met vriend Herman Brood. Als je wint. En

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts.
0: Ga snel naar Buut.com en krijg nu zelfs 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
2: Schat, gaan we van vast of dynamisch?
3: Dynamisch.
2: Maar in de winter wil ik zekerheid.
4: Dat kan, met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
5: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
6: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom.
7: Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom.
7: Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
8: Cordate denkt graag mee over jouw droom.

vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaam.

0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Hits uit Holland met Edwin Meerman.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
1: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Het was een reisje door de tijd en ook over de wereld. Met de George Baker Selection begin jaren 70 zijn reisplannen.
1: Hits uit Holland.
0: Er zijn wat mensen die reageren op het feit dat we momenteel via de app niet helemaal ongestoord te ontvangen zijn. Joken onder meer. Maar daar wordt druk aan gewerkt. En je zou het bijna vergeten, we zijn ook nog gewoon via de radio te horen. Hè? Een groot deel van Nederland en DAB+. En ook heel veel mensen die via de televisie luisteren naar de radio. Dus ik zou dat graag willen adviseren. En we hopen dus dat het snel weer opgelost is. Dat zijn de problemen op de digitale snelweg anno nu die ook al. Dus ik zou dat graag willen adviseren. En we hopen dus dat het snel weer opgelost is. Dat zijn de problemen op de digitale snelweg anno nu die je ook af en toe hebt. In ieder geval fijn om te horen dat er opgelet wordt ook. Vrijdagmorgen altijd ruim baan voor het Nederlandse lied. En ook de platen die we dan afstoffen die we al een tijdje in de kast hebben. In ieder geval fijn om te horen dat er opgelet wordt ook. Vrijdagmorgen altijd ruim baan voor het Nederlandse lied. En ook de platen die we dan afstoffen die we al een tijdje in de hebben staan. En vandaag ook weer een paar mooie voorbeelden daarvan, zoals George Baker net. Maar ook uit de geschiedenis van het Eurovisie Songfestival, dat dus 70 jaar bestaat. En Nederland is er uitgerekend nu niet bij in Wenen. Maar er is genoeg om op terug te blikken. Zo hebben we in dit uur bijvoorbeeld onze laatste overwinning uit 2019. Niet bij in Wenen. Maar er is genoeg om op terug te blikken. Zo hebben we in dit uur bijvoorbeeld onze laatste overwinning uit 2019. Niet bij in Wenen, maar er is genoeg om op terug te blikken. Zo hebben we in dit uur bijvoorbeeld onze laatste overwinning uit 2019.

Even wat oude koek bij de koffie. Uit de jaren 60. Deze smaakmaker van de Tielemann Brothers. Ook die hebben we erbij uiteraard. Hits uit Holland op radio en Utrecht. En Little Birds. Ik krijg zojuist te horen dat de problemen van de app nu voorbij moeten zijn. Zo niet. Laat het dan vooral ook nog eventjes aan ons weten. Het wordt met man en macht dan weer aangewerkt. En dan dat Eurovisie Songfestival. Onze laatste overwinning. 44 jaar na Dingedong. We geloofden er eigenlijk niet meer in Nederland. Toen gebeurde het toch in 2019. Nederland dus weer op de eerste plaats met deze Duncan Lawrence. A broken heart is all that's left. 2019. Nederland dus weer op de eerste plaats met deze Duncan Lawrence. A broken heart is all that's left. I'm still 2019, Nederland dus weer op de eerste plaats met deze Duncan Lawrence. A broken heart is all that's left. I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when I carried it home. Lost a couple of pieces when I carried it home.

spoot, liggen zij nu ziek of dood. SOS, een vis in nood, door de rommel en de troep. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi niet. Hoofdpijn. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi niet. Hoofdpijn. Kom nou mensen, het is de pest, je bevuilt je eigen nest. Ook de koekoek en de griet moeten onze rotzooi niet.

En veel plekken in de regio worden ook nu echte vuilnisbelten, hè, met alle afval dat gewoon niet in de bak wordt gegooid. Luiheid wordt daar ook bij genoemd. Het is in ons regio nieuws geweest ook deze dagen. En wat zou Tol Hansen daarvan zeggen? Maar ja, als je zo luistert, vroeger was het al niet veel beter. Hoofdpijn, reumatiek. En zometeen hoor je het regio nieuws van nu met Hanna. De provincie wil een soort NL-alert kunnen sturen naar inwoners. Niet bij grote branden, maar om te vragen om je wasmachine bijvoorbeeld uit te zetten. Nou, hoe dat zit hoor je zo naar Tino Martin.

Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoort.

0: toestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Beste ondernemers, het zijn weer de Citroën Business Days. Profiteer tot 30 juni tot 12.000 euro korting. En 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Citroën bedrijfswagen. Standaard tot 8 jaar garantie. Dat is het betaalbare comfort van Citroën.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
3: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
4: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: Het nieuws van 11:30 met Hanna Kameraad. Nou, om het stroomnet te ontlasten denkt de provincie dus na over een pushbericht om naar inwoners te sturen.
6: Ja, dan krijg je dus een melding op je telefoon met de vraag om je wasmachine uit te zetten of bijvoorbeeld je auto op een later moment op te laden. Als er te veel stroom tegelijkertijd wordt gebruikt, dan kan het net overbelast raken. En dat kan leiden tot stroomstoringen. Met dit systeem zou dat voorkomen moeten worden. Het is een idee van de provincie en netbeheerders. In het buitenland bestaat het systeem met telefoonmeldingen al langer. De provincie zoekt naar allerlei oplossingen voor het volle stroomnet. Vanaf 1 juli kan in onze regio niemand meer op het net worden aangesloten. Een automobilist is gisternacht in de sloot naast de A27 beland. Het eenzijdige ongeluk gebeurde ter hoogte van Meerkerk. Een aanwezige fotograaf zag hoe de bestuurder zelfstandig uit het voertuig wist te komen. Een berger heeft de auto weggesleept. Reizigers in onze provincie moeten langer de tijd krijgen om compensatie aan te vragen voor de problemen in het openbaar vervoer. Dat vinden meerdere statenfracties in de provincie Utrecht. Er is nu een compensatieregeling voor de problemen die zijn ontstaan door de invoering van de nieuwe dienstregeling, maar die regeling loopt eind mei af. De Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks willen dat reizigers daar langer aanspraak op kunnen maken, omdat de regeling onbekend is en daardoor relatief weinig wordt gebruikt. De partijen willen extra aandacht ervoor vragen via informatieschermen bij haltes, sociale media en een nieuwsbrief. Vleutenaren willen het recreatiegebied De Hampoort kopen van de provincie. Het staat al een tijd te koop. De provincie ziet dat niet zitten, want de vereniging wil een klein deel kopen van de gebieden die te koop staan. En dat maakt het lastiger om de boel te onderhouden. Daarnaast kost het onderhoud veel tijd en veel werk. En de bewonersvereniging bestaat uit vrijwilligers. Maar de kartrekker van dit plan zegt dat dat nou juist de kracht is.
7: We hebben ecologen. We hebben mensen die dus zorgen voor de bomen. Wij kunnen gewoon ook beroep doen, omdat het toch een gemeenschap hier is, hè?
6: De partijen gaan volgende week met elkaar om tafel. De provincie ziet een rol voor de vereniging in het dagelijks beheer. Maar de bewoners willen toch echt eerst inzetten op de koop van het gebied. Het is 12 graden vandaag. Zon en buien wisselen elkaar af. Vanavond valt er ook nog een bui en koelt het af naar 3 graden.
5: Maar er komt beter weer aan, hebben we gehoord. Volgende week dus richting de 20 graden. Hè?
6: Ja, heerlijk.
5: Ja, dat is een mooi
6: verhaal. Eindelijk.
5: Dankjewel, Hanna. Ik heb nog even een wat minder prettig bericht, want er staat een lange file op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Je wordt daar via de vluchtstrook geleid. 2 rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden richting Amersfoort via Ede en Utrecht. En de vertraging is ongeveer een uur.
8: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
9: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
10: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
13: Hits uit Holland met Edwin Meerman.

0: Later de party is over en ook nog in 1979 Colorado. Sandra Remer, en dit deed ze dan onder haar eigen naam Xandra.
1: Dubbel NL.
0: En zometeen nog vanuit Volendam. Maribel, dat is een hele mooie. En nu we toch even daar zijn, staan we ook meteen maar even stil bij de verjaardag morgen van Simon Nicolaas Keizer. Hij kreeg een eigen gitaar toen hij 11 was en deed op zijn 12e mee aan een schoolmusical. En op zijn 16e schreef hij al zijn eerste nummer Still Searching voor zijn overleden vader. Nou, inmiddels in zijn eentje. We horen hem eerst even met zijn oude maatje. En daarna solo. De bijna jarige Job. Morgen wordt hij dus 42. Nick. Eerst, ja, Simon Keizer. Je houdt ze heel gauw door elkaar, hè. Simon is dus morgen jarig.

Ook in zijn eentje de koning te rijk, deze Simon Keizer. Simon van Nick dus. En morgen blaast hij 42 kaarsjes uit. Dat is toch wel leuk om even erbij te zeggen, want hij werd dus geboren in 1984. Enkele dagen nadat dorpsgenote Maribel voor Nederland op het Eurovisie Songfestival stond. Toen begeleid door het orkest van Rogier van Otterlo. Het was met dit liedje.

De Oude Bob op Radio M Utrecht. Nou, doen we er nog eentje van het Eurovisie Songfestival. Uit die 70-jarige geschiedenis. 1992 was het. Deze zanger Humphrey Campbell. Het is tevens ook een eerbetoon aan hem. Vanuit Suriname. Het wijst me de weg.

0: En als je dan goed luistert, dan hoor je ook nog Ruud Jacot op de achtergrond meezingen. Die we later zelf ook nog op het Eurovisie-podium zouden zien en horen. Humphrey Campbell, hij is 2 jaar geleden overleden. Wijs me de weg was dat. Nou, Joost, ben je een beetje liefhebber van het Songfestival?
1: Ja, alleen dan dit jaar wat minder op de een of andere manier. Dat ik weet niet of dat chauvinistisch is, dat ik dan inderdaad niet kijk. Dus net zoals met WK of EK, als Nederland dan niet meedoet, kijk je niet. Dat is eigenlijk heel stom.
0: Er zijn heel veel mensen die sowieso al niet meer kijken, hoor. Jij verzoek je straks, hè?
1: Heel uiteenlopend vandaag. Even checken, Siska Peters is aangevraagd. Zo zal deze zomer zijn. En Christy, Yellow River. Nou, dat is dus echt, dat gaat alle kanten op, zeg maar.
0: Dus je hebt ook nog wat hits uit Holland, zeg maar.
1: Dus ja.
0: Goed, dat mag, hoor. Ja, we gaan naar de lunch. Nog even een lekkere uitsmijter. Op tafel wat gebakken lucht waarmee we dan afsluiten. Dat is er vandaag eentje uit de jaren 80. Dus ik zeg eet smakelijk en veel muziekplezier met Joost zometeen.
2: Hey you, this is Dave's Reaction.

0: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
3: Mensenrelatie, Radboud Visser.
4: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
3: Jazeker.
5: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
6: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
7: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
9: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Verschillende fractieleiders veroordelen de uitspraken van Tweede Kamerlid Gidi Markussauer. Die zei in een interview dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. VVD-leider Brekelmans noemt de uitspraken schadelijk en zegt dat die niet bij politici horen. GroenLinks-PVDA-leider Klaver noemt de uitspraken diep weerzinwekkend. In het interviewprogramma Sven op 1 op NPO Radio 1 zei Markussauer vanochtend dat hij geen afstand neemt van zijn woorden. De burgemeester van Stadskanaal roept inwoners op politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Gisteren werd bekend dat twee moeders uit de gemeente verdacht worden van ernstige mishandeling van hun kinderen van 6 en 7 jaar. En sindsdien is het onrustig in de gemeente. Zo zijn er ruiten ingegooid bij de woningen waar de vrouwen vermoedelijk wonen. De burgemeester zegt dat de kinderen veilig zijn. In Stadskanaal geldt tot maandag een noodverordening. De politie houdt toezicht in de wijk waar de vrouwen wonen. In de Democratische Republiek Congo is opnieuw een ebola-uitbraak. Er zijn meer dan 200 vermoedelijke besmettingen en 65 sterfgevallen gemeld. Gevreesd wordt dat de uitbraak zich verder verspreidt. Het virus is erg besmettelijk en wordt overgedragen via lichaamsvocht. Ebola is een zeer dodelijke ziekte. Meer dan de helft van de patiënten overleeft het niet. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. Bij de Giro d'Italia zijn twee toeschouwers gearresteerd die probeerden renners omver te duwen. Het zijn mannen van 19 en 20. Bij een rotonde gaf de ene man renners een duw, terwijl de ander filmde. Niemand kwam ten val. De organisatie van de Giro d'Italia zette de beelden op sociale media en riep wielerfans op om zich goed te gedragen. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden ook af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Radio M Utrecht. Met de regionieuws hoofdpunten. En die worden gelezen door niemand minder dan ook een vader eigenlijk. Hè? Twee vaders nu in de studio.
11: Ja, ja zeker. We hebben, onze kindjes zijn nagenoeg even oud inderdaad, Jos. De provincie wil een soort NL-alert sturen om je te vragen om je wasmachine uit te zetten of andere grote energieslurpers uit te zetten. Het is een idee om het volle stroomnet te ontlasten. Als er te veel stroom tegelijkertijd gebruikt wordt, kan een stroomstoring veroorzaakt worden. En met dit systeem moet dat voorkomen worden. Bij de Hemelvaartmarkt in Everdingen is gisteren een verkeersregelaar aangereden. Hij hielp als vrijwilliger bij het evenement. Een straat was door de markt tijdelijk eenrichtingsverkeer geworden. Maar een automobilist was het daar niet mee eens en reed na een discussie door, waarbij de verkeersregelaar werd geraakt. De organisatie gaat aangifte doen. En een eerste editie van Het Achterhuis van Anne Frank, die werd gevonden in een kringloopwinkel in Eemnes, is geveild. Maar hij heeft toch iets minder opgebracht dan gedacht. Nou, hoe dat zit en hoeveel die heeft opgeleverd, hoor je in het uitgebreide regionieuws.
10: Dat hoor je later dus van Kees. Dankjewel voor nu.
12: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
13: Dit is een uittip.
14: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
13: Dit was een uittip.
15: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
16: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
17: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
18: Doet u voorzichtig met mijn vader.
19: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
20: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
21: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
20: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Muziekplezier met de Bee Gees en de Nights on Broadway op Radio M Utrecht. En het is ook de week van toiletjuffrouw Renate Vos. Want zo'n mooi verhaal in het nieuws. Ze zorgt al 30 jaar voor een spik- en spannen toilet in de HEMA. En voorheen ook de V&D. Maar ja, dat warenhuis bestaat niet meer. Maar wat wil nu het geval? De HEMA heeft nu gezegd, wij nemen afscheid van je, want ze gaan werken met poortjes. En dus leek het erop dat ze even werkloos zou worden. Maar al snel bedacht ze een oplossing. Ze begint gewoon met een eigen openbare toilet.
1: Hier heb ik dan de toiletten. En het is allemaal een beetje met dat, dan wou ik het ook naar mijn eigen smaak allemaal doen. Dus ook allemaal marmer en een beetje bling bling.
0: En doortrekken die handel. En wel een beetje voorzichtig zijn. Laat het netjes achter als je bij haar gaat plassen. The Traveling Wilburys.

dan wordt het Keltisch op het eind. Lindsay de Paul, dat maakt het liedje helemaal af. Sugar Me op Radio M Utrecht. Het is aan jou. Alle muzikale verrassingen via de app van RTV Utrecht. Of door dat formulier in te vullen. RadioMUtrecht.nl. Daar vind je het. Dat is onder meer ook gedaan al door iemand die zijn broer wil verrassen met een liedje van Siska Peters. Komt er dit half uur nog aan. Voor het nieuws van Kees. Hoor je Siska dus. En ook de stories en dit liedje van John Mayer. Je kent het wel. Je zit in gedachten verzonken. In de laatste trein naar huis. En dan komt John Mayer zingen.

0: Altijd plezier met de stories op Radio M Utrecht. In muziekplezier. En ik probeer de heer Vonk te bereiken.
1: Goedendag. Dit is de voicemail van 06...
0: Daar was ik al bang voor. En telefoonnummers gaan niet de radio op. Want anders worden ze verder nog lastiggevallen. Ik denk dat ik het maar even gewoon zo ga doen. Met een plaatje dat aan je rechteroor begint. Siska Peters, zo zal deze zomer zijn. Kijk, daar is die al te horen. Aangevraagd door Flip Vonk voor Frank.

0: Frank. Dat is nog eens een muzikale verrassing, hè? Siska Peters, geboren in de plaats waar ik ook ben opgegroeid, Nijmegen. Zo zal deze zomer zijn. En volgens mij belooft het weer een prachtige zomer te worden. Komende week komt er ook beter weer aan. Ik ga daar straks meer over vragen aan Rita. Mooi, dank voor het verzoek hier. En Frank Vonk is trouwens jarig vandaag, dus ook nog gefeliciteerd. En denk dat je druk bent met de taart aansnijden of zo. En dat je daarom de telefoon niet opneemt. Nieuws zometeen. Waar gaat het nieuws dan over? Nou, er is opnieuw een verkeersregelaar aangereden in 5 landen. En een eerste editie van het Achterhuis, die werd aangetroffen in een kringloopwinkel, is geveld. Maar hoeveel heeft hij opgeleverd?
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor de krukken van Gijs.
6: Ja, zodat ik toch bij de derde helft kan zijn.
5: En voor de aangepaste fiets van Maria.
7: En zo kan ik er weer op uit.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
8: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Steen, Ewenhout, sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
5: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
0: En radio is pas radio als er bijvoorbeeld een plaatje gedraaid wordt, maar ook als er een nieuws te horen is. 12:30 geweest, Kees, goeiedag.
10: Jos, goeiedag.
0: We gaan maar eens het nieuws behandelen van deze vrijdag. Er is opnieuw een verkeersregelaar aangereden in 5 Heerenlanden.
10: Ja, dit keer in Everdingen en dat gebeurde gisteren. De man regelde als vrijwilliger het verkeer rondom de Hemelvaartsmarkt in Everdingen. Door de markt waren een aantal straten gesloten of was er eenrichtingsverkeer. Nou, één automobilist was het daar niet mee eens, ging in discussie en reed door en raakte de verkeersregelaar. Afgelopen weekend werd er ook al een verkeersregelaar aangereden. Toen tijdens de werkzaamheden aan de A2. De organisatie waarvoor deze man werkte gaat aangifte doen. Om overbelasting van het stroomnet te voorkomen wordt gedacht aan een soort NL-alert voor netcongestie. Als er te veel stroom tegelijkertijd wordt gebruikt, wordt er een melding gestuurd naar telefoons met het verzoek je wasmachine uit te zetten of je elektrische auto later op te laden. In het buitenland bestaat dat systeem al met telefoonmeldingen. De provincie Utrecht zoekt nu naar allerlei oplossingen voor dat overvolle stroomnet. En vanaf 1 juli kan in onze regio niemand meer op het net worden aangesloten. Dan moet je in ieder geval op een wachtlijst. Door deze NL-alerts in te stellen, hoopt de provincie met een oplossing te komen. Op de A1 ter hoogte van Amersfoort zijn vanochtend 3 voertuigen op elkaar gebotst. Het gaat om een kopstaartbotsing. Meerdere ambulances kwamen naar de locatie. Het ongeluk gebeurde om 10:50. Naast de politie en de ambulance kwam ook de brandweer. Het is niet bekend of er iemand naar het ziekenhuis is gebracht, zegt een politiewoordvoerder. De betrokken voertuigen zijn door het ongeluk flink beschadigd. En 2 rijstroken zijn nog steeds dicht vanwege het ongeluk. Jos heeft zometeen ook de verkeersinformatie. En dan zal de A1 vast voorbij komen. Ja, en een eerste editie van het dagboek van Anne Frank uit een kringloopwinkel in Eemnes heeft €3.500 opgeleverd. De versie van het Achterhuis werd vorige maand ontdekt in de kringloopwinkel en daarna aangeboden bij een veilinghuis. Vergelijkbare eerste drukken brachten eerder tussen de €3.000 en €16.000 op. En de directeur van de kringloopwinkel had ook wel op wat meer gehoopt. Er is uiteindelijk maar één bod gedaan op het boek. En dat lijkt te komen doordat het boek geen kaft meer had. En dat er binnenkort wel een achterhuiseditie, ook een eerste editie, met een kaft geveild wordt.
0: Dus
10: de verzamelaars of liefhebbers die hebben mogelijk even afgewacht. Dat boek leek dus minder interessant. Toch zegt de directeur wel dat ze erg blij is met de opbrengst. Want ze zegt ze, normaal verkopen we altijd een boek voor €2. Dan is dit toch best wel een stuk meer, toch? En de kringloopwinkel heeft nu dit geld om extra te investeren. Dus dat is dan ook weer mooi.
0: Dat is ook, ik zou zelf ook gewoon wel blij zijn met iets wat dan minder waard blijkt te zijn of zo. Maar daar raak je dan toch aan gehecht, omdat het van je persoonlijk is. Hè?
10: Ja, nee, zeker. Ja. Het weer dan. Ja, het is 12 graden vandaag. Zon en buien wisselen elkaar af. Vanavond valt er ook nog eens een bui en koelt het af naar 1 graad of 3. En dan denk je, ja, dit is niet echt lekker lente dan wel zomers weer. Nou, wacht dan even af tot eind volgende week. Want dan kan het zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden.
0: Zo, nou, Gita praat ons zometeen bij hier op Radio M Utrecht. Nu word je bijgepraat over de verkeerssituatie. Ja, je hoorde Kees net ook al even over die A1 richting Amsterdam tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Een uur vertraging, een ongeluk gebeurt daar en je wordt via de vluchtstrook geleid. 2 rijstroken zijn dicht. Verkeer richting Amersfoort kan het beste omrijden via Eden-Utrecht, de A30, de A12. Dat zijn de wegen die je dan moet hebben.
8: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
11: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen.
12: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
13: Ook de Graaf Maarsen. Voor kussens, overtrekken, bedden, lingerie, nachtmode, handdoeken en meer vind je in
14: Hart van Maarsen. Daar moet je zijn.
15: Muziekplezier met Joost Brouwer.

Ilse de Lange op Radio M Utrecht. Muziekplezier. Marleen Lamme stuurde mij een berichtje. Lammert Wallenburg is een goede vriend van mij. Hij is 81 en krijgt altijd een ontzettend tof humeur als Yellow River op de radio is. Een liedje van Christy, dat korte, krachtige liedje is dat. En ik moet nog even bijvertellen dat Lammert dit nummer altijd gespeeld heeft toen hij bassist was. In een band.

0: Ik dacht even, zal ik de microfoon van Gita stiekem al openzetten, Charles, als naar voren, toen die nog niet uitgezongen was. Want je was zo lekker aan het meedijnen, dat kon ik dan weer horen. Maar ik denk, nee, ik laat je even in je waarde.
1: Dus, dankjewel, Joost.
0: Maar het klonk wel zuiver, volgens mij. Dus,
1: dat neurie, dat gaat wel. Ja, ja hoor.
0: Zometeen het weer. Als je mij nog heel even de tijd gunt om een mailtje van Luc van Mechelen te behandelen.
1: Zeker.
0: Uit Houten. Althans, dit wordt een apart verhaal, want die mailde eerder vandaag. Mailde die mij, via dat formulier, hè, muziek, plezier, Radio M Utrecht. Afijn, je weet het wel, radioMUtrecht.nl. Hij zei, graag iets van Metallica. One, of Master of Puppets, of Enter the Sandman. Nou, dat is allemaal vrij heftig, kan ik je melden. Dat is niet wat wij doorgaans draaien op Radio M Utrecht. Maar ja, gitaren, daar houden we toch wel. Weet je, kan classic rock kan best wel goed. Maar Metallica heeft natuurlijk één rustig nummer uitgebracht dat een gigantisch hit is geworden. Jij kent het ook wel, Gita. Dat is natuurlijk Nothing Else Matters, deze.

0: Dus ik mailde Luc terug van, zullen we die dan draaien? En vind je het leuk om daar even iets over te vertellen in de uitzending? En toen zei Luc, ik heb je helemaal niet gemaild. Dus er is iemand die heeft dus zijn e-mailadres gebruikt. Dat is echt een soort hack of zo, Gita.
1: Oh.
0: Die heeft dus voor hem, die heeft zijn grap uitgehaald. En via hem lukt het mij dan om Metallica op de radio te krijgen. Zoiets, zo'n grapje. Ja. Geen idee, dus wil de echte Luc of degene die dat voor hem heeft even opstaan. Hè? De hele provincie luistert nu. Los daarvan stel ik jou gewoon de vraag. En dan gaan we dat na het weer doen, als laatste plaatje van dit uur. Wil je Metallica horen? Ja of nee? Met Nothing Else Matters.
1: Ja, vind ik een mooi nummer.
0: Ja, mooi nummer. Hè? Dus laat me even weten via de app van RTV Utrecht of je die wil horen. En dan is het gewoon, meeste stemmen gelden. Ja of nee, zou ik maar zeggen. Goed, Gita, het is tijd voor jou. Sorry dat je zo lang hebt gewacht.
1: Ja. Het weer is al, het heeft misschien niet veel woorden nodig. Het zijn toch weer een paar buien die overtrekken. En het is kilte troef, hè. Nu eigenlijk al sinds maandag. Afgelopen zondag zaten we nog op aardige temperaturen. Daarna is het flink gedaald. 11 tot 13 graden steeds nu ook. Ja, het is bijna 12 graden zo ongeveer. En er zitten nog een paar buien aan te komen. Het is ook wel vaak lange tijd droog, maar ook wel bewolkt. Ja, het is gematigd lenteweer.
0: Ja, maar er komt verbetering in, hoorde ik vanochtend jou ook zeggen bij Bob al.
1: Dat gaat wel langzaam, stapsgewijs. We moeten ook een beetje eerst wachten tot Zuid-Europa een beetje opwarmt. Want er is eigenlijk heel weinig warmte op dit moment voorradig boven het continent. En dat moet ook een beetje worden aangevoerd. De warmte zit nu bijvoorbeeld in Noordwest-Rusland. Moskou is al een paar dagen 23 graden, wordt het ook nog wat warmer. Finland en Estland zijn warme plekken. Maar elders is het aan de kille kant. Maar in de loop van komende week gaan Spanje en Portugal hun eerste hitte tegemoet, zeg maar, dertigers. En daar krijgen we langzaamaan ook een vleug van mee. En ondertussen begint het bij ons ook een beetje op te warmen. Dit weekend nog gematigd, hoor, want morgen maximum temperaturen van 13 graden. En zondag maximum temperaturen van 15 graden. Is natuurlijk al wel een beetje winst, dat wel. Maar het blijft er wat onbestendig bij. Waarbij ik denk dat de meeste zonuren dit weekend voor de dag van morgen zijn. Met vriendelijk weerbeeld, stapelwolken en zon. En ja, een paar buien die dan uit zo'n stapelwolk kunnen vallen.
0: Oké. Daar moeten we dan mee doen. Ik vind het keurig, hoor.
1: Ja, het gaat wel. We beginnen alweer een beetje te wennen. Heb jij je winterjas alweer aangetrokken? Of
0: nee, ik moet wel zeggen dat ik nu een trui even aan heb. Want het is de afgelopen dagen wel wat frisser geweest. En daar voel ik me gewoon wat prettiger bij.
1: Dat snap ik. Een t-shirtje is net een beetje minnetjes. Veel mensen zullen ook wel een beetje moeten bijverwarmen, denk ik, in deze tijd. Omdat je huis wat lager uitkomt qua temperatuur.
0: Zeker, oké. Wil je weten hoe het staat met Metallica in de app of niet?
1: Ja, doe eens.
0: De meeste stemmen die zijn nu voor Metallica. Ik ga eens even checken of Anneke de telefoon... Dankjewel, Gita, voor dit moment.
1: Mooie dag, doeg.
0: Doeg. Want Anneke die wil volgens mij Metallica echt wel horen nu. Als finale plaatje van dit uur. Ze reageerde in de app. Anneke?
2: Hallo, met Anneke.
0: Hallo, met Joost van de radio.
2: Oh, Joost. Joost.
0: Ja, jij wil het wel doen, toch?
2: Ja hoor.
0: Ja, maar je wilde wel wat voor terug, want je schrijft daarna ook nog de Mavericks.
2: Ja, natuurlijk.
0: Ik wilde even
2: weten hoe het met je kleine meid gaat.
0: Oh, hoe het met mijn kleine meid? Ja, daar heb je heel veel over verteld op de radio, maar het kan zijn dat je wat later hebt ingestuned, denk ik, of niet?
2: We zijn heel hard bezig hier, dus we hebben eigenlijk de radio, ik heb nu in de badkamer aan staan, dus ik zit er nu echt bovenop.
0: In de badkamer, het gaat ontzettend goed. Ze is nu 3 maanden, onze Jinte. Ze groeit enorm. Ze zit nog goed in de groeicurve. Wel meer dan 6 kilo inmiddels. En 60 centimeter.
2: Oh,
0: maar ze drinkt heel goed. En de nachten gaan ook steeds beter. Dus dat de 1-1-1 voeding, zeg maar, rond een uur of 2-3. Oh, en dan vroeg in de ochtend weer. Dus het gaat helemaal goed.
2: En anders breng je ze bij opa en oma.
0: Ja. En die eerste lachjes ook allemaal. Hè.
2: Dus leuk,
0: ook
2: wel, hè?
0: Ja,
2: echt
0: zo. Hey, hoor eens. Metallica.
2: Dat is heerlijk. Dat poetst erg lekker, dit.
0: Oké, mooi. En straks na 1 en dan van Mavericks, hè, gaan we ook doen.
2: Ja, oké, dankjewel.
0: Hoi.
2: Hey, doei.
0: Dag, Anneke.

0: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De provincie Utrecht gaat inwoners een bericht sturen als het stroomnet overbelast is. Ze worden dan gevraagd om bijvoorbeeld hun elektrische auto van de lader te halen. Vanaf 1 juli geldt in een groot deel van de provincie Utrecht een aansluitstop, omdat het stroomnet vol zit. Bij een uitbraak van het ebola-virus in de Democratische Republiek Congo zijn al 65 mensen overleden. Gevreesd wordt dat de ziekte zich verder verspreidt. Er zijn al meer dan 200 vermoedelijke besmettingen. Bij een besmetting met ebola overlijdt meer dan de helft van de patiënten. In Congo kwamen tussen 2018 en 2020 bijna 2300 mensen om het leven bij een ebola-uitbraak. VVD-fractieleider Brekelmans noemt de uitspraken van Tweede Kamerlid Marcus Sauer over Palestijnse asielzoekers schadelijk en onwaardig voor een politicus. Marcus Sauer had gisteren tegen een journalist gezegd dat hij Palestijnse asielzoekers aan de Nederlandse grens met maximaal geweld wil tegenhouden. In het programma Sven op 1 op NPO Radio 1 nam hij vanochtend geen afstand van zijn woorden. Burgemeester van Stadskanaal heeft een verklaring afgegeven waarin hij probeert de rust terug te brengen in zijn gemeente. Twee vrouwen worden verdacht van het mishandelen van hun kinderen. Inwoners van Stadskanaal gooiden gisteren ruiten in bij de vermoedelijke woning van de vrouwen. De burgemeester zegt dat dit soort acties het onderzoek naar de mishandeling belemmeren. Bij een bedrijfsongeluk in Nederweert in Limburg is een jongen van 15 om het leven gekomen. Volgens lokale media was hij woensdag bezig met het weghalen van golfplaten van stallen die gesloopt werden. De jongen zakte door het dak en kwam terecht op een betonnen vloer. Gisteren overleed hij aan zijn verwondingen. Het weer verspreidt over het land buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Het waait stevig en het is maximaal 12 graden. Morgen wisselvallig en zo'n 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
1: En dit is dan weer Radio M Utrecht. Nog een uurtje muziekplezier. En Kees is er met de regio nieuwshoofdpunten. Goeiedag.
2: Goeiedag, Jos. Het eerste...
1: Jos?
2: Sorry, wat zeg ik nou?
1: Ja, ik wilde er geen ommerking over, maar Joost is het.
2: Joost?
1: Ja,
2: nee, maar...
1: Jeetje. Ja, we hebben hier ook een Joost, Jos van Heerden natuurlijk. Hè?
2: Ja. Ja. Sorry, ja. Sorry Joost, excuses. En sorry Jos. ja, Joost, het eerste coalitieakkoord van onze provincie is gepresenteerd. Bunnik is de eerste die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart een akkoord heeft. De partijen P21, CDA en D66 hebben het coalitieakkoord met elkaar vooruit gepresenteerd. Er is opnieuw een verkeersregelaar aangereden in Vijfheerenlanden. Dit keer in Everdingen, gisteren tijdens de Hemelvaartsmarkt daar. Een automobilist was het niet eens met een wegafsluiting, reed door en raakte de verkeersregelaar. En een kat uit Zeist heeft wel echt bewezen dat katten 9 levens hebben. Want deze kat werd na het blussen van een woningbrand uit een huis gered door de brandweer. Ja, hoe dat nou in elkaar zit, dat verhaal. En hoe het nu met de kat is, nou, dat hoor je in het uitgebreide regionieuws. Over een half uur.
1: Oké, dankjewel Kees.
2: Heel goed, heel goed.
1: 3:01 met de verkeersinformatie. De vertraging op de A1 is inmiddels wat minder geworden. Alhoewel nog 40 minuten tussen Voorthuis en Hoevelaak richting Amsterdam. Politieonderzoek daar en je wordt via de vluchtstrook geleid. Er is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn nog dicht daar. En we houden je verder op de hoogte wanneer dat is opgelost daar.
3: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
4: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveer op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
5: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel 1 of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
6: Last van spataderen, krampen of vermoeide of onrustige benen? Kom dan op 23 mei naar onze open dag voor een vrijblijvend onderzoek. Kijk op baalkliniek.nl voor meer informatie en het aanmelden voor een gratis onderzoek.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
8: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
9: Luister, beantwoord de dagvraag en win. is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
10: Muziekplezier met Joost Brouwer.
1: Voor Anneke dus, en voor jou ook. Jij die naar Muziekplezier luistert, Mavericks.

0: Dat was de deal, hè. Anneke die stemde onder meer voor Nothing Else Matters van Metallica. Maar dan wel graag iets van de Mavericks daarvoor terug. Hier komt My Baby. Nou, dat hebben we zojuist gedaan. In Muziekplezier, waar je nu een kwartier lang die heerlijke plaatjes hoort van Radio M Utrecht. Robbie Williams zit er onder meer bij. Met Mr. Bojangles. Lekker croonen. Elvis Presley en Nick Kershaw. Genieten.
1: Muziekplezier.
2: Met Joost Brouwer.

Mr. Smith en Mr. Horan, Robbie, Elvis, nou Nick Kershaw. Dat was fijn genieten hier op Radio M Utrecht. En blijf ook genieten hier, muziekplezier. Een opbeurend plaatje nu voor Marion Brouwer, naamgenoot. Maar dan wel met O-U-W-E-R en niet met A-U-E-R. Mijn naam schrijf je op de Duitse manier. Ja, een verzoekverzamelaar vind ik John Travolta en Olivia Newton-John altijd wel leuk om te horen. En zeker in muziekplezier. En volgende week, nou, blijf maar lekker luisteren naar Radio 1 Utrecht, want dan maak je kans op die exclusieve rondleiding voor twee personen in de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht. Het enige wat je moet doen is gewoon blijven luisteren, de dagvraag beantwoorden en dan win je wellicht, dat zou kunnen. Marion, knap lekker op. Van je ziekbed, dat gaat helemaal lukken.

0: Kees Dorrestein, die heb ik ook lief. Die hoor je zo meteen met het nieuws. En na Ramse Shaffi en Lisbeth List, die waren uitgezongen.
1: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
4: Dynamisch.
3: Maar in de winter wil ik zekerheid.
5: Dat kan met een zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
6: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
7: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
0: En zo is het 1:30 geworden. Bijna nog 10 seconden en dan is het zover. Kees is hier en dat nieuws dat gaat over het eerste coalitieakkoord van onze provincie. Is namelijk gepresenteerd.
8: Ja, Joost. Bunnik is de eerste die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart een akkoord heeft bereikt. De partijen P21, CDA en D66 hebben het coalitieakkoord met elkaar vooruit. Dat is de titel gepresenteerd. Daarin zetten ze onder andere in op betaalbare woningen, het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en bedrijven, en er wordt geïnvesteerd in de onderhoud van de openbare ruimte. Eind mei worden de drie wethouders naar verwachting benoemd. In Bunnik leek het coalitieakkoord niet een al te grote uitdaging te worden, omdat de gemeente maar 4 partijen heeft, waarvan er 3 samen in de coalitie gingen zitten. Er is opnieuw een verkeersregelaar aangereden in 5 Herenlanden. Dit keer in Everdingen, dat gebeurde gisteren. De man regelde als vrijwilliger het verkeer rondom de Hemelvaartsmarkt. Door de markt waren er een aantal straten gesloten en was er ook 1 richtingsverkeer. Nou, een automobilist was daar niet mee eens, ging in discussie, reed door en raakte de verkeersregelaar. De organisatie waarvoor de man werkt gaat nu aangifte doen. Afgelopen weekend werd er ook al een verkeersregelaar aangereden in de gemeente 5 Herenlanden. Rondom de werkzaamheden aan de A2 was dat. De politie in Maarsen heeft maanden na de jaarwisseling alsnog een minderjarige verdachte aangehouden voor de rellen toen. De Maarsenaar wordt verdacht van het gooien van een vuurwerkbom in een portiek van een complex voor ouderen. Door de explosie werden alle ruiten uit de portiek geblazen en ontstonden er brandgaten in het plafond. De politie vermoedt dat de verdachte bij een groep hoorde die rond het winkelcentrum Bisonspoor aan het rellen was. Daarbij staken ze zwaar vuurwerk af en ook de politie werd bekogeld. Die nacht werden er al 9 verdachten aangehouden. En een kat uit Zeist heeft wel bewezen toch echt over 9 levens te beschikken. Hij zat in een brandend huis daar en nadat de brandweer de brand had geblust, kwam die tevoorschijn. Een van de brandweerlieden zag dat het beestje wel wat benauwd was en gaf hem daarom wat extra zuurstof via zijn eigen zuurstofmasker. De dierenambulance heeft de kat daarna meegenomen voor verdere verzorging. Foto's van de kat en ook het zuurstofmasker dat hij dan op heeft zie je op rtvutrecht.nl en in onze app.
0: Het zijn allemaal van die dingen waar je dan van wegzwijmelt, hè? Van katten en zo, vind ik.
8: Tenminste. Ja, en hij zit er een beetje beduust bij, lijkt me zo, zie ik zo op de foto. Maar toch wel erg fijn dat hij er in ieder geval wat lijkt zonder kleerscheuren afgekomen is.
0: In de app kan je checken dus.
8: Het weer dan. Het is een frisse dag hoor. 12 graden vandaag. Zon en buien wisselen elkaar vanaf. En vanavond kan er ook nog een bui vallen. En dan koelt het af tot 1 graad of 3. Het wordt wel warmer langzamerhand. Eind volgende week richting de 25 graden.
0: Oké, en het is filevrij in de provincie.
9: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
10: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar RopaRun. Doneer vandaag.
4: Dit is een uittip.
11: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
4: Dit was een uittip. Muziekplezier met Joost Brouwer.

0: Ja, ik kan hem niet krijgen. Ja, ik heb zelf wel een cd, maar ik hou meer van nostalgie.
1: Ja. Dus je zoekt eigenlijk iemand die dat... Je hoopt uiteindelijk nog ergens op een platenbeurs tegen te komen of zo. Dat singeltje.
0: Ja, zeker. Of in een kringloopwinkel. Ja. Hou jij ook van ouderwets, als ik vraag?
1: Ik hou heel erg van ouderwets. Gewoon een LP-speler maakt overuren bij mij thuis. Ik heb eigenlijk heel weinig met apps en zo. Ja.
0: Oh, dat kunnen we elkaar de hand geven, joh.
1: Ja, ik ook.
0: Ja, ik heb helemaal geen app, e-mail of wat dan ook.
1: De telefoon... wij bellen nu, hè. Dat werkt toch het beste altijd, eigenlijk.
0: Ja, ik vind het hartstikke leuk dat je me terug wilt, joh.
1: Ja. Hoe is jouw dag na hemelvaart, zal ik maar zeggen, de vrijdag?
0: Het is nu vrijdag. Ja, het gaat redelijk. Ja hoor, het is wel wat slecht weer. Maar ik luister naar jullie. Ja. Dus ja, dat kan mijn dag niet meer stuk natuurlijk.
1: Heerlijk, ja. Ik heb dat ook wel eens, dat als je gewoon lekker aan het genieten bent van de muziek, dat je even vergeet wat voor dag het eigenlijk is, hè?
0: Ja, zeker.
1: Ja, dat is het. Hey, Ria Valk, de liefde van de man gaat door de maag. En dat is toch ook gewoon zo?
0: Ja, ik vind het van wel, toch?
1: Ja, en ik hoop dat je hem nog eens vindt. Maar het is dus blijkbaar heel lastig. Want ik zou denken, je gaat gewoon naar een platenbeurs en dan kom je hem tegen in de bak Nederlandstalig. Maar zo simpel is dat niet.
0: Maar, ik kan je niet te lang ophouden. Waar is de platenbeurs? Even kijken. Ja, ik kijk wel in kringloopwinkels.
1: Ja.
0: Ja, ik hoor je nou op de radio. Klopt dat?
1: Ja, want je bent ook op de radio, hè?
0: Oh, ik ben nou in de uitzending.
1: Ja, dat wist je niet.
0: Wat leuk.
1: Ja,
0: maar heb ik hem te hard van mijn radio?
1: Nee, gaat wel goed. Maar ik ga het plaatje ook nu draaien, want anders wordt het te langdradig. Maar als mensen dat singeltje hebben, dan moeten ze gewoon even appen of mailen en dan breng ik ze weer met jou in contact. Is dat goed, Martin?
0: Met mij in contact, dat zou eindig zijn. Die oude telefoonnummer natuurlijk.
1: Nou nee, dat heb ik. En dat ga ik nu niet keihard op de radio noemen, want anders word je plat gebeld. Maar,
0: dat snap ik.
1: Als iemand dat singeltje nog heeft en iemand doet dat singeltje weg, hè, dan doe ik een beetje alsof het eigenlijk is dat van M voor elkaar. Maar goed, morgen is M voor elkaar de Bas. En wij doen het nu gewoon even onderhands, regelen we dat. Snap je?
0: Oh, zo heet het morgen, M voor elkaar.
1: Nee, zo heet het morgen, dat programma van Koken. Nou, nu dwalen we helemaal af, Martin, maar het komt helemaal goed. Dankjewel dat je in de uitzending was, hè?
0: Ja, oké. Okay. Hey, hartstikke bedankt voor het kaartje, hè?
1: Ja, jij ook, hè? Ja.
0: Hey, doei.
1: Make my day.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Lisbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

op de radio. En dat is dan ook weer een nummer van The Gores. Die ga ik nu draaien met Old Town. Maar liedje Radio ken je ook van die groep die nog steeds toert. En die twee, dus Radio en Old Town, die zullen zeker op de setlist staan. Applaus klinkt.

0: En ook een applaus voor jou dat je luistert naar Radio Utrecht. Met zometeen een nieuwe Pluk de Middag.
1: Yo, Blood, check it out. Boy, is she hitting on all nine, yeah. Why don't you vacate gate while I check it out?

0: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
1: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
0: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
3: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
4: Oh, wat betekent dat voor mij?
3: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
4: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
3: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
4: En moet ik verder nog ergens op letten?
3: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
6: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
7: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of dat lichaam boven water is gehaald. Maar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers waren verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van 20. Voetbalscheidsrechter Rob Diepering mag niet naar het komende WK. De FIFA heeft hem geschrapt omdat hij in opspraak is geraakt. Volgens de Telegraaf werd Diepering in april na een Conference League duel aangehouden in een hotel in Londen, nadat hij was beschuldigd van het aanranden van een jongen van 17. De zaak werd al snel geseponeerd, maar de FIFA zegt dat er alleen officials naar het WK gaan die van onbesproken gedrag zijn. Diepering zou als VAR naar het WK gaan. Komend weekend zal hij ook niet als VAR optreden in de Nederlandse competitie. In en rond de Haïtiaanse hoofdstad Port-au-Prince zijn in de afgelopen week tientallen doden gevallen, duizenden op de vlucht geslagen vanwege bendegeweld, zegt het VN-kantoor in Haïti. Sinds de Haïtiaanse president Moïse in 2021 werd vermoord, hebben bendes een groot deel van Port-au-Prince overgenomen. Kabinetsplannen om Schiphol te laten doorgroeien naar 500.000 vluchten deugen niet. Er zou stiller worden gevlogen, maar dat lukt onvoldoende, zegt een commissie in een advies over de milieuregels. De commissie concludeert dat mensen in de omgeving van Schiphol onvoldoende worden beschermd. Het weer verspreidt over het land wat buien. In het midden en zuiden af en toe zon. Met een stevige noordwestenwind is het vanmiddag rond de 12 graden. Morgen afwisselend zon, wolken en enkele buien bij een graad of 13. Na het weekend wat droger en geleidelijk warmer. Dit was het NOS-journaal.
8: Beleef de Grebbelini. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelini.nl.
9: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt Europa Run al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar Europa Run. Doneer vandaag.
10: Lekker soepel je bed uit blijven komen? Probeer dan Vitepro. Vitepro helpt je om spieren soepel te houden met het ingrediënt vitamine D. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95 en bestel op vitepro.nl.
11: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
10: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
12: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
6: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
12: Pluk de middag met Erwin Peters.

De gaten rollen en circuleert een verhaal dat de groep ooit een gigantische ruzie kreeg in een lift. En dat was omdat iemand een verkeerde harmonie zong. En ze weigerden dus de lift uit te stappen tot het nummer perfect geklonken had. Het einde voor Tops en de Semelzang. Goedemiddag. En dan is het alweer vrijdag. De dag naar Hemelvaart. Goedemiddag, ik ben Erwin en dit is een nieuwe Pluk de Middag.

Spelen we zo meteen Pluk de Plaat. Is een heel bekend liedje dat helemaal verbouwd is. Jouw taak of jouw uitnodiging om de originele titel en artiest te vinden. En dat doen we zo meteen. Mij is Swing Out Sister. Goedemiddag.

0: of iets anders. Geniet van je weekend met muziekplezier.
1: Vrijdag tot en met zondag vanaf 12 uur.
0: Bij ons Radio.

schijnt zijn eigen lakens mee te nemen naar elk hotel, deze Lenny Kravitz. Maar die moeten dan wel eerst door zijn assistent met een speciaal soort bronwater zijn besprenkeld. Lenny Kravitz, 1991. Heb je het gisteren gehoord? Hè? De 90's Top 100 bij Radio BM Utrecht. Kun je terugluisteren via de app en via de site. It ain't over till it's over. Het is tijd voor...

0: Ja, ik heb een heel bekend liedje. En die heb ik helemaal verbouwd. Een andere taal. Het is een, ook een andere... Nou, niet een andere tekst, maar wel vertaald. Andere melodie, compleet anders. En vorige week is het zo goed bevallen. En jou de taak om de originele titel en artiest te vinden. En dat te sturen naar de studio van Radio M Utrecht. Eva, waar je voor speelt. Wat zit er in, in de prijzenkast weer? Het weerstation, ja. Nou, wat is de originele titel en artiest? Ja, weet je nog? Dit was het gezellige, ja, let op. Ja.
1: Guten Mittag, da sind wir wieder. Wir haben gehört, dass euch unsere Musik letzte Woche so gut gefallen hat. Deshalb sind wir hier noch einmal mit.

wat is de originele titel en artiest? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Het makkelijkste kan dat, mocht je het nou voor het eerst doen. Via de RTV Utrecht app. Rechtsboven zit daar een knop app ons. Komt het hier in de studio binnen. En dan ding je automatisch mee. Zo meteen nog een kleine herhaling. Want die was, ik weet niet of die moeilijk of makkelijk was. Maar het risico ga ik niet nemen. Dus zo meteen nog een herkansingtje. Hoor je zo meteen ook de Monkees hier bij Radio M Utrecht. En Dave Wim.

0: van Pluk de Plaathooier, Toontje Lager, met Stiekem Gedanst. En nou ja, over een paar tellen, Kees Dorrestein hier met het regionieuws. En daarin onder andere dat de brandweer in Leerdam uiteraard moest rukken. Omdat een man met zijn hand vast zat in een opvallende plek. Nou ja, dat en meer over een paar tellen.
1: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
6: Schat, gaan we voor vast of dynamisch?
7: Dynamisch.
6: Maar in de winter wil ik zekerheid.
8: Dat kan, met het zeker voordeelcontract van Energiebesteding. Met een vast tarief, dus zekerheid in de winter. En dynamische tarieven, dus voordeel in de zomer. Ga naar zekervoordeel.nl of bel 0800 7015. Energiebesteding.
9: Besteed meer aandacht aan u en uw energie.
10: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
11: Steen. Even oud. Sterk. Marquard Kuusje staat voor één rotsvast geloof. Een keuken is pas een keuken als er steen in zit. Van ruw tot gepolijst, van rotsblok tot keukenblok. En van schets tot realisatie één contactpersoon. Maak een afspraak bij Marquard Kuusje. Altijd dicht bij de bron.
0: Het is wat laat, twee minuten over 2:30. Kees Dorrestein zit hier. Kees, je kan binnenkort een bijzonder sms'je krijgen van de provincie.
12: Vertel. Ja, en daarin staat dan dat je bijvoorbeeld jouw wasmachine uit zou moeten zetten. Ja, de provincie wil namelijk een soort NL-alert inzetten om overbelasting op het stroomnet te voorkomen. Als er te veel stroom tegelijkertijd gebruikt wordt namelijk, dan wordt er een melding gestuurd naar telefoons met het verzoek om grote energieslurpers, je wasmachine, je elektrische auto even uit te zetten. Anders kan dat leiden tot stroomstoringen. Nou, in het buitenland bestaat zo'n systeem met telefoonmeldingen al langer. Nou, de provincie die zoekt nu naar allerlei oplossingen voor dat overvolle stroomnet. Want vanaf 1 juli kan je in een groot deel van onze provincie geen nieuwe aansluiting meer krijgen. Een automobilist is gisteren nacht in de sloot naast de A27 beland. Het eenzijdige ongeluk gebeurde ter hoogte van Meerkerk. Een aanwezige fotograaf zag hoe de bestuurder zelfstandig uit het voertuig wist te komen. Een berger heeft de auto daarna weggesleept. De brandweer heeft gisteren een koe uit de sloot gered in Harmelen. Het dier was op de Adriaan van Beuschemweg in het water terechtgekomen. Een voorbijganger zag de koe in de sloot liggen en belde de brandweer. Die haalde het dier vervolgens met een touw en een shovel uit het water. Hoe die daar nou terecht is gekomen is niet bekend. En de brandweer had het sowieso wel druk, want ja, in Leerdam zat vanmiddag dus een man met zijn hand vast in een ondergrondse afvalcontainer.
0: Hoe dat? Hoe krijg je het? Nee, vertel.
12: Ja. Hoe dat is een hele goede vraag, Erwin. Want ja, wat de man aan het doen was, is nog steeds niet echt duidelijk, vertelt de woordvoerder van de brandweer. Volgens een persfotograaf wilde de man een vuilniszak aandrukken. Voorbijgangers probeerden hem te bevrijden, maar toen dat niet lukte, werd de brandweer gebeld. Wij hebben er ook foto's van staan op rtvutrecht.nl en in onze app. Maar ook op basis van de foto snap je niet precies hoe die met zijn hand in die container terecht is gekomen. Normaal zitten daar toch niet gaten in waar je hand dan
0: in past. Zien we bij kinderen nog wel eens. Mijn zoontje heeft het ook wel eens gedaan, dat hij met zijn hoofd ergens tussen en dan niet meer terug kan. Ja. Hij heeft met zijn hand in het, met zijn vinger in het gaatje van het doucheputje gezeten. Dan kreeg hij zijn vinger er niet meer uit.
12: Maar ja, dat is dan nog een kind. Dat kan dan nog gebeuren.
0: Ja. Oh nee, ja, ik was het. Nee, dat klopt. Ja, dat is wel een kind. Ja, maar die krijgen er niet meer uit. Maar ja, weet je, dat is dan nog een kind inderdaad.
12: Ja, nou ja, er is een ambulance bijgekomen. Het is niet bekend of de man verwondingen heeft opgelopen. En ja, het lijkt erop alsof hij via de zijkant in de container is gekomen. Want aan de voorkant zit zo'n grote stortbak. Ja, daar kan je je hand niet in stoppen.
0: Wat wilde hij eruit? Wat wilde
12: hij wilde een vuilniszak aanduwen, zegt in ieder geval de persfotograaf. Ja, dat is, mocht je hierbij zijn geweest, mag je je altijd melden bij rtvutrecht.nl voor meer details. We zijn van het nieuws voor de hele regio, dus bel vooral als je meer weet.
0: Ja.
12: Of als je de man zelf bent, dan mag je ook tekst en uitleg komen geven. Zeker. Het weer dan. Ja, het is een beetje een frisse dag vandaag. 12 graden, zon en buien wisselen elkaar af. Vanavond wordt het nog kouder. Begint het ook weer met regen. En dan koelt het af naar een graad of 3. Maar volgende week hartstikke lekker weer.
2: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis. Hart van Maarsen,
7: daar moet je zijn. Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst. Je vindt ons in Enkhuizen.
13: Heerlijk, hè? Dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
14: Als we de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Den Oude Wonen in Meidrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
13: 20% korting?
14: Ja, ook bij Den Oude in Meidrecht.
15: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
16: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
17: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
18: Doet u voorzichtig met mijn vader.
19: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
20: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: Ja, dat is een grappige. Anke Blom die stuurt... ik heb het antwoord had ik naar mijn dochter gestuurd. Die snapte er niks van. Oh, wel jammer dat ik het weerstation is. Anke heeft van de week al een keer gewonnen. Ferry, niet Ferry. Goedemorgen. Middag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Ja, ben je dan. Daar ben je.
1: Ja hoor, ik ben er.
0: Ja, je bent er. Nou, heb je je telefoon aan je oor?

0: Utrecht altijd aan.
1: Hemelvaartdag was het gisteren. En heb jij een heel drukke dag? De meeste mensen hebben, weet je wel.
0: Ja, ik ben eigenlijk elke dag vrij. Ik ben met pensioen.
1: Oh, ja. Ja. Nou, wat is dan een drukke dag als je al met pensioen bent? En dat is dan voor jou druk, want het verandert.
0: Op bezoek en bezoek ontvangen. Oh, ja. En ach ja, heerlijk toch.
1: Och meid, je bent helemaal kapot van, hoor ik.
0: Ja. Nee, maar dat zijn gewoon leuke dingen. En daar kan je het ook druk mee hebben.
1: Ja, leuke dingen, ja. Maar had je vroeger ook leuk werk, of niet?
0: Ja, ik had heel leuk werk.
1: Wat deed je?
0: Ik werkte op de meldkamer van de politie.
1: Oh, leuk.
0: Weet je waar ook de 112
1: binnen? Ja, nee, ja, ik heb in Midden-Nederland gewerkt bij de politie. Een communicatieafdeling. En ik ben regelmatig bij de meldkamer geweest. Ja. Dus zo, pittig hoor.
0: Soms pittig, maar ja, geen dag hetzelfde.
1: Nee, dat is waar. Ja, en heb je dat niet nu? Heb je nu niet dat het... Jeetje, vergeleken met vroeger is het wel heel saai geworden, of...
0: Nou, het was wel eventjes wennen, maar de rust is ook heerlijk.
1: Ja, de rust is ook heerlijk, ja. Ja. Heb je nou nog met je meldkamer? Het was een hobby bij de politie midden in Nederland. Je paardenveld, dat je, nou ja, eenmaal als je ook veel diensten meedraait en overal en meekijkt, dat je leven eigenlijk, je kijkt nooit meer normaal of zo, weet je wel. Je ziet veel meer dingen dan daarvoor. Snap je wat ik bedoel?
0: Ja, dus, ja, dat klopt. Ellende, nee, ik ben al meer dan, is bijna 46 jaar getrouwd met een politieman. Dus nou, wij kijken anders tegen de wereld dan de gemiddelde mens.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nou, ik zeg, dan gaan we. Zullen we pluk de plaat doen? Is dat gevallen?
0: Ja, dat is hartstikke goed.
1: Oké. Deze persoon is 1000, dat is duidelijk. Oké, daar gaan we. Ben je er klaar voor?
0: Helemaal klaar voor.
1: Hij was niet zo heel moeilijk volgens mij.
0: Nee.
1: Had je hem de eerste of de tweede?
0: De eerste.
1: Oké, maar ik doe toch even de tweede. Even een refreintje. Dan gaan we even Polonaise doen, hoor. Jij gaat even Polonaise.
2: Ja. In de wereld te zwijgen.
1: Lekker die Polonaise, zo, ja?
0: Ja, toch heerlijk.
1: Ja. Ja, nog een klein rondje, Ferry, ja.

0: Nou, ik vond het gezellig hoor. Leuk om met je met de Polonaise te lopen.
1: Ja, nou weet je, ik vind het zo knap om zo'n liedje helemaal om te bouwen naar zo'n melodie.
0: Nou ja, weet je, welkom bij AI. Maar het is, ik heb hier 15 versies van gemaakt totdat ik tevreden was.
1: Ik vind deze erg leuk.
0: Ja, vorige week hadden we er ook eentje. En toen had ik het dorp van Wim Sonneveld verbouwd in deze versie. En ik heb hem, verschillende mensen wilden hem hebben. Ik heb hem zelf ook nog gedraaid in de auto. Maar ik vond hem zo leuk. Ja, deze ook. We gaan wel een soort origineel draaien. Als jij nog even vertelt wat de originele titel en artiest is van Pluk de Plaat.
1: Nou, de originele titel is Money, Money, Money van ABBA.
0: Ja, natuurlijk. En we hebben een winnaar. En de winnaar is Ferry. En je mag uitzoeken. We hebben een, waar jij mag kiezen, een shopper, een puzzelboek, een notitieboekje, een koeltasje, een toilettasje of een weerstation.
1: Mag ik van jou het notitieboek?
0: Iedereen wordt gek thuis. Iedereen denkt, weerstation.
1: Ja, lieverd, ik heb er alleen hangen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Oh, oké. Okay. Ja, mensen denken, ik wil het weten. Want, joh, echt.
1: Ja, ik snap het, maar weet je, andere spulletjes heb ik. Ik heb eigenlijk al heel veel dingetjes van Utrecht. En,
0: ach,
1: een
0: ja.
1: Notitieblokje nog niet.
0: Oké, okay, nou, je krijgt een notitieboekje. Ik weet dat mijn vaste luisteraar ook. Jaap heeft, die heeft op de radio gezegd: ja, ik heb een weerstation, maar ik geef hem maar weg aan een andere luisteraar. Weet je wel, dat zei hij. Want wij hebben er alleen en zo. Toen heeft hij privé gekregen, de overbuurman, als ze dingen. Jan, ook erbij kunnen geven. Jan, ook erbij kunnen geven. Dus ik wou zeggen, kun je niet weggeven aan iemand anders, maar dat zou ik je niet aan willen raden.
1: Nee, op die manier niet.
0: Nee, dat is heel goed, heel verstandig voor jou. Ja, het HBME notitieboekje komt eraan. Blijf je nog even hangen, dan ga ik even nog je gegevens controleren.
1: Is goed, dankjewel.
0: Oké. Okay. Overigens, sluit af, doe de groeten aan je man en we gaan de originele versie draaien.
1: Zal ik zeker doen, dank je.

0: Radio M Utrecht, daar luister je naar. En mooie plaat, hè? Sweet Sensation en Sad Sweet Dreamer. Zometeen deel 2 van Pluk de Middag op deze vrijdag bij Radio M Utrecht. Waar gaan we het over hebben? Ik moet je bekennen, ik heb echt een nieuwe roeping. Afgelopen woensdag stond ik namelijk niet achter een mengtafel, maar ja, in een klaslokaal op een speelplein. Het was meester- en jufferdag en ik dacht, ik help een handje. Stoelendans begeleiden, liedjes draaien, een beetje de boel opzwepen, presenteren. En ja, ik was de vader van, maar dat wisten heel veel kinderen niet. En op dus de hele middag maar, meester. En ik denk van, jeetje, dat is ook wat. En op het laatst in de aula, laat maar zeggen, van die school. Die finale met alleen kinderen en de ouders, die paar ouders die geholpen hadden en leerkrachten. Het was zo leuk. Ik denk, ik heb een roeping gemist. Maar weet je, zet het aan het denken. We hebben er allemaal wel eentje gehad. Hè? Zo'n ene juf die alleen maar op bijvoorbeeld naar pepermunt rook. Of die meester die de meest saaie geschiedenisles veranderde in een spannend jongensboek. Welke meester of juf is jou altijd bezig bijgebleven? App me even op de radio RTV Utrecht app. Hebben we het er zo meteen over.
1: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
2: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
3: alleen de prijs is anders.
4: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot 850 euro korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
5: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
6: Trulies met Genke.
7: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
8: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
7: Precies wat we nodig hadden.
8: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar genke.nl.
9: Wil jij jouw spieren sterk en soepel houden? Gebruik dan VitaPro als aanvulling op je voeding. VitaPro bevat namelijk vitamine D. Want dat is goed voor het behoud van soepele spieren. Probeer het vernieuwde VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
9: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
11: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
12: Radio M Utrecht.
13: Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Volgens het OM worden ze volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om politie en justitie hun werk te laten doen en niet het heft in eigen hand te nemen. Nadat gisteren bekend werd dat de vrouwen zijn aangehouden op verdenking van ernstige mishandeling, is het onrustig in de gemeente. Bij de woning van een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. Bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. Bij de Malediven is de zoektocht naar de 4 vermiste Italiaanse duikers gestaakt vanwege slecht weer. Het lichaam van 1 duiker is gevonden op 60 meter diepte in een grot. Het is onduidelijk of het lichaam boven water is gehaald. Naar de andere 4 wordt morgen opnieuw in dezelfde grot gezocht. Aangenomen wordt dat ook zij zijn overleden. Justitie in Italië is een onderzoek begonnen naar de oorzaak van het duikongeluk. De duikers zijn verbonden aan de Universiteit van Genua en waren onderdeel van een groep van zo'n 20 wetenschappers. De bondscoach van het Belgische voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuiters, Jeremy Doku van Manchester City en Leonardo Trossard van Arsenal. Weer, buien, tussendoor zon, vrij veel wind. Het is 10 tot 12 graden. Morgen zon, wolken en enkele buien en een graad of 13. Na het weekend meer zon en geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journaal.
6: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
12: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
14: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
15: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
16: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
17: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
16: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
17: Pluk de middag met Erwin Peters.

Ik heb het daarna nooit meer anders gehoord. Sorry, oh ja, bedenk me nu net. Dat de kans bestaat dat jij datzelfde nu hebt. Bob Marley en de Wailers, Could You Be Loved. Het is een, er gaat een verhaal ergens dat Bob ooit een complete studiosessie skipt omdat hij de vibe van de stoelen niet goed vond. Nou ja, okay, of het was de marihuana. Goedemiddag, deel 2.

0: Radio M Utrecht is je weekend van goud. Luister elke zaterdag en zondag vanaf 5 uur naar het Gouden Weekend met Edwin Meerman.
1: Geschiedenis aan de dis en ik schuif graag aan bij het eten met de krenten uit de pap, muziek voor fijnproevers, gebakken lucht en pittige maar ook sentimentele sausjes. Een lekker uitje naar een hitweek van toen en even voor 7 een zoet toetje.
0: Het Gouden Weekend met Edwin Meerman. Zaterdag en zondag, 5 uur, Radio M Utrecht.

0: huilen. Het is de Nationale Nieuwe. De Nationale Nieuwe wordt elke vrijdagochtend in het programma van Edwin Meerman bekendgemaakt. Hit uit Holland. En dat is in dit geval Miss Montreal met schuilen. Ze vertelde dat het ontstond op een middag dat ze op de neuden zat en dat zo'n typische Utrechtse wolkenbruik losbarstte. En zag iedereen alle kanten op rennen voor een afdakje, behalve één oudere man die rustig bleef zitten. En dat beeld van rust vinden in de storm werd de basis voor het liedje. En dat liedje hoor je daarom, omdat het Nationale Nieuw is, wat vaker. Nou, welke meester of juf is jou altijd bijgebleven? Ik merk vandaag echt dat de mensen daar meteen compleet van terug in de tijd schieten. Hè? Niet een beetje, gewoon hup, terug naar zo'n klaslokaal waar de verwarming tikte en iemand met een liniaal op tafel sloeg. Klasina de Jong die stuurde een prachtig verhaal. Eigenlijk over een hele stoet aan mensen en juffen. Juf de Waal bijvoorbeeld, dat was haar vriendinnetje, schrijft ze. En die liep vaak een stukje mee naar huis en noemde haar liefkozend mijn kamerolifantje. Nou, dat klinkt nu alsof er meteen een crisisteam moet worden opgetrommeld. Maar dat was toen gewoon warmte. Hè? Dat vond ze gewoon leuk. En meester Wijngaarden uit de vierde klas, die kon mooi tekenen, zegt ze. Een hele lieve man en in één keer was hij weg. Nooit geweten waarom, maar dat is ergens wel een beetje verdrietig. Hè? Want als kind denk je niet, hij heeft een andere baan. Nee, iemand verdwijnt gewoon uit je wereld. En dan meester Meijer, de knapste meester van school. Felblauwe ogen en sigaren. Oh, dat vond ik lekker ruiken. Ja, heerlijk hoe geheugen werkt. Dat je in één keer weer letterlijk een geur van vroeger terug hebt. En, maar ja, weet je, je krijgt ook nog herinnert een sigarenlucht, een bijnaam, een gang, slappe lacht. En Remo Varkenvisser die stuurde ook zo'n verhaal van je denkt, ja hoor, pubers waren vroeger ook gewoon compleet idioten, laat maar zeggen. Oh, Remo. Goedemiddag, ja, dat berichtje wat jij hebt achtergelaten, zeg. Ik vond het, ik moest wel een beetje om lachen, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik wist niet, vaste luisteraar van de show, ik wist niet dat jij het in je haalde, laat maar zeggen.
1: Ja, ik ben wel meer een boefje geweest vroeger, ook was die solutie.
0: Nee, dat blijkt wel, want wil je vertellen wat je had gestuurd? Of, dat was echt bizar. Of tenminste, bizar.
1: Jazeker. Nou, ik zat op een school in Overvecht, de Regentesse MAVO. En die hadden al een bijnaam, dat was Colditz, omdat je toen gescheiden meisjes en jongens trappen had.
0: Colditz?
1: Ja. En we hadden een leraar die gecombineerd geschiedenisles gaf en maatschappijleer, want dat had je toen nog. Ja. En we hadden een dubbele les in het hartje van de hele strenge winter in 1979. Dus we hadden een dubbele les, dus dat was geloof ik 2,5 uur dat duurde. En dat was een man, moet je je voorstellen, een hele grote statige man. Met achterovergekamd haar, dik in de brilkriem, grote bril en altijd een driedelig pak. En die man die was best streng. Hij was echt een, autoritair wil ik niet zeggen, maar hing er aardig tegenaan. Op een gegeven moment hadden we weer zo'n les en hij was weer bezig en dat werd ik zat. Dus ik heb mijn vinger opgestoken, want we moesten ook nog of je naar het toilet mocht. Nou, dat mocht met gratie en toen ik naar het toilet toe gegaan, toen zag ik buiten de schoollokaal, zag ik zijn rubberlaarzen staan. Die heb ik in het toilet volgegoten met water en lekker buiten laten chambreren. En na de les wilde hij dus in die rubberlaarzen stappen om weer te vertrekken. Ja, dat was natuurlijk niet in doen, hè. Dat was bevroren, stijf koud water. Dus hij lopen briesen, lopen tieren. En uiteindelijk er is achtergekomen dat Remootje dat gedaan had.
0: Oh ja.
1: En dat scheelde me dus 3 lessen in het lokaal zitten.
0: Ja, zijn bijnaam was Hitler.
1: Hitler, ja.
0: En Colditz, dat past wel bij elkaar. Maar wat je ook zegt is dat... want hoe wist hij dat jij dat was geweest dan? Of kon maar iemand zijn geweest? Of?
1: Ja, hij zei ook dat het kan maar één iemand gedaan hebben. Zeggen dat is Remo, dus hij is een bekende dat meteen maar. Nou goed, dat, zo sportief was ik ook om te zeggen dat ik dat gedaan had.
0: Ja, maar jij zegt ook van uiteindelijk bleek het gewoon een vreselijk toffe peer te zijn.
1: Ja, dat klopt. Ik heb hem uitgebreid gesproken tijdens het laatste jaar van de MAVO. En ik heb een heel goed gesprek met hem gehad. En hij zei, jullie waren donderstenen. Hij zegt, jullie hebben het mij niet makkelijk gemaakt. Dus uiteindelijk heb ik een verschrikkelijk leuk jaar met jullie gehad. Hij zegt, jij stond af en toe wel erg vooraan om kattenkaart uit te halen.
0: Ja, en hij zegt ook nog, hij heeft toch moeten lachen om mijn daad, zeg je.
1: Ja, uiteindelijk wel. Hij zegt, dat staat me nog bij. Hij zegt, ja, we kon niet anders als op mijn pantoffels teruggegaan naar de auto om daar weer naartoe te gaan en weg te rijden. Dus, en dat terwijl er dus een behoorlijk pak sneeuw lag toen ook.
0: Oh, maar toch is het dan toch fijn dat het op die manier eindigt. En dat het niet, laten we zeggen, op zo'n nare manier of zo eindigt. Weet je wel?
1: Dit
0: klinkt als een compleet verhaal, weet je wel? Zoals je het met een happy end.
1: Ja, absoluut. Zeker weten, ja.
0: Mag jou hartelijk danken, Remo, voor dat mooie verhaal.
1: Oh, boefje. Ja, graag gedaan.
0: Boefje.
1: Ja, ik zal het niet meer doen.

0: Achei The Beatles en All My Loving bij Radio M Utrecht. Zometeen spelen wij het spelletje 3 voor 4. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Hoor je George Benson met Give Me The Night. En zometeen het regionieuws met Kees Dorenstein. En daarin onder andere het eerste coalitieakkoord in de provincie is een feit. En 2 bakkers uit onze provincie zijn genomineerd voor een heel bijzondere prijs.
1: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
2: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje dolce vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
3: Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30. Een compacte SUV met een rijbereik tot 475 kilometer. De Volvo EX30 is er nu, vanaf €32.995. Boek nu een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer.
4: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
3: De Volvo EX30 is nu leverbaar in speciale Europa-uitvoeringen. Met voordeel tot wel €6000. Kijk op volvocars.nl.
0: En het is precies 3:30. Kees Dorenstein is hier. Kees, eerste coalitieakkoord van onze provincie is gepresenteerd. En Bunnik is de eerste die na de gemeenteraadsverkiezingen van maart een akkoord heeft verteld.
5: Ja, inderdaad. De partijen P21, CDA en D66 hebben het coalitieakkoord Met Elkaar Vooruit, dat is dan de naam, gepresenteerd. Daarin zetten ze onder andere in op betaalbare woningen, het ondersteunen van maatschappelijke initiatieven en bedrijven. En er wordt geïnvesteerd in de onderhoud van de openbare ruimte. Eind mei worden de 3 wethouders naar verwachting benoemd. En in Bunnik leek het coalitieakkoord al niet een van de lastigste te zijn in de provincie, aangezien er maar 4 partijen in de gemeente zijn en 3 daarvan zitten in de coalitie. De politie heeft deze week een minderjarige jongen uit Utrecht aangehouden. Er wordt ervan verdacht dat hij betrokken was bij de vernieling van het gemeentehuis in Loosdrecht op Koningsdag. Die avond werden onder andere ramen van het pand ingegooid en hekken vernield. De jongen is verhoord en moet later voor de kinderrechter verschijnen. De FC Utrecht vrouwen, de jong FC Utrecht vrouwen en de meiden onder 17 gaan vanaf het nieuwe seizoen trainen bij VVV De Meern. De teams die konden niet allemaal op Zoudenbalg trainen bij VV De Meern. Kan dat dan weer wel? Volgens manager Marlou Peters is dat beter voor de onderlinge afstemming en de doorstroming. De vrouwen spelen wel nog steeds de wedstrijden op Zoudenbalg. Ja, en Erwin, dit ga jij mooi vinden. 2 bakkers uit de provincie die strijden voor de titel Beste aardbeienslof van Nederland.
0: Oké.
5: Okay. Ja, wel. Ja, dat is, voor als je het dan niet kent, dat zijn van die langwerpige, krokante cakejes. Grote cakes, gevuld met romen en daar dan weer aardbeien bovenop. Hè.
0: Hoe weet je dat ik van aardbeien hield? We zijn vorige week in aardbeienland geweest.
5: Ja,
0: dat is een Limburger.
5: Dat straal jij gewoon uit, Erwin.
0: Vind je een aardbei?
5: Nou, Jacobine van den Bos uit IJsselstein en Hendrik Willems uit Schorewoerd, die horen bij de laatste 10 bakkers in de wedstrijd. Er is een jury die het gebakken beoordeelt, maar er is ook een publieksprijs en iedereen kan dus online stemmen. Alleen op basis van foto's. Je kan niet proeven, maar... Ja, of je moet door Nederland gaan rijden en langs al die 10 bakkers gaan natuurlijk en ze gewoon halen. Maar op 28 mei worden de winnaars bekendgemaakt en Hendrik Willems, ja, dat is wel eentje om op te letten. Want hij is regerend Nederlands kampioen aardbeienslof bakken. Dus,
0: nou heb ik honger. Heb je nou je zin? Dan ben ik benieuwd.
5: Ja, zeker. Heerlijk, hè?
0: Nou.
5: Is het een beetje aardbeien weer? Het is 12 graden vandaag. Zon en buien wisselen elkaar af. Dat is wel goed als ze nog een beetje moeten groeien. Vanavond kan er ook een bui vallen. Koelt het af naar 1 graad of 3. Volgende week wordt het echt lekker zomers weer.
0: Dankjewel. Zomerkoninkje. Toch wel of niet? Toch zomerkoninkje?
5: Ja, zeker. Ja,
0: dankjewel. Jij ook. waarbij. Ja. Dan drie meldingen. De verkeersinformatie, de A27 Gorinchem richting Utrecht. Tussen Lexmond en Nieuwegein 6 minuten vertraging. Dan de A27 Almere richting Gorinchem. Dat is tussen Utrecht Noord en Knoopend Lunetten. Daar is een aanrijding gebeurd. De weg is wel weer vrij, maar zorgt wel voor 11 minuten vertraging. En dan iets korter op de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen de afrit Den Dolder en Utrecht daar 5 minuten.
6: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
7: Mode voor de momenten dat het telt. Die frisse look die meteen raak is, zonder dat je erover na hoeft te denken. Van de nieuwste trends tot de basics voor je week. Bij Jola slaag je voor de looks van nu voor een prijs die net zo goed voelt. Elke dag een nieuwe favoriet. Kom langs en kies jouw stijl. Jola.
8: Heerlijk hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
9: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden. Weet je, Fai Wonen en Slapen in Oudewater geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
8: 20% korting?
9: Ja, ook bij Fai Wonen en Slapen.
10: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
11: De middag met Erwin Peters.

Oh, een beetje de tijd van de spijkerbroeken met de wijde pijp. Hè? George Benson, Give Me The Night. Trouwens, daarover gesproken. Straks Heaven Must Be Missing An Angel ook nog van Tavares. Dus ik zou zeggen, blijf het... Trek die broek aan, want je hebt hem straks ook nodig. Heel iets anders nu. Het is tijd voor 3 voor 4. Jouw kans op de eeuwige roem en de prijzen bij je vrienden van Radio M Utrecht. 3 platen met 1 overeenkomst. Dat kan overal in zitten. Dat kan in hetzelfde woordje zitten of het onderwerp in de titel. Het kan ook sneaky zijn, ben je gewerkt in de namen van de groep of artiest. 3 platen. Dan doen we 3 aanwijzingen. Dit is aanwijzing nummer 1.

En dat was aanwijzing nummer 2. De ene laatste aanwijzing in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. 3 platen met 1 overeenkomst. Heb je hem al te pakken? App het dan zo snel mogelijk naar de studio van Radio M via de app. Dat kan via de RTV Utrecht app bijvoorbeeld. Die kun je downloaden, die is helemaal gratis. Rechtsboven vind je dan de knop app ons. En dan gaat de rest via WhatsApp. We hebben er nog eentje te gaan. Dat is aanwijzing nummer 3.

0: Dat was aanwijzing nummer 3 in het spelletje 3 voor 4 bij Radio M Utrecht. Dat zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Dankjewel voor je app naar de studio. Er kan maar 1 de winnaar zijn. Richard, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Nou, wat gezellig.
1: Ja, ja.
0: Ja, wanneer hoorde jij het? Laat me zeggen, wanneer... je mag niet het antwoord geven. Hè? We proberen een beetje een spanningsboog te creëren.
1: Oh, okay.
0: Wanneer was het voor jou? Denk je, oh, dat is dit.
1: Eigenlijk bij het tweede nummer. Want met John Denver. En ik denk van, ja, dat is wel heel toevallig. Dat zal hem waarschijnlijk wel zijn.
0: Ja, en nou, ik zeg, geef het antwoord. Maar er zijn 3 platen met 1 overeenkomst. Wat is de overeenkomst tussen die...
1: Ja, de overeenkomst is rock.
0: Ja, dat is het goede antwoord. Weet je ook nog welke platen je hebt gehoord? Kun je dat nog reproduceren?
1: De eerste was Rock Around the Clock.
0: Nee, dat, Rock This Town van... Ja, ik denk van het wel knap dat je überhaupt... Ik vind het altijd knap als mensen toch nog iets kunnen reproduceren. Want dat blijft altijd lastig, hoor, titel van een artiest. Het is mijn werk, maar ik lees het ook hier van een schermpje. Maar oké. En de tweede was John Denver.
1: Met de Rocky Mountains.
0: Ah ja, en die derde, ken je die nog?
1: Ja, die is van Michael Jackson.
0: Bijna, Rockwell was dat. En Michael Jackson heeft een vriendendienstje geleverd. Dat zal wel dik betaald zijn, hoor. Maar op de plaat van Rockwell, de achtergrond, bijna voorgrond. Somebody's Watching Me.
1: Ja, precies.
0: Ja,
1: begin
0: jaren 80. Nou, ik zeg, dat doen we helemaal. Richard, van harte gefeliciteerd.
1: Ja, dankjewel.
0: De heel geroemde staande ovatie al. En je mag ook uitzoeken. En we hebben een shopper. Je mag kiezen een shopper, een puzzelboekje, een notitieboekje, een koeltasje, een toilettasje of het weerstation.
1: Nou, dan kiezen we eigenlijk natuurlijk altijd maar voor het weerstationnetje.
0: Heel goed. Ja, dat is de enige juiste keuze. Ik denk mensen helemaal. Ja. Die komt eraan.
1: Nee, we eigenlijk als trouwe luisteraar. Ja, dan met Radio M. Dan zit je altijd op het weerstation te wachten.
0: Ja, en die

0: Zometeen bij Radio M, het derde gedeelte van Pluk de Middag deze vrijdag aflevering. En ik heb je al gewaarschuwd. Zometeen, trek hem aan, de spijkerbroek met de wijde pijpen, want Tavares staat voor je klaar.
1: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Je hebt nog 3 dagen.
3: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
4: In het Pinksterweekend van 22 tot en met 25 mei ontdek je de mooiste muziek in de prachtige natuur van parklandschap Oranjewoud. Koop nu je kaarten op oranjewoudfestival.nl. Oranjewoud Festival, een woud vol muziek.
5: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
6: Is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het kabinet wil legkippen verplicht laten inenten tegen vogelgriep. Uit onderzoek blijkt dat de vaccins goed werken en dat de eieren van gevaccineerde kippen kunnen worden geëxporteerd. Ook vermindert het inenten van kippen de kans op de uitbraak van vogelgriep op een bedrijf. Staatssecretaris Erkens wil voor het eind van het jaar met een plan van aanpak komen. Sinds oktober vorig jaar is op ruim 50 boerderijen vogelgriep vastgesteld. Meer dan 2 miljoen kippen zijn daarom afgemaakt. De politie onderzoekt de vernielingen aan 3 woningen in Stadskanaal in Groningen. Gisteren bleek bij huizen in verschillende straten ruiten te zijn ingegooid. Dat gebeurde nadat bekend was geworden dat 2 vrouwen waren opgepakt vanwege mishandeling, vernedering en het opsluiten van een jongen van 7 en een meisje van 6. Het meisje is meerdere keren opgenomen in het ziekenhuis. Het OM meldde eerder vandaag dat de moeders voorlopig vast blijven zitten. Vanwege de onrust in Stadskanaal is het weekend een noodverordening van kracht. De politie heeft in Landgraaf ruim 300 kilo amfetamine gevonden. In een loods werden de harddrugs in blokken geproduceerd. In verband met de vondst zijn 3 mannen uit Landgraaf en Heerlen opgepakt. En bij huiszoekingen nam de politie onder meer 2 luxe horloges, contant geld en administratie in beslag. De bondscoach van het Belgisch voetbalelftal heeft Ajax-aanvaller Gods niet geselecteerd voor het WK voetbal. De 20-jarige linksbuiten is de grote uitblinker van Ajax. Hij staat met 17 treffers tweede op de topscorerslijst. In april debuteerde Gods nog bij de Rode Duivels als invaller in een oefenduel met de Verenigde Staten. Maar bondscoach Garcia koos uiteindelijk voor 2 andere linksbuitens: Jeremy Doku van Manchester City en Leandro Trossard van Arsenal. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger, het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien en dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Tavares, over een paar tellen te trekken al aan mijn spijkerbroek met wijde pijpen. Zometeen jongens. Heaven must be missing an angel. Eerste verkeersinformatie met een melding vanaf 10 minuten. Dat is de A27 Almere richting Gorkum. Tussen Utrecht-Noord en knooppunt Lunetten daar een vertraging van 12 minuten.
7: Beste Theo, ik heb vandaag een lange wandeling gemaakt naar de Noorderkerk. Daar zag ik een oude vrouw die me zo deed denken aan die ene Eds van Rembrandt. Een vrouw die bij het lezen van de Bijbel in slaap gevallen is.
8: 2 grote schilders in de Noorderkerk. Reserveren? Ga voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl. Yes!
9: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
10: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
11: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
12: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: Ben je er klaar voor?
14: Ja.
13: Hoor ik nou zelf? Hè? Oh, daar. Nieuws, ach ja.
15: Beste
13: muziek. Daar zijn we hoor.
15: Toen
13: ja.
15: En nu.
16: Pluk de middag met Erwin Peters.
13: Verkeerde knop. Tavares is hier wel. Daar gaan we dan. Zou je hebben, hè?

geloof er niks van hoor. Maar ze schijnen ooit een optreden te hebben gestaakt omdat een fan een schoen naar het podium gooide, niet van een duur merk was. Daar geloof ik niks van. Deze Tavares, Heaven Must Be Missing an Angel. Goedemiddag, dit is uur nummer 3. Ik ben Erwin en dit is Lekker Vrijdag.

Want die appte Erwin, ik was de enige die niet mee mocht op schoolreisje, omdat mijn ouders het niet konden betalen. En de meester heeft toen in het eigen zak mijn kaartje betaald en gezegd dat hij een prijsvraag had gewonnen. Dat is de vraag, hè? Welke meester of juf herinner jij je nog? Stuur een berichtje naar de studio van Radio M Utrecht. Dat kan via de RTV Utrecht app rechtsboven app ons. Zometeen Danny Vera, die hoor je na Jan Smit.

0: met Koop Geersing. Elke zaterdag en zondagmorgen om 10 uur.
1: Jazeker. Samen met Maridie en Gerard ga ik graag voor je aan de slag. Ben je op zoek naar het ontbrekende kopje in je servies? Bijzondere tijdschriften, tweedehands speelgoed voor de kleinkinderen of nieuw zangtalent in het koor? Alles is mogelijk. App, mail of bel de studio en doe een oproep. Ik spreek je graag.
0: En voor elkaar met Koop Geersing. Zaterdag en zondagmorgen om 10 uur. Bij ons, Radio M Utrecht.

0: Het is Stan the Gunman, Frank, Hank the Knife en de Jets bij Radio M Utrecht. Welke meester of juf is jou altijd bijgebleven? Dank je wel vast voor je reacties. Ik merk echt dat vandaag mensen compleet wat terug in de tijd schieten. Dat is niet een beetje nostalgisch. Nee, het is echt gewoon hup. Terug zo'n schoolgebouw in waar het krijtbord nog piepte en waar iemand met een sleutelbos over de gang liep, zo'n conciërge. Sarah die stuurde bijvoorbeeld een prachtig verhaal over Dick van Schreven. Dat was haar docent aardrijkskunde en geschiedenis op de PABO. En je voelt meteen, dat was niet zomaar een docent, dat werd echt iemand in haar leven. Hij woonde in Appingedam, schrijft ze, maar als hij met dispuutgenoten in Utrecht had afgesproken, dan bleef hij gewoon logeren. En zie je meteen voor je, zo'n leraar die in één keer aan je keukentafel zit met koffie. Ja, niet alleen voor de klas, maar gewoon een mens. En Sarah schrijft ook heel iets moois. Ze zei, toen ik eenmaal zelf voor de klas stond, was hij echt een voorbeeld voor mij. Dat vind ik echt wel bijzonder. Dat sommige meesters en juffen dus gewoon doorschuiven in je leven. Eerst sta je daar als leerling met een schriftje en later dan hoor je jezelf in één keer dezelfde dingen zeggen voor een klas. Ik zelf had ik heb twee keer wel meegemaakt. Een leraar die zware check rookte en een andere kettingrokende juf op een katholieke school ergens in Nijmegen. Maar dat roken was eigenlijk ook helemaal niet zo ongebruikelijk. Dat is ook een beetje jouw verhaal, Bert, of niet? Maar er kwam nog meer bij. Vertel eens.
1: Ja, dat klopt. Ik was 1967, de laatste klas van de lagere school. En toen had ik meester Kooistra. En die had altijd een pakje Caballero op zijn tafel liggen. En
0: zonder,
1: een doosje
0: zonder filter. Zonder filter.
1: Ja, zonder filter.
0: Ik zie het voor me, ja.
1: Ja, en als dan de sigaretten op waren of de pottetjes op waren, dan werd mocht de klassendienst mocht dan een pakje sigaretten gaan halen bij de supermarkt.
0: Ja.
1: Of de pottetjes bij de drogist iets verderop.
0: Wat zijn poffertjes trouwens? Zijn dat van die
1: hele kleine, ja, het is volgens mij Engels. Van die hele kleine.
0: Een beetje dropachtige dingen? Of,
1: ja, dropachtige dingen.
0: Oh, die bestaan die eigenlijk nog? Die ken ik ook.
1: Die bestaan nog steeds. Oh, okay, een soort salmiak dropjes.
0: Ja, van die kleintjes, van die hele kleintjes. En van die hele venijnige.
1: Ja, een heel klein doosje. Ik heb ze ook nog liggen hier.
0: En de Caballero niet, denk ik. Maar goed, dan mocht
1: Nee, ik heb nooit gerookt.
0: Oh, dus, goeie voor jou. En de klassendiensten mochten dan nieuwe halen bij de supermarkt tegenover de. Ja. Was het de school toen gisteren en dan?
1: Ja, en dan tijdens lestijd.
0: Ja.
1: Ja, en dan was de, hoe heette dat, Ten Haven, de supermarkt, zo heette die. De drogist weet ik niet meer. Maar dat was ook zo'n oud drogisterijmannetje. En daar mochten wij één keer per week snoep halen voor 5 cent.
0: Ja, zo eentje met zo'n stofjas, zo'n speciale jas aan. Zo eentje, ja, met zo'n, ik
1: met
0: zie
1: zo'n grijze stofjas.
0: Ja, zo'n grijze stofjas, ja.
1: Ja.
0: Dat was iemand. Maar ik begreep ook dat meneer Kooistra ook nog voor de klas rookte ook. Of in de klas. Dat was,
1: Ja.
0: Het is niet helemaal waar dat je nooit gerookt hebt. Je hebt wel veel meegerookt in ieder geval.
1: Ja.
0: Oh, wat fantastisch, hè? Oh, nou, ja. Wat een mooi verhaal. Dank je wel, Bert.
1: Ja, graag gedaan.
0: Dank je wel. Een fijn weekend. En ik vind het zo mooi. En er komt nog meer verhalen, hoor. Hans Oosterling namelijk, die stuurt ook zo'n mooi detail. Meester Beulenkamp, streng, maar ook aardig. En dat hoor je vaker vandaag, hè? Mensen herinneren zich zelden eigenlijk een beetje de perfecte lieve docent. Het zijn vaak juist die, hoe noem je dat, een combinatiefiguren. Een beetje streng, een beetje warmte, een beetje angst misschien zelfs. En dan had Hans op de middelbare school in één keer een leraar Nederlands die een achterneef van hem bleek te zijn. Dat had voor- en nadelen, schrijft hij, droogjes. Nou, ik denk dat we dat allemaal ongeveer wel begrijpen wat hij bedoelt. Toch? En dankjewel voor je bericht. Het was echt heel grappig. Bert had nieuwe gein tot slot. Onze meester die had zo'n enorme sleutelbos aan zijn broek hangen dat je 5 minuten van tevoren al wist dat hij er aan kwam. En ook weer een Rie uit Maarsen zeggen, ja, bij ons op school roken de conciërge altijd naar check en ertensoep. En ik dacht serieus dat het bij de functie hoort. Dit is Radio M Utrecht. Zo meteen hoor je de Cats met Let's Dance in de pluk de middag op deze mooie vrijdag. En die hoor je na René en High Time You Went. Het regennieuws komt er ook nog aan, maar leuk dat je luistert. De vraag is dus, welke juf of meester is je altijd bijgebleven? Laat het weten. Ik ben heel benieuwd naar je verhaal. Stuur het naar de app via de app naar de studio van Radio M Utrecht.

0: bij Radio M Utrecht en Let's Dance. Laten we dat zeker doen. Zometeen hoor je onder andere Samuel Welten en Echte Liefde is niet te koop. En nog veel meer andere leuke platen. En dan hebben we zometeen het regio-nieuws met de Van en Oli, Kees Dorrestein. Daarin onder andere dat de tieners uit Amersfoort en Kortehoef, die betrokken waren bij de rel in Loosdrecht, die komen op vrije voeten. En een bekende FC Utrecht speler gaat niet naar het WK voetbal. Dat en meer over een paar tellen.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. Cordate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar cordate.nl. Cordate, op de wereld om elkaar te helpen.
2: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
1: Cordate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op cordate.nl/nalatenschap.
3: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
4: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
4: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
0: Het is 1:05. Kees Dorrestein zit hier met het regionieuws. Kees, vertel.
8: Erwin, goedemiddag. Ja, de 2 tieners uit Kortehoef en Amersfoort die betrokken waren bij de rellen in Loosdrecht, die komen weer op vrije voeten. Een voorarrest is geschorst onder voorwaarden, liet een rechtbankwoordvoerder weten. Dat komt omdat ze in hun eindexamenperiode zitten. De Kortehoever zat vast voor een poging tot zware mishandeling van een journalist en geweld tegen de politie. De Amersfoorter zou stenen en fakkels hebben gegooid tijdens de rellen rond een noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht dus. Een actie om vluchtelingen in IJsselstein een warm welkom te heten gaat niet door. Volgens initiatiefnemer Laurien Brouwer is de veiligheid van deelnemers op dit moment niet voldoende te garanderen. Er zouden zo'n 100 mensen komen met sprekers en een band, maar de organisatie trok gisteren de stekker uit het evenement na een reeks verontrustende gebeurtenissen, melden ze. Zo werden 2 werkgroepleden omsingeld door een groep van ongeveer 10 tegenstanders. En de organisatie werd gebeld door een nepjournalist om informatie te achterhalen, waarna er een tegendemonstratie gepland werd. De gemeente IJsselstein wilde er nog wel voor zorgen dat beide groepen veilig zouden kunnen demonstreren, maar de werkgroep zag het zelf niet meer zitten. Zometeen bij Aart in Utrecht komt thuis hoor je ook Laurien Brouwer, want hij gaat daar spreken. Vitens is de waterkelder aan het renoveren die voor zoveel problemen zorgde begin dit jaar. Toen moesten tienduizenden mensen in Amersfoort en de omgeving dagenlang hun water koken, omdat er een darmbacterie via de kelder in dat water was gekomen. Nou, regiomanager Berend Holthuis bij Vitens die legt uit wat er is gebeurd. En dat is het weer, maar dit is Berend.
9: Wat wij nu aan het doen zijn is de hele kelder opnieuw stralen, zodat wij zeker weten dat alle zwakke punten eruit zijn. Daarna gaan we hem opnieuw een coatinglaag aanbrengen, zodat we weer voor de volgende 50 jaar het water veilig opgeslagen hebben.
8: Nou, hoewel de exacte bron van de verontreiniging niet is aangetoond, heeft Vitens wel een vermoeden wat er gebeurd is. Er zaten zwakke plekken in het beton, waardoor de kelder kwetsbaar is voor invloeden van buitenaf. Bijvoorbeeld regenwater, wat dan weer in die kelder zou kunnen lopen. Ja, en Sebastian Haller gaat niet naar het WK voetbal. Ja, de spits is niet opgeroepen in de selectie van Ivoorkust, die vrijdag bekend is gemaakt, dus vandaag door bondscoach V. RTW Utrechts voetbalanalist Erik van der Meer is niet verbaasd. Hij heeft dit seizoen weinig gespeeld, zegt hij. Hij is nu wel fit en was tegen Ajax ook echt goed. Maar het WK is nu wel van een ander niveau.
0: Oh,
8: ja, dat is, was ook wel een beetje te verwachten. Erwin, ik zie dat je een beetje verdrietig bent.
0: Maar, het was eerst die aardbei en nu dit weer.
8: Ja, dat was nog wel goed nieuws. Dat er twee bakkers uit de regio genomineerd zijn voor...
0: Maar dat ik het niet kon proeven. Dat
8: de beste aardbeienslof. Ja, nee, dat snap ik. Ja. Haller, die is 31 op dit moment. Speelt in totaal 34 interlands voor Ivoorkust. Zijn hoogtepunt als international beleefde hij in 2022, toen hij namens Ivoorkust de winnende maakte in de finale van de Afrika Cup tegen Nigeria. Dus ja, dat is dan toch ook wel iets moois om op terug te kijken. Maar ik denk dat het voor hem even een zure aardbei is.
0: Dat snap ik helemaal, ja.
8: Het weer dan, je hoorde het al net even.
0: Yes.
8: Het is 12 graden vandaag. Zon en buien. Op dit moment komt er ook een flinke bui over Utrecht heen. Vanavond kunnen er ook nog buien vallen. En dan koelt het af naar een graad of 3.
0: Dankjewel, Kees. En dan de verkeersinformatie met een langere vertraging vanaf 10 minuten. Dat is de A12 tussen Arnhem richting Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunette en knooppunt Oude Rijn. Daar 12 minuten vertraging.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score. Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
12: Beleef samen met je gezin een avontuurlijke dag op de Gremlini. Stap in een wereld vol verhalen en laat je verrassen door 4 eeuwen geschiedenis. Ontdek bunkers en verborgen plekken midden in de natuur. Ga naar opdegremlini.nl.
13: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
14: Heerlijk, hè, dat we de ramen en tuindeuren weer open kunnen zetten.
15: Als ze de vliegen en muggen straks maar buiten houden.
16: Weet je, Broekman Interieur in Utrecht geeft nu 20% korting op binnenzonwering en horen uit de huiscollectie.
17: 20% korting?
16: Ja, ook bij Broekman Interieur.
18: Waar vind je nog echte gezelligheid? En zoveel speciaalzaken bij elkaar? In het hart van Maarsen natuurlijk. Met lokale winkels waar service nog vanzelfsprekend is. En parkeren is gewoon gratis.
19: Hart van Maarsen, daar moet je zijn.
20: Pluk de middag met Erwin Peters.

0: daarin, dubbele punt, onder andere.
1: Daarin natuurlijk Ron Jans, want ja, die kan dit weekend een record pakken. Namelijk meeste eredivisie overwinningen ooit.
0: Ooit het, ja.
1: Als trainer.
0: Oh, ja, echt, ja. Dat is goud.
1: Dat is toch geweldig.
0: Ja.
1: Dus dat zou mooi zijn. Dus die gaan we horen. Verder is morgen, ja, veel mensen kijken het niet, want we doen niet mee. Het Eurovisie Songfestival. Dus ik dacht, laten we eens even terugkijken. Wat is nou jouw favoriete songfestival liedje? Heb jij er een?
0: Ja, ik heb er een. Ja, ik vond de eerste keer van Franklin Maxine Brown. Die Franklin Brown en Maxine.
1: Als de eerste
0: keer. Ja, ik vond dat ook zo leuk. Ik vond het echt, ja.
1: Kom maar weer.
0: En als ik heel eerlijk ben, alle Johnny Logans.
1: What's an idea? Hold me now.
0: Ja, ja, ja.
1: Een soort guilty pleasure is dat.
0: Ik moet even kijken of ik die in 3 voor 4 kan stoppen dit weekend. Misschien
1: is wel leuk. Is wel leuk.
0: Oh, ja.
1: Nou, daar ben ik dus heel benieuwd naar. En vind je het eigenlijk jammer dat Nederland niet meedoet? Of vind je het allemaal prima? Kijk we even terug naar het verleden.
0: Ja, orde genoeg. Er is genoeg om terug te kijken.
1: Toen er nog niet, toen er nog niet per se grobbebollen meededen.
0: Ja.
1: Nou ja. Oké, we praten dus over het Songfestival. Verder, je hoorde het net al in het nieuws van Kees. Een actie om vluchtelingen in IJsselstein welkom te heten gaat niet door. Intimidaties, bedreigingen van die club die dat organiseerde. Nou, de dame die daarover gaat, die spreek ik straks.
0: Nou, die heeft wat voor de kiezer gehad.
1: Ja, die heeft behoorlijk wat voor de kiezer gehad. Dus ik ga eens even horen hoe ernstig dat nou was. En of dit echt gewoon het eind is van alles. Of dat, dat ze toch verder gaan op de een of andere manier.
0: Ja, dat en meer. Zometeen om 5 uur bij Radio M Utrecht. Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
1: Yes.
0: Eldik.

Breakfast in America bij Radio M Utrecht. Dus Supertramp. Dat Roger Hudson, die schreef de Logical Song over zijn nare ervaringen op een hele strenge kostschool. En ja, school gesproken, even heel iets anders. Het begon dus helemaal niet in een enorme studio of zo. Hè? Geen gouden piano, geen zwembad, geen producer met een zonnebril die roept: "This is a hit!" Nee, een jongen van 17... die in Londen busritten liep te doen. Zo'n donkerblauw uniform aan. En dan boven in de bus zitten kijken naar mensen. Dat beeld alleen al, hè? Regen op de ramen. Mensen die zwijgend naast elkaar zitten. Iemand die net verlaten is waarschijnlijk. Iemand die naar huis gaat en daar geen zin in heeft. Nou, een beetje dat soort gezichten. En hij schreef dus constant zinnen op, in schriftjes, op losse papiertjes. En soms ook gewoon midden op straat in één keer stoppen, omdat er een regel binnenkwam. En op een dag liep hij naar de bioscoop. En dat weet hij zelf later nog precies. En toen kwam die ene zin hem op, de titel. Alsof die woorden al bestonden voordat hij ze bedacht had. En hij was nog echt zo jong, hè? Dat vergeet je bijna. Je hoort later die stem en je denkt, ja, die man heeft 3 scheidingen en een whiskyverzameling achter de rug. Maar nee, was gewoon nog een jongen eigenlijk. En tijdens de opname ging het ook eindeloos mis. Hij was obsessief. Alles opnieuw. Nog een keer, nog een keer, nog een keer. En vooral die saxofoon. Daar werd hij gek van. Totdat het intro er eindelijk stond. En nu, na 3 seconden, herkent letterlijk iedereen op aarde dat geluid. Dat langzame binnenkomen, alsof iemand midden in de nacht ineens eerlijk wordt. En dan pas komt die stem. En het gaat over George Michael, Careless Whisper.

dankjewel voor al je mooie berichten. Er komen nou nog berichten binnen van welke juf of meester is je altijd bijgebleven. We hadden er eigenlijk nog een uurtje aan moeten plakken. Dankjewel. Dat gaat niet, want zometeen om 5 uur is hier Aart van Eldik in

0: weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
1: De wereld houdt haar hart vast. Onrecht, armoede, klimaatverandering. Kijk niet weg, kijk om. CoreDate helpt met overleven vandaag en een goed leven morgen. Ga naar CoreDate.nl. CoreDate. Op de wereld om elkaar te helpen.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je. Want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
4: Hans, alleen de prijs is anders.
1: CoreDate denkt graag mee over jouw droom voor een mooiere wereld. Ook als je er zelf niet meer bent. Kijk op coredate.nl/nalatenschap.
5: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
6: Hallo, uw maaltijden. Zal ik het in de koelkast zetten?
5: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
7: Wil je kunnen Facebooken op je mobiel en FaceTimen op je tablet? Foto's bewerken op je laptop, tussendoor even online shoppen of parkeren met je app en met je kleinkind kunnen praten over Snapchat, maar eigenlijk snap je er helemaal niks van? SeniorWeb is er om je hierbij te helpen. En ook gewoon om veilig je computer te updaten. Kijk dus snel op seniorweb.nl.
8: Ontdek de magie van de Gelderse kastelen. Luister naar bijzondere verhalen. Struin door tuinen en over historische landgoederen. Dineer of slaap onder eeuwenoude daken. Beleef het op geldersestreken.nl/kastelen.
9: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
10: Vijf uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. In Amsterdam zijn 2 tieners opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. De politie vermoedde toen al snel dat het om een misdrijf ging. Mogelijk lag het lichaam van de man er al langer. Na onderzoek zijn er nu 2 jongens aangehouden. Ze zijn 15 en 17 jaar oud. Ze zitten voorlopig vast en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Een man heeft 3 jaar cel, waarvan een jaar voorwaardelijk gekregen, voor het verbergen van het lichaam van een overleden vriend. De 2 werkten in een drugslab in Torhout in België. De man overleed door giftige dampen in dat lab. Zijn vriend, een man van 44, legde het lichaam in een bestelauto, reed ermee naar Boksmeer, laadde het daarover in een andere auto en liet die achter op een parkeerplaats. Het OM had 5 jaar cel tegen de man geëist. Hij kreeg een lagere straf omdat de man ook een posttraumatische stressstoornis heeft. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen handen te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning van 1 van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club, Manchester United, meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. Zijn laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer, buien afgewisseld met zon. Het is 10 tot 12 graden. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien. En dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Goedemiddag op deze vrijdag 15 mei. Radio M Utrecht, daar luister je naar. Utrecht komt thuis. Tot 7 uur ben ik bij je samen met Kees. Dag Kees.
12: Goeiedag Aard.
11: Jij hebt de hoofdpunten van het nieuws.
12: Ja, de 2 tieners uit Kortenhoeve en Amersfoort die betrokken waren bij de rellen in Loosdrecht komen weer op vrije voeten. Hun voorarrest is geschorst onder voorwaarden, liet een rechtbankwoordvoerder weten. En dat komt omdat ze nu in hun eindexamenperiode zitten. Beiden waren bij de protesten tegen een noodopvang in Loosdrecht en worden verdacht van serieuze feiten. Ron Jans, de trainer van FC Utrecht, kan dit weekend de succesvolste trainer uit de Eredivisie worden als hij met FC Utrecht wint van Fortuna Sittard. Want dan heeft hij de meeste overwinningen uit de geschiedenis op zijn naam staan. Ja, wat hij daar zelf van vindt, Dat hoor je in het uitgebreide regionieuws straks. Ja, en ja, dat boek van Anne Frank, hè, Het Achterhuis, dat in één keer opgedoken was in een kringloopwinkel in Eemnes.
11: Eerste drukkie.
12: De eerste druk is geveild. En in het uitgebreide regionieuws hoor je ook hoeveel dat heeft opgeleverd. Ze zijn wel een beetje ontevreden over dat bedrag in Eemnes.
11: Zometeen meer daarover. Ja, woensdag was het gekkenhuis op de weg. Omdat iedereen natuurlijk op hemelvaartsweekend ging. Ja, vandaag is iedereen op bestemming. En zijn er nauwelijks files.
12: Kees. Ja, maar hou wel rekening dat er wel werkzaamheden zijn op de A27 en de A12 dit hele weekend. Dus als je nog op pad gaat, plan wat extra minuten in, zou ik zeggen.
11: Nou, dat eerst maar dan. A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda-West en Woerden. Daar is de weg dus dicht vanwege die wegwerkzaamheden. En hetzelfde geldt voor de A27 Utrecht richting Gorkum tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Ook daar is de weg dicht. Dan heb ik nog twee files. A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten-Oost en knooppunt Ouderijn. 5 minuten oponthoud. En op diezelfde A12 Arnhem-Utrecht tussen Lunetten en knooppunt Ouderijn. Ook 5 minuten. Zometeen hoor je AH en Lynn Anderson.
13: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
14: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
15: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
17: Voor een betrouwbaar klimaat werkt Warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
18: Dit is een uittip.
19: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores, een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
20: Dit was een uittip.
21: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
22: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
21: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: Radio M Utrecht.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Goedemiddag op deze vrijdag 15 mei 2026. De dag dat een bijeenkomst van Wees Welkom IJsselstein is afgeblazen, nadat de organisatoren geïntimideerd en bedreigd zijn door mensen die tegen die opvang zijn. Nou, hoe ver die intimidaties gaan, ik vraag het zo aan de organisatie. Het is ook de dag dat wordt nagedacht over een soort NL-alert voor netcongestie. Dus als ergens te veel stroom wordt gebruikt, krijgen mensen een melding met het verzoek hun elektrische auto later op te laden. Het is ook een historische dag. Want op deze dag in 2016, 10 jaar geleden, rijdt de 18-jarige Max Verstappen zijn eerste Grand Prix. En hij wint hem gelijk.
2: En daar is hij. Max Verstappen in de laatste bocht in Barcelona. Yo, hey! Yo, ho! Ongelooflijk! Sportoverwinningen zijn zo mooi. En deze is de allermooiste die ik in mijn leven gezien heb.
0: Ja, dat was Barcelona 10 jaar geleden. Terug naar nu. Morgen is de finale van het Songfestival zonder Nederland. Vind je dat jammer? Maakt het je niks uit? En wat is jouw favoriete Songfestivalliedje? Aller tijden? Stuur me maar een berichtje via de RTV Utrecht-app.

0: Gerard Joling, niet voor één keer hier op Radio M Utrecht. Het is 4:15. Na intimidaties en dreigementen is een bijeenkomst in IJsselstein over de opvang van vluchtelingen op een voetbalveld van IFC voorlopig afgeblazen. De bijeenkomst, georganiseerd door Warm Welkom IJsselstein, zou morgen zijn, maar de organisatie heeft de stekker eruit getrokken. En ik praat erover met Laurien Brauner. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jullie wilden samenkomen om te laten zien dat er ook mensen in IJsselstein zijn die voor een menswaardige opvang zijn. Wat is er gebeurd dat jullie die bijeenkomst afblazen?
1: Ja, inderdaad. We wilden samenkomen om het, om een positief geluid te laten horen. En van een vooralsnog redelijk stille meerderheid in IJsselstein. Het voorlopig afblazen, dat zeg je goed, is dat we in die week na de aankondiging best wel wat tegenwerking hebben ervaren. En we weten niet precies wie daarachter zit, maar ja, dat was dus onder andere ik en iemand anders uit ons werkgroepje op straat geïntimideerd is toen we stickers hebben geplakt en hartjes hebben gespoten op spandoeken. En dat was best... beangstigend.
0: Want dat waren spandoeken die gericht waren tegen de opvang van de asielzoekers. En daar, wat voor stickers hadden jullie daar overheen geplakt?
1: Stickers van De Goede Zaak. Daar staat op: zij hoop, geen haat.
0: Zij hoop, geen haat. En jullie werden betrapt toen jullie dat deden? Of daar benaderd?
1: Ja, betrapt is misschien het goede woord. We gingen daar een beetje bleu in misschien. Er waren eigenlijk binnen 10 minuten waren er 10 mensen. Er stopte een auto op de stoep en we werden soort van omsingeld en belaagd. En gewaarschuwd dat we dat maar beter niet hadden moeten doen.
0: Dat klinkt beangstigend. Was het dat ook?
1: Dat was het ook, ja, zeker. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt, gelukkig. Ik ga nu toch wat vaker over mijn schouder kijken als ik door de stad loop. Ook omdat er video's gemaakt zijn en er is ook al wat op social media opgedoken van die video's en van die foto's van mij en van de anderen die met mij was. Dus dat is wel spannend.
0: Ja, dat lijkt me misschien meer dan spannend. Dat klinkt als regelrechte intimidatie.
1: Ja, ik weet niet of dat zo doelgericht bedoeld was, maar dat voelt wel zo, ja.
0: Ja. Ik begreep ook dat jij op een gegeven moment gebeld bent door iemand die zich voordeed als journalist. Hoe zit dat?
1: Inderdaad, we hadden onze actie aangekondigd en hebben ook een klein berichtje gestuurd naar lokale media van: hey, dat gaat gebeuren, willen jullie hier het over schrijven? En toen werd ik gebeld door iemand die zich uitgaf als journaliste van de lokale omroep. En we hadden een kort gesprek. En haar WhatsApp-profiel was ook helemaal, bestaande iemand en een business account. En dat leek heel betrouwbaar. En ik heb toen allemaal dingen gedeeld over onze actie. Die we later ook breed hebben gedeeld, hoor. Dus het was niet super gevoelige informatie, maar wel... het was wel... ik schrok toen ik de volgende dag door de echte journalisten werd gebeld en die een interview wilde. En ik dacht, maar ik heb gisteravond al met jou gebeld. Dus
0: Iemand heeft zich uitgegeven voor deze journalist en allerlei informatie van jou gekregen en dat vervolgens misbruikt.
1: Ja, ze hebben... we weten het niet 100%, maar het was heel toevallig dat er... eigenlijk niet eens 24 uur later een tegendemonstratie aangekondigd is. Op hetzelfde moment, dezelfde plek als onze demonstratie. Een anti-AZC-demonstratie. En als je de beelden van de afgelopen weken kent, hoe zulke demonstraties aflopen, waren we daar niet zo blij mee.
0: Nee. Dus deze verhalen bij elkaar opgeteld, die intimidatie tijdens dat stickers plakken, deze nepjournalist... En dat heeft er bij elkaar toe geleid dat jullie hebben gezegd... en dan nog die tegendemonstratie, we blazen hem maar af.
1: Ja, wel. En ook dat we wat sprekers hadden en ook een band die wilde spelen. En die, nadat we die berichten gedeeld hadden van of nadat die berichten naar buiten kwamen, er is een tegendemonstratie, zeiden ze ook van, oh, hoe gaan we dat dan doen? En worden we dan nog wel gehoord als we spreken? Ja. En daar op 50 meter afstand lawaai gemaakt wordt.
0: Ja. Ja.
1: En we hebben met de gemeente goed overleg gehad en die hebben ook gezegd van, we gaan allebei de demonstraties, in goede banen leiden, maar wij voelden ons een beetje, op dat moment dachten we, nee, dit kunnen we niet doen. En ook onze interne, tegenwerking heeft daartoe geleid.
0: We zien, je zei het al, heftige beelden van verzet tegen AZC's. Soms regelrechte terreur, zoals we in Loosdrecht hebben gezien, waar ook brandstichting was. Dan kunnen mensen denken, ja, iedereen is tegen de opvang van asielzoekers. Jij zei net, de zwijgende meerderheid hier in IJsselstein, die vindt het eigenlijk wel prima. Hoe weet je dat?
1: Ja, dat weet je niet zeker natuurlijk. Maar we hebben wel een petitie gestart. En daar hebben we nu 1500 handtekeningen op en die komen voor een heel groot deel uit IJsselstein.
0: Mm-hmm.
1: We krijgen ook veel berichten van mensen buiten de petitie om van, hey, supergoed dat jullie dat doen en dapper ook. Dus dat zegt al wat van, niet iedereen durft zich uit te spreken. En onze werkgroep is echt binnen een dag gestart, dus we merken dat er echt, dat die behoefte er ook is van, hey, wij vinden dat gewoon prima, of wij zijn er juist voor en willen meehelpen en willen ook wat doen.
0: Hoe zie jij dit nu?
1: En dat blijkt natuurlijk ook uit andere onderzoeken die gedaan worden onder Nederlanders.
0: Ja. Hoe zie jij dit nu verder gaan? Want dit is nu voorlopig afgeblazen, maar hoe gaat dit dan verder? Want je stopt niet helemaal, denk ik.
1: Nee, wij stoppen niet. Wij blijven vasthouden aan ons doel. We willen dat positieve geluid richting vluchtelingenopvang in IJsselstein verder laten horen. We gaan de petitie aanbieden aan de burgemeester, daaromheen iets plannen. En we hebben nog allemaal ideeën voor het moment dat de opvang er is. Dat we dan de mensen echt warm welkom heten. En er zijn heel veel ideeën van inwoners en van mensen die bij ons komen. Van, hey, hoe kunnen we dat doen? En zullen we dan ook een kaartjesactie doen, zoals een Loosdrecht, en nog andere dingen organiseren. Dus daar zijn we druk mee bezig.
0: Laurien Brouwner van Warm Welkom IJsselstein. Dankjewel, fijne avond.
1: Ja, fijne avond.

0: Marvin Gaye en Tammy Tyrell. Ain't nothing like the real thing. Je luistert naar Radio M Utrecht. Ja, wij doen dit jaar niet mee, maar het Songfestival is er wel. En nou ja, als we dan niet meedoen, laten we dan maar eens even terugkijken naar de hoogtepunten. Wat waren voor jou nou de muzikale hoogtepunten van het Songfestival? Liedjes die zijn blijven hangen voor altijd. Nou ja, dan komt deze heel vaak voorbij.
1: Après toi, je ne pourrai plus vivre, non plus vivre.
0: Onder andere Marie-Louise Lohman schrijft daarover. Twee keer Vicky Leandros zegt ze L'amour est bleu, waarmee ze afgelopen dinsdag de show opende. Maar dit is natuurlijk haar onovertroffen Après toi. En wat dacht je dan van deze, Johnny Logan?
2: What's
0: Herman Rosiele die gaat onder andere voor deze van Johnny Logan. Ja, wat is nou jouw songfestival favoriet? De meeste stemmen gelden. Dus stuur me even een berichtje. En dan hoor je hem straks. En dat berichtje kan je me sturen via de app. De RTV Utrecht app. Komt het hier binnen, ga ik tellen. En dan hoor je het vanzelf.

0: Brothers, Long Train Running. Zometeen het regionieuws met Kees. Dan hoor je dat FC Utrecht-trainer Ron Jans een eredivisie-record kan breken. En je hoort ook hoeveel die eerste druk van het achterhuis nou heeft opgeleverd.
1: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
1: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Dankzij de natuur kunnen we leven. Maar er zijn steeds minder bijen en vlinders. Zonder hen stopt het groeien en bloeien. Samen kunnen we ze meer ruimte geven. Laat de natuur leven. Ontvang nu het gratis bij- en vlinderpakket met bloemzaadjes. Kijk op natuurmonumenten.nl.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Wist je dat er een supplement is dat helpt om je gewrichten soepel te houden? Het bestaat echt. Het is Vitepro. Met het ingrediënt Boswellia serrata. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
0: Half zes, het regionieuws hier op Radio M Utrecht met Kees. Kees, jij begint met de twee tieners uit Kortenhoef en Amersfoort die betrokken waren bij die rellen in Loosdrecht. Die komen op vrije voeten.
8: Ja, hun voorarrest is geschorst onder voorwaarden, liet een rechtbankwoordvoerder weten. En dat komt omdat ze nu in hun eindexamenperiode zitten. De Kortenhoever zat vast voor een poging tot zware mishandeling van een journalist en geweld tegen de politie. De Amersfoorter zou stenen en fakkels hebben gegooid tijdens de rellen rond dus die noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Ja, het lijkt erop dat er maar weinig spelers uit onze provincie in de selectie van Oranje terecht gaan komen. Want Matthijs de Ligt uit Apkoude gaat niet naar het WK voetbal. Omdat hij moet herstellen van een rugoperatie. We hoorden vanmiddag ook al dat FC Utrecht spits Haller niet naar het WK gaat. Dan voor Ivoorkust, hè. Maar er is ook positief voetbalnieuws. Want de FC Utrecht trainer Ron Jans kan dit weekend wel de meest succesvolle trainer uit de Eredivisie geschiedenis worden. Als FC Utrecht van Fortuna Sittard wint. Want dan komt hij namelijk op 274 eredivisiewedstrijden als overwinning in zijn carrière. En geen enkele eredivisietrainer heeft hem dat na kunnen doen. Maar ja, of hij nou echt met dat record bezig is?
9: Nee, dat record dat is een leuk weetje. Maar nee, het gaat om de laatste competitiewedstrijd. En ja, we willen heel graag die thuiswedstrijd houden. En misschien, ja, als NAC toch een stuntje doet in Alkmaar, dan kun je zelfs nog een plekje stijgen.
8: Nou, Jans heeft nu 273 gewonnen wedstrijden op zijn naam staan. Dat record deelt hij op dit moment met oud-eredivisietrainer Bert Jacobs. Hij deed dat wel in minder wedstrijden. Ah. Jacobs had er meer dan 700 voor.
0: Kijk, nou, hij is sowieso ook de oud-leraar Duits met de meeste eredivisie-overwinningen. Sowieso, die heeft hij al.
8: Ja, ja hoor. Ja, mijn meneer Muren van het Bonifatius College kan daar niet aan tippen, nee. Ja, op dit moment is de herdenking gaande van de Nakba op het Domplein in Utrecht. In 1948 werden honderdduizenden Palestijnen verdreven toen de staat Israël werd gesticht. Dat wordt de Nakba genoemd, wat catastrofe betekent. En dat wordt dus herdacht. Verschillende lokale politici leggen een krans bij het monument op het plein. Er zullen verschillende speeches zijn en er wordt muziek gespeeld. Het is de tweede keer dat de Nakba in Utrecht wordt herdacht. Vorig jaar kwamen er toen zo'n 250 mensen op af. Ja, en een eerste editie van het dagboek van Anne Frank uit een kringloopwinkel in Eemnes heeft €3500 opgebracht op een veiling. Ja, de versie van het achterhuis werd vorige maand ontdekt in een kringloopwinkel, de kringloopwinkel daar. En daarna aangeboden bij een veilinghuis. Vergelijkbare eerste drukken brachten eerder tussen de €3.000 en €16.000 op. En de directeur van de kringloopwinkel had dan stiekem ook op wat meer gehoopt. Er is maar één bod gedaan op het boek. En dat lijkt te komen doordat het boek geen kaft had. En daardoor iets minder interessant is. Ja. En er wordt binnenkort ook nog eens een eerste druk geveld. En die heeft dan wel weer een kaft.
0: Ja, dus ja, wacht je dan op.
8: Daar wachten de verzamelaars dan op. Toch zegt de directeur dat ze erg blij is met de opbrengst. Want normaal verkopen ze zo'n boek voor €2.
0: Ja, nou ja.
8: Ja, dat is dan toch wel een extra zakcentje voor de kringlopen. Het weer dan. Ja, het was een beetje druilerige dag vandaag. Ik zie dat het nu nog steeds een beetje miezert hier in Utrecht. En vanavond blijft het buiig en koelt het af naar zo'n 3 graden. Maar niet getreurd. Eind volgende week wordt het zomers warm met meer dan 25 graden.
0: Dankjewel Kees. 1 filetje op dit moment. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Ouderijn. 5 minuten vertraging. De spinners komen eraan. Sutherland Brothers en Quiver. En natuurlijk jullie songfestival favoriet.
2: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
10: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij de Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
11: Utrecht komt thuis met Aart.

0: Het is middernacht. Het begin van woensdag 15 mei 1996. Het begin van...
1: Radio M voor midden Nederland.
0: Welkom bij een vernieuwd radiostation. 7 dagen per week, 24 uur per dag.
1: Radio M. FM 100.1.
0: Met meer nieuws. Radio M.

Brown, Ineke. Maar jullie opperfavoriet is toch wel deze. Johanna onder andere, Ruud, Letty. Mosquedades en Eres Tú.

0: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot met zondag.
1: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar, Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
0: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
1: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
0: Samen met ons, Radio M Utrecht.

0: Amy McDonald, Mr. Rock and Roll. Ja, zeg je rock and roll, dan zeg je ook al snel Greta Spannenburg.
1: Ja, logisch. Goedemiddag, Aard.
0: Goedemiddag. Is het nog een beetje rock and roll met het weer? Of valt het mee vandaag?
1: Nou, het is wel heel dynamisch.
0: Ja, hè?
1: Ik bedoel, en blijven bewegen is ook een beetje het devies natuurlijk. Bij 12, 12,5 graden als maximum. Dat is natuurlijk allemaal weer schamel. Zelfs de dag van gisteren, die was milder met 12,9. Dus kun je nagaan op welke marges wij momenteel vertoeven. Het is wel zo natuurlijk dat we eigenlijk nu in het putje van de kilte vertoeven en heel langzaam daar de komende week uit gaan kruipen.
0: Aha.
1: Nou, dat is het voordeel.
0: Oké. Eerst maar even dan dit weekend, want dat is nog wel fris.
1: Ja, dat is nog wel fris. En ook vanavond trekt er eerst nog een aantal buien over voordat het vannacht helemaal droog gaat worden. En morgen overdag, ja, toch nog steeds onstabiel van opbouw. Het sturende lage drukgebied ligt ten noordwesten van Denemarken. Best een eindje weg, maar beïnvloedt ons nog in de vorm dat de stapelwolken ontstaan. Stapelwolken en zon met een paar losse buien. Nou, het ziet er denk ik wel vriendelijk uit, maar de buien kunnen nog steeds als pittig uitpakken, zeg maar, met plensregens. 13 graden heb ik staan. En zondag moet het dan 15 graden kunnen worden. Vrij veel bewolking. Misschien een beetje lichte regen in de loop van zondagochtend. Klein beetje op het warmtefront, dat die warme lucht binnenbrengt. En later op zondag, in de loop van de middag, een paar stevige buien. Daar zijn ze weer. Maar we hebben al wel een klein beetje winst dan gemaakt op zondag in de temperatuur.
0: Okido. Over een uur dan gaan we wat dieper de week inkijken met, ik denk wel wat goed nieuws, hè?
1: Ja, laten we ons daarop richten. Goed plan.
0: Okay, tot zometeen.
1: Straks.

Lamberry en 1, 2, 3. Radio M Utrecht. Ja, deze week werd bekend dat Madonna een van de artiesten is die gaat optreden in de halftime show van het WK voetbal. Dat deden ze eigenlijk vooral bij het American voetbal. Werd dat heel groots aangepakt. Maar het komt nu dus ook bij de finale van het WK. Shakira zal erbij zijn. Maar ook Madonna.

0: TrueLease met Grenke.
1: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
0: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
1: Precies wat we nodig hadden.
0: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Grenke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar grenke.nl.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
0: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
3: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Een gezond lijf begint bij jezelf. En Vitepro helpt je daarbij. Vitepro bevat namelijk vitamine D voor je spieren en Boswellia serrata voor je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Oh, oh, oh. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Je stelt je doelen, je maakt slimme keuzes en gaat altijd vooruit. Alles voor het beste resultaat. Waarom zou je dat met je financiën anders doen? Jij bepaalt de koers, wij regelen de rest. Zo win je iets waardevols. Tijd voor wat echt belangrijk is. Raisin. Sparen en beleggen, slim geregeld.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
8: Zes uur, Robert Baltus met het NOS-journaal. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. Op meerdere plekken liepen deze week demonstraties uit op rellen en vernielingen. Jette noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De premier vroeg de hulpdiensten en het COA naar ervaringen tijdens hun werk in de noodopvang. Hij zegt dat het kabinet zich hard blijft maken voor hun veiligheid en gemeente steunt in hun aanpak van het geweld. In de haven van Rotterdam worden 23 cabines klaargemaakt om buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius op te vangen. Daarop brak het Hanta-virus uit. Het schip meert aan in Rotterdam en heeft nog een deel van de bemanning en de medewerkers van het RIVM aan boord. De Nederlanders gaan thuis 6 weken in quarantaine. De opvarenden die uit het buitenland komen kunnen de 6 weken doorbrengen in de porta-cabins. Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren is nog niet helemaal zeker. Maar de GGD in Rotterdam houdt er wel rekening mee. Het lichaam van de Russische dissident Nina Litvinova is woensdag aangetroffen op straat in het centrum van Moskou. Russische staatsmedia melden dat het ging om zelfdoding en dat de 80-jarige Litvinova een afscheidsbrief had achtergelaten. In een fragment daarvan op Facebook zegt Litvinova zich machteloos te voelen sinds de inval van Rusland in Oekraïne. In Amsterdam zijn 2 jongens van 15 en 17 opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. De 2 vrouwen uit Stadskanaal die verdacht worden van het mishandelen van een jongen van 7 en een meisje van 6 blijven voorlopig vastzitten. Ze worden volgende week voorgeleid. De burgemeester van Stadskanaal riep vanochtend inwoners op om niet het heft in eigen hand te nemen. Sinds de aanhouding van de vrouwen bekend werd, is het onrustig in Stadskanaal. Bij de woning in een van de vrouwen zijn ruiten ingegooid. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse luxemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Loewe. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, die verhuist mee. Verdediger Matthijs de Ligt gaat niet naar het WK voetbal. Zijn club Manchester United meldt dat hij is geopereerd aan zijn rug en dat hij pas aan het begin van volgend seizoen terug is. De Ligt worstelt al maanden met zijn rugblessure. Zijn laatste wedstrijd speelde hij in november vorig jaar. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger. Het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien. Het wordt dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Goedenavond, je luistert naar Radio M Utrecht. De hoofdpunten uit het regionieuws, die krijgen we van Kees. Hallo.
10: Goeiedag. De twee IJsselsteiners die zijn opgepakt voor de vernieling aan het stadhuis en het theater daar, moeten volgende week voor de rechter verschijnen. Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie weten. Ze waren onderdeel van een groep demonstranten die in de nacht van 2 op 3 mei vernielingen aanrichtten. En daarbij gebruikten ze anti-AZC-leuzen en spandoeken. Ook werd een hakenkruis getekend op het theater. In Leerdam zat vanmiddag een man vast met zijn hand in een ondergrondse container. Ja, wat de man nou aan het doen was, is niet duidelijk, vertelt de woordvoerder van de brandweer. Voorbijgangers probeerden hem nog te bevrijden, dat lukte niet en dus moest de brandweer zelf in actie komen. En twee bakkers uit onze provincie staan in de finale van een bijzonder lekker Nederlands kampioenschap. En wat dat is, nou, dat hoor je zo meteen.
9: Ga ik eens even over pieken. 6:30, de antwoorden van Kees, dankjewel. Geen files op dit moment, maar wel een aantal wegafsluitingen. En daar kan je last van hebben, moet je omrijden. A27, Utrecht richting Gorkum, tussen knooppunt Lunetten en knooppunt Everdingen. Daar is de weg dicht vanwege die wegwerkzaamheden. Hetzelfde geldt voor de A12, Den Haag richting Utrecht, tussen Gouda-West en Woerden. En dat gaat het hele weekend duren. Dat moet om 5:00 ochtends op 18 mei klaar zijn. Maandagochtend dus. Dan de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij knooppunt Hoevelaken naar de A28 richting Zwolle. Daar is de verbindingsweg dicht vanwege wegwerkzaamheden. Zometeen hoor je ABBA.
11: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
12: Life is going on so fast. I want it to be everlasting.
13: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
14: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
15: Doet u voorzichtig met mijn vader.
16: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
17: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
18: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
19: Beleef de Grebbelinie. 4 eeuwen geschiedenis verscholen in prachtige natuur. Fiets, wandel en vaar langs loopgraven, bunkers en indrukwekkende musea. Ontdek en voel je vrij. Meer info op degrebbelinie.nl.
20: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
21: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
22: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
21: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
23: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: doorbraak van ABBA, Waterloo. In 1974 wonnen zij hiermee het Songfestival.
1: Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.
0: Ja, er komt een lief berichtje binnen van Mariska Boeren. Die zegt, goeiedag Aart. Volgens mij hoorde ik net op de radio dat Radio M Utrecht 30 jaar bestaat vandaag. Dat klopt inderdaad. 15 mei 1996 begonnen we ermee. En Mariska schrijft, ga nog maar heel lang zo door. En wat was het gisteren weer een mooie top 100 van de jaren 90. En ze geniet ook van de Songfestivalhits. Dankjewel Mariska. Tot 7 uur is dit Utrecht komt thuis. En kan je nu ook mooi even wijzen op onze mooie actie. Vanaf aanstaande maandag maak je elke dag kans op een exclusieve rondleiding voor 2 personen in de voormalige gevangenis Wolvenplein in Utrecht. Dat is een hele bijzondere rondleiding. Luister, beantwoord de dagvraag en win. Die actie die loopt dus vanaf maandag en duurt de hele week. Zometeen Saskia van Dokkum van Utrechts Landschap. Praten we over de Kromme Rijn. En Ron Jans, ja, die kan dit weekend een record vestigen. Moet Utrecht nog wel eventjes winnen van Fortuna Sittard. Dit is Sommieux.

0: en zo gaan we nice and slow het weekend in hier op Radio M Utrecht met Jesse Green. Het is tijd om weer eens een mooie tip op te halen bij Saskia van Dokkum, directeur van Utrechts Landschap. Saskia, goedenavond.
1: Goedenavond, Aart.
0: Ja, heerlijk met een soort fluisterpont de Kromme Rijn op. Dat is wat wij dit weekend willen, hè?
1: Ja, het is weliswaar koud, maar we hebben nog een hele zomer te gaan, denk ik dan maar. Dus ik vond dat ik er nu wel aandacht voor kon vragen aan jouw luisteraars. Dat is inderdaad dat Utrechts Landschap een heerlijke elektrische pont op de Kromme Rijn heeft. En waar wij best wel trots op zijn, is dat die ook toegankelijk is voor mensen die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. Want er zit een rolstoellift op, dus niemand hoeft zich bezwaar te voelen om deze rit te boeken, want je kan altijd mee.
0: Ja, de Kromme Rijn, wat is daarover te vertellen?
1: Nou, de Kromme Rijn is eigenlijk een aftakking van de hoofdstroom van de Rijn. Die zo'n 26 kilometer lang is. Hè. Hij bevindt zich tussen Wijk bij Duurstede en komt uiteindelijk in Utrecht uit. Bijzonder eraan is wel dat die Kromme Rijn in de Romeinse tijd de grens van het Romeinse Rijk was. Hè. Dus zo, nou, laten we zeggen, zo'n 50 na Christus begint dat. Werden de forten langs die Rijn gebouwd en de Kromme Rijn was daar ook een onderdeel van. En je moet je voorstellen dat in die tijd die Rijn niet dat laffe riviertje was wat het nu is, zeg ik even. Het is nu gewoon een heel kabbelend, keurig riviertje. Maar toen was het gewoon echt een woeste rivier. En dat zie je onder andere aan het feit dat die Romeinen forten bouwden langs die Kromme Rijn. En dat die ook weer verdwenen zijn, verzwolgen, als die Rijn zijn loop verlegde, doordat hij een zandlichaam opruimde, weer een stukje verder ging stromen. Dus het was echt een natuurlijk stromende rivier.
0: Nooit geweten dat dat zo'n ruige rivier was.
1: Ja, nee, dat was het echt. En dat kun je ook zien. Er zijn allerlei mensen van de Universiteit van Utrecht die daar onderzoek naar gedaan hebben. Nou, als je die kaarten ziet, dat is een soort spaghetti van stromen die daar gelopen hebben en die iedere keer zich verlegden. Dus dat was echt, echt een woeste rivier.
0: Ja.
1: Inmiddels dus een keurige rivier waar veel minder water doorheen gaat. Hij is ergens aan het begin van de 12e eeuw is hij afgedamd bij Wijk bij Duurstede. Dat verhaal vertel ik nog wel een andere keer. Maar toen is hij ook behoorlijk, na die tijd is hij ook behoorlijk in kaders gelegd. Dus er zijn paaltjes langs gezet, et cetera. En tegenwoordig zijn we weer veel meer van waterkwaliteit. Zorgen dat de rivier iets meer ruimte heeft. En dat betekent dat hier ook langs die Kromme Rijn beton verwijderd is, paaltjes verwijderd zijn. En dat de waterkwaliteit die echt in de vorige eeuw wel slecht was, dat die echt weer een stuk beter is.
0: Ja.
1: En als je kans ziet om op die pont mee te varen en het verhaal van de gids te horen, want je krijgt dan ook een verhaal uiteraard te horen, dan zul je ook over die verbeterde waterkwaliteit horen. En ik heb je luisteraars wel eens vaker verteld, het is altijd een beetje flauw om één dier te noemen wat dan weer terug is. Hè, want er gebeurt zoveel in die natuur.
0: Maar
1: je hebt soms van die icoonsoorten, hè, dat als die terugkomen. En dat is in dit geval een libellensoort. De beekrombout. Rombout is libellen eigenlijk. Is een libellensoort. Dus de beekrombout. Die is daar weer volop te zien. En ik weet eigenlijk zeker dat als je met die boot op stap gaat. Met die pont. Dan zul je ook die libellen zien. En vis en vogels. Misschien wel ijsvogels. Het is gewoon echt een plezier om op die pont van Utrechts Landschap mee te varen.
0: Nou, geweldig. Ik neem aan dat je dat even moet reserveren als je mee wil.
1: Ja, want ik denk dat er een man of 15 op die boot mee kunnen. En via www.utrechtslandschap.nl kun je zo een plek reserveren.
0: Mooie tip. Dankjewel, Saskia. Fijne avond.
1: Graag gedaan. Fijne avond.

0: De zanger van Yes, Jan Andersen. En Surrender op Radio M Utrecht. Straks hoor je uitgebreid gesprek tussen onze Bert Kaus en FC Utrecht-trainer Ron Jans. En ja, Jans die kan dit weekend een record houden, maar is hij helemaal niet meer bezig.
1: Nee, dat record dat is een leuk weetje. Maar nee, het gaat om de laatste competitiewedstrijd.
0: Ja, maar reken maar dat hij blij is als hij dat record pakt. Zometeen meer daarover. En natuurlijk eerst het nieuws met Kees. Onder andere twee IJsselsteiners die voor de rechter moeten komen vanwege de AZC-rellen.

0: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
1: Nooit meer je kozijnen schilderen? Bestel topkwaliteit kunststof kozijnen van Creon Kozijnen. Ontdek de scherpste prijs in onze webshop.
2: Creon Kozijnen.
3: Dirk heeft principes. Ja, ja, en daar staan we voor. Bij ons vind je bijvoorbeeld alles wat je nodig hebt voor een extreem lage prijs. Van A-merken tot huismerken. En je hoeft nooit meer dan één product te kopen. Want acties zijn per stuk. Op Dirk kun je rekenen.
4: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent. En je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
3: Nu bij Dirk, Tony's Chocolonely, 2,99. Zo, dat is goedkoop.
5: Het voorjaar is dé tijd om rust te vinden. Vind jouw comfort en voordeel bij Prominent. Kies je korting. Tot €850 korting op stoelen, 20% korting op banken of de tweede stoel of bank voor de helft. Prominent, het draait om jou.
6: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
7: Hey, bedankt.
8: Merci.
6: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Half zeven, het regionieuws met Kees. Goedenavond.
10: Goedenavond, Aart.
9: De twee IJsselsteiners die zijn opgepakt voor de vernielingen aan het stadhuis en het theater daar, moeten volgende week voor de rechter komen.
10: Dat laat een woordvoerder van het Openbaar Ministerie aan RTV Utrecht weten. Ze waren onderdeel van een groep demonstranten die in de nacht van 2 op 3 mei vernielingen aanrichtten. Daarbij gebruikten ze ook anti-AZC-leuzen en spandoeken. Ook werd een hakenkruis getekend op het theater. De verdachte die als eerste werd opgepakt, een 20-jarige man, wordt beschuldigd van het schieten van vuurwerk naar de politie. De ander, een 40-jarige man, zou vuurwerk hebben meegenomen en aangezet hebben. Meer nieuws uit IJsselstein dan, want de actie om vluchtelingen in IJsselstein juist een warm welkom te heten gaat niet door vanwege een reeks verontrustende gebeurtenissen. Volgens de initiatiefnemer Laurien Brouwner is de veiligheid van deelnemers op dit moment niet voldoende te garanderen. Er zouden zo'n 100 mensen komen met sprekers en een band. Maar de organisatie trok gisteren de stekker uit het evenement. Onder andere omdat er 2 leden zijn omsingeld door een groep van ongeveer 10 tegenstanders. Er zijn ook beelden door een groep gemaakt waar Laurien Brouwner nog steeds last van heeft.
11: Ik ga nu toch wat vaker over mijn schouder kijken als ik door de stad loop. Ook omdat er video's gemaakt zijn en er is ook al wat op social media opgedoken van die video's en van die foto's. Van mij en van de andere die met mij was. Dus dat is wel, ja, spannend.
10: Dat zei ze vanmiddag hier in Utrecht komt thuis op Radio M Utrecht. De gemeente IJsselstein wilde er nog wel voor zorgen dat de voor- en tegenstanders van de opvang veilig kunnen demonstreren. Maar de actiegroep zag het zelf niet meer zitten. Iets anders dan. In Leerdam zat vanmiddag een man met zijn hand vast in een ondergrondse container. Ja, wat de man aan het doen was, is niet echt duidelijk, vertelt een woordvoerder van de brandweer. Volgens een persfotograaf ter plekke wilde de man een vuilniszak aandrukken. Voorbijgangers probeerden hem nog te bevrijden, maar toen dat niet lukte, moest toch echt de brandweer gebeld worden. En dit was zo'n klapcontainer. Dus ja. Zijn hand is niet via het klapgedeelte naar binnen gaan, maar via de zijkant. Dus het is een opvallende. Er staat ook een foto op rtvutrecht.nl en in onze app. Maar je ziet het eigenlijk niet zo goed vanaf. Er kwam een ambulance bij, maar het is niet bekend of de man verwondingen heeft opgelopen. Ja, en je hebt bakkers die erg lekker brood kunnen bakken of een fantastisch croissantje kunnen rollen. Maar je hebt er ook 2 die uit de provincie komen en strijden voor de titel beste aardbeiensloff van Nederland.
9: Oeh, heerlijk lekker.
10: Ja, ja, dat is, als je dat niet kent, zo'n langwerpige krokante cake gevuld met room en daarbovenop, nou, aardbeien of wat anders, maar dan is het geen aardbeiensloff. Ja, voor Jacobine van den Bos uit IJsselstein en Hendrik Willems uit Schoonrewoerd horen bij de laatste 10 bakkers in Nederland in die wedstrijd. Een jury beoordeelt het gebak, maar er is ook een publieksprijs. Dus iedereen kan dan online stemmen. Wel op basis van foto en niet op basis van proeven. Of je moet zelf even een rondje maken richting IJsselstein en Schoonrewoerd. Op 28 mei worden de winnaars bekendgemaakt. En voor Hendrik Willems, die is toch wel een van de favorieten. Want ja. Hij is regerend Nederlands kampioen aardbeien slofbakken.
9: Heerlijk lekker. Ja, het water loopt mee in de mond.
10: Ja, ik denk dan, stel een van deze twee wordt Nederlands kampioen.
9: Ja.
10: Dan is dat toch een makkelijke manier om ze uit te nodigen met wat materiaal uiteraard.
9: Zeker.
10: Hier in de show.
9: Willen we dan allemaal even weten. Ja. Precies.
10: We willen je spreken alleen als je langskomt in de studio en wat meeneemt.
9: Zo is dat.
10: Het weer dan. Het is, het was zo'n 12 graden vandaag, maar het is nog steeds regenachtig. En het koelt af naar een graad of 3 vanavond. Volgende week begint matig, maar loopt langzamerhand op qua temperaturen richting de 25 graden aan het einde van de week.
9: Wanneer dat precies gaat gebeuren allemaal, dat horen we zo van Greta Spannenburg. Geen files meer, alles rijdt lekker door. Muziek zometeen van Glen Campbell en Miss Montreal.
7: Wil jij deze voetbalzomer heel voordelig adverteren? Profiteer dan snel van deze unieke kans. Voorspel één of meerdere wedstrijden van het Nederlands elftal en score! Het was nog nooit zo makkelijk om het podium te pakken. Ga deze zomer voor de winst met RTV Utrecht. Kijk snel op regioimpact.nl. Regioimpact.nl.
8: Wat maakt een familiebedrijf zo bijzonder? Het vakmanschap, wat van generatie op generatie wordt doorgegeven? Of dat ene geheime recept dat al jaren wordt gekoesterd? Bouwen aan vertrouwen, trots en continuïteit. Bij De Kroon Facilitaire Diensten begrijpen we dat als geen ander. Al ruim 85 jaar ondersteunen wij bedrijven met alles wat hun organisatie draaiende houdt. Van schoonmaak tot beveiliging, van catering en nog veel meer. De Kroon Facilitaire Diensten. Een familiebedrijf.
7: Win deze zomer een gratis reclamecampagne. Ga snel naar regioimpact.nl.
12: Dit is een uittip.
13: Koninklijk shoppen en royaal genieten doe je op Zomerver Soestdijk. Van 14 tot en met 17 mei kun je genieten op het landgoed van Paleis Soestdijk. Shoppen bij de leukste pop-up stores. Een wandeling door de paleistuinen, workshops en nog veel meer. Kijk voor meer info op zomerversoestdijk.nl.
12: Dit was een uittip. Utrecht komt thuis met Aart van Eldik.

0: deze week de nationale nieuwe.
1: Schuilen van Miss Montreal. De nationale nieuwe.

0: geweldig. Onze nieuwe, nationale nieuwe, Schuilen van Miss Montreal. Hier op Radio M Utrecht op deze vrijdagavond. Dit weekend de laatste competitiewedstrijden van de Eredivisie. En in de laatste thuiswedstrijd van die competitie ontvangt FC Utrecht zondagmiddag Fortuna Sittard. En hoewel de mannen van Ron Jans zich al geplaatst hebben voor de play-offs, staat er nog wel degelijk iets op het spel. Bij winst op Fortuna blijft FC Utrecht namelijk sowieso zevende. En speelt er donderdag in de halve finale van de play-offs een thuiswedstrijd. Bert Kous blikt vooruit met trainer Ron Jans.
1: Ik zat even te kijken, Ron. Als je dit jaar het aantal punten had gehaald van vorig jaar, had je voor 100 Champions League gespeeld.
2: Ja, het is heel opmerkelijk hè, dat nummer 2 zo weinig punten heeft. Dus maar ja, het ene jaar is het ander niet. En we hebben nu wat minder punten.
1: Ze zeggen dat dat wat zegt over het niveau van de competitie. Is dat zo?
2: Ah, ik vind dat zo opportunistisch. Het ene jaar Europees doen we het weer heel goed. En dit is Europees echt een veel minder jaar. En in de competitie, met name Ajax en Feyenoord, vind ik dat die toch wat onderpresteren. En de anderen eigenlijk niet. Ik vind dat bijvoorbeeld NEC, ja, die heeft gewoon een geweldig seizoen. Dus nee, dat vind ik, dat moet je over een langere periode bekijken. Maar je moet wel zorgen dat we in Nederland de goede dingen blijven doen.
1: Presteert Utrecht ook onder of presteert Utrecht naar vermogen?

0: Nee, dat record, dat is een leuk weetje. Maar nee, het gaat om de laatste competitiewedstrijd. En ja, we willen heel graag die thuiswedstrijd houden. En misschien, ja, als NAC toch een stuntje doet in Alkmaar, dan kun je zelfs nog een plekje stijgen.
1: Ja, nou ja, dat heeft op zich, dat is alleen leuk voor een plekje stijgen. Dat heeft op zich geen effect op uit- of thuisspelen. Maar dat zesde is leuker dan zevende. De personele bezetting. Vorige week miste je er heel veel. Mis je er deze week al minder?
0: Ja, het gaat de goede kant op. Ik denk, morgen moeten we nog even definitief bekijken, dat Stepanov en Bostokan allebei weer aansluiten. En de rest is er fit bijgebleven, dus dat is positief.
1: En vorige week zei je, Alarcón, hopen we dat hij de play-offs haalt als speler. Is daar al wat meer over te zeggen?
0: Ja, maar de play-offs beginnen pas donderdag. En het ziet er niet slecht uit. Maar we spelen eerst zondag en daar is hij nog niet bij.
1: Zondag Fortuna. Afgelopen zondag Ajax. De geschiedenis leert dat het altijd moeilijk is, vaak moeilijk is voor FC Utrecht, om na zo'n topoverwinning bij Ajax de week daarna weer volledig scherp aan het vertrek te staan. Hoe behandel je dat in zo'n week voorafgaand aan zo'n wedstrijd?
0: Nou, door jouw stelling te ontkennen. Want zo vaak wint Utrecht niet in de Ajax. Dus na een uitoverwinning bij Ajax, ik weet niet wat de volgende wedstrijd dan oplevert. Ik denk dat het alleen maar gewoon vertrouwen moet geven. En het kwam ook mooi uit dat NAC won van Heerenveen. Dus we zijn een plekje omhoog gegaan. Ja, ik heb er goede vertrouwen in dat wij de zondag gewoon staan.
2: Zij Ron Jans. En FC Utrecht Fortuna begint zondag om 14:30. En is natuurlijk live te volgen via onze livestream, via de app en de website. En die stream begint om 2:00, een half uurtje voor de aftrap. En dan hoor je voorbeschouwingen en analyses.

0: Ja, daar is geen woord aan gelogen. Ze zijn onstilbaar. Komt gewoon weer een nieuw album uit, hoor. The Rolling Stones. Greta, hallo, hallo.
1: Goedenavond.
0: Ja, het is ongelooflijk dat een band die al bezig was voordat wij geboren werden...
1: Ja.
0: Gewoon nog een album maakt.
1: Geweldig.
0: Ja, fantastisch.
1: Waanzinnig eigenlijk, hè?
0: Fantastisch.
1: Ongekend.
0: Het weer, laten we daarover praten.
1: Ja.
0: Wat voor dag hadden we vandaag?
1: Een dag met een aantal buien, veel bewolking, kil natuurlijk. Dat is al in een reeks wat we die hebben. En die reeks die gaan we heel langzaam, stapvoets, een beetje met de slakkengang gaan we die verlaten. Maar ja, het gaat dus heel gestaag. Terwijl je mijn kat op de achtergrond hoort. Die is ook weer binnengekomen.
0: Ja, hoor.
1: En het gaat ook nog met wat wisselvalligheid de komende dagen nog gepaard.
0: Ja. Nou, laten we dan eerst het weekend even onder de loep nemen.
1: Ja, morgen denk ik dat er wel geregeld ruimte is voor de zon. Stapelwolken en zon, dat zal een beetje het beeld zijn. Nu en dan eens een regenbui. Ja, niet al te veel wind, maar ja, nog steeds heel killetjes met die 13 graden. Dat is echt wel ondermaats. En zondag, dan komt er een warmtefront binnen. Goed nieuws. Warmere lucht erachter. Maar het zorgt wel voor een vrij bewolkte dag. Er kan in de loop van de ochtend een beetje regen vallen. Later op de dag in de wat warmere lucht zou het ook een bui kunnen zijn. Maar dan begint het wel weer op te klaren met 15 graden. En op maandag gaat het zo'n beetje door. Hè. Vanaf de oceaan stromen nog meerdere neerslagzones over ons heen. Maandag en dinsdag, ja, periode met regen of een paar buien. En temperatuur op maandag nog... toch al 16 graden, dinsdag 18. En vanaf dat moment, hè, vanaf woensdag, moet het een beetje gaan gebeuren qua opwarming.
0: Gaan we echt een beetje richting zomerse waarde? Ik zag al ergens 25.
1: Ja. Ja, in potentie zit er behoorlijk wat warmte in. Als die wind lange tijd uit het zuiden blijft waaien... maar ook als het hogerop in de atmosfeer wat warmer wordt... hebben wij daar profijt van. Ik denk dat we vanaf of woensdag of donderdag de twintigers ingaan. Ja, en dat Pinksterweekend... Dikke twintigers, veel ruimte voor zon. En misschien inderdaad wel de eerste voor Midden-Nederland zomerse dag met 25 graden.
0: Okay.
1: Dat is in potentie zeker mogelijk.
0: Dankjewel. Eerst maar eens even door dit weekend
1: ja,
0: heen.
1: Inderdaad.
0: Rita, fijn weekend.
1: Succes.

Radio M Utrecht. Ik krijg er nostalgische gevoelens van. Geweldige serie was dat toch. Nou, over nostalgie gesproken. Zometeen hoor je onder meer de Dire Straits en die Kim in de avond van de nostalgie. En dit is de George Baker Selection. Sing a Song of Love. Fijne avond.

0: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
1: Een heel boek? En de kinderen dan?
2: Die zijn veel te druk met spelen.
1: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
0: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
3: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
0: Tuurlijk. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
1: Proost.
0: Op sunweb.nl.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: De lente. Die voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
7: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland, met Balkonnet, vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
8: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
9: Robert Baltus met het NOS Journaal. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie was er bij de uitbraak van het Hanta-virus op een cruise op de Atlantische Oceaan waarschijnlijk geen sprake van een gevaarlijke mutatie van dat virus. Genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters hebben tot nog toe geen aanwijzingen opgeleverd voor een gemakkelijker overdraagbaarheid of ernstige ziektegevallen bij deze uitbraak, aldus de WHO. In Amsterdam zijn twee jongens van 15 en 17 opgepakt voor de betrokkenheid bij de dood van een man van 73. Hij werd maandagavond doodgevonden in zijn woning. Hij lag er waarschijnlijk al langer. Modemerk Marc Jacobs is verkocht voor een onbekend bedrag. Het Franse modemerk Louis Vuitton wilde er vanaf. Het wil zich meer richten op dure merken als Christian Dior en Loewe. Marc Jacobs komt in handen van het bedrijf dat ook eigenaar is van jeansmerk G-Star. Marc Jacobs zelf, de naamgever van het modemerk, verhuist mee, zegt moderedacteur Suzanne Schouwman.
10: Hij blijft dan ook de catwalk-collecties voor het modehuis ontwerpen. Het is alleen wel even afwachten of dit bevalt van beide kanten na zo'n overname. Omdat de koers waarschijnlijk toch wat commerciëler wordt met deze nieuwe eigenaren. We gaan zien hoe dat verder gaat.
9: Het exacte bedrag is dus onbekend, maar de geruchten houden het op zo'n €780 miljoen voor deze overname. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweerpolitie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. Het weer. Vanavond blijft het regenen op veel plekken. Vannacht droger en het koelt af naar 2 tot 8 graden. Morgen meer zon, maar ook buien, dan zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Yes! Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
12: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
13: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
14: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
13: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
15: Life is going on so fast. Wanted to be everlasting.
16: Voordat ik doodga, wil ik eigenlijk alles goed geregeld hebben.
17: Ik vind het belangrijk dat ik een luisterend oor krijg.
18: Doet u voorzichtig met mijn vader.
19: Omdat iedere persoon bijzonder is. Kijk op barbarauitvaart.nl.
8: volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
20: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
8: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: De avond van de nostalgie. Een avond op

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het Hantavirus dat uitbrak op cruiseschip Hondius was waarschijnlijk geen gevaarlijke mutatie. Uit genetische analyses en vergelijkingen met eerdere monsters zijn er volgens de Wereldgezondheidsorganisatie geen aanwijzingen dat het virus op de boot makkelijker overdraagbaar was dan de al bekende varianten. Door de uitbraak op de cruise raakten zeker 8 mensen besmet. 3 mensen zijn overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Volgens experts kunnen mensen elkaar alleen besmetten bij zeer nauw contact. Premier Jette heeft met medewerkers van de brandweer, politie en het COA gesproken over het geweld bij recente protesten tegen opvanglocaties voor asielzoekers. De premier noemt het geweld op geen enkele manier goed te praten. De zoektocht op Saba naar een vermiste Nederlandse wandelaar gaat nog altijd door. De man werd woensdag voor het laatst gezien toen hij ging wandelen aan de noordkant van het eiland. Correspondent Dick Draaier vertelt meer over hem.
2: Een ervaren Nederlandse wandelaar in de 50. Hij is ook lid van URSAR, van de organisatie die gespecialiseerd is in zoeken, reddingsorganisaties. En dat maakt de zaak eigenlijk wel extra opvallend, want het is dus niet zomaar iemand zonder ervaring. Hij weet als geen ander hoe de berg eruit ziet.
1: Vandaag hebben teams op de grond wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. De zoektocht naar de nieuwe James Bond is nu dan echt begonnen. In 2021 kwam de laatste Bondfilm uit met Daniel Craig in de hoofdrol. En sindsdien gaan er al namen rond wie hem moet opvolgen als Britse spion. Nu zijn de audities begonnen. Namen die nu worden genoemd zijn die van Louis Partridge, bekend van Enola Holmes, en Callum Turner, bekend van The Fantastic Beasts. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen droog weer bij 1 graad of 4. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolfenplein in Utrecht.
4: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
3: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om...

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radiomutrecht.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. In Stadskanaal in Groningen is een kind opgepakt voor de vernieling van een woning. Het gaat vermoedelijk om het huis van een van de twee vrouwen die worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee kinderen. Er werden ruiten ingegooid. Er hebben in de eerste 4 maanden van dit jaar een stuk minder mensen geprobeerd de grens van de Europese Unie over te steken, vergeleken met een jaar eerder. Dat zegt de Europese grenspolitiedienst Frontex. Het waren er ruim 28.000, 40% minder dan een jaar daarvoor. Mensen proberen het vaakst de EU binnen te komen via de Middellandse Zee. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers heeft 5 postzakken vol brieven binnengekregen. Ook zijn er bloemen en cadeaus gestuurd. Het zijn reacties op oproepen om een kaart te sturen na het extremistische geweld van de afgelopen dinsdag in Loosdrecht. De gebeurtenissen leiden tot angst onder asielzoekers en verontwaardiging bij velen, zoals bij Stichting Vluchtelingenwerk.
2: Ik vind het heel zorgelijk dat vluchtelingen op deze manier tot veroorzaker van problemen worden gemaakt waar ze helemaal geen aandeel in hebben. Wat we nu het beste kunnen doen is om dat andere positieve geluid ook te laten horen. Dus samenleven.
1: Het COA zegt dat bewoners en medewerkers enorm geraakt zijn door de lieve berichten uit het hele land. De Amerikaanse acteur John Travolta heeft op het filmfestival van Cannes een eerder Palme d'Or gekregen voor zijn hele oeuvre. Travolta reageerde verrast.
3: Het is een groot compliment. Ik kan dit niet geloven. Dit is het laatste wat ik verwachtte.
1: Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebut met Propeller One Way Night Coach. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een graad of 4. Morgen eerst weer op de meeste plaatsen droog, maar later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Volgende week elke dag kans op een exclusieve rondleiding door de voormalige gevangenis Wolferplein in Utrecht.
4: Luister, beantwoord de dagvraag en win.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
4: De avond van de nostalgie. Een avond om nooit te vergeten.
5: Radio M Utrecht. She's crazy like.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen.
2: Over de snelheid van dat besluit en de communicatie is al veel gezegd. U bent daardoor overvallen. En dat had anders gekund en anders gemoeten. En ik bied u daar namens het gemeentebestuur excuses voor aan.
1: Omwonenden kregen kort voor de komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwamen de afgelopen week tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van twee fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de twee fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de twee fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor veiligheid en beveiliging, waarmee ze direct komt te werken voor VN-baas Gutierrez. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor zat ze 5 jaar in dezelfde rol in Irak. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïense president Zelensky. Er zouden, volgens hem, nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarusische dictator Lukashenko om vanuit zijn land Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. De NAVO-landen die aan Belarus grenzen zijn Polen, Litouwen en Letland. Het weer bewolkt met enkele buien. Vannacht is het op veel plaatsen weer droog, bij een temperatuur van ongeveer 4 graden. Morgen eerst op de meeste plaatsen droog, later weer enkele buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Evelien's Love Songs met Evelien de Bruin.

to answer is I agree. But then I've got

Pieter Skellern met You're a Lady. Altijd fijn om wat complimenteuze liedjes te draaien in de Love Songs op Radio M Utrecht. En Bryan Adams die stelt vanavond de vragen.

bedacht me ineens, zou Adele vernoemd zijn naar de moeder van Bruce Springsteen? Nee, is misschien wel een beetje heel ver gezocht, hè. Maar ik zoek altijd linkjes tussen muzikaliteit. Je hoorde van haar Make You Feel My Love. Het mooiste liedje over vriendschap hoor je nu op Radio M Utrecht.

Het beste recept voor de liefde. In elkaar blijven geloven. Boudewijn de Groot op Radio in Utrecht. Pieter Cetera komt eraan. Net als James Blunt en nu Peaches and Herb.

Did it all for love. The glory of love was dat op Radio N Utrecht. Ik hoop dat je een gezellige avond hebt. Dat je lekker aan het luisteren bent naar al die mooie liedjes die ik voor je mee heb genomen. Dat je ze beleeft. Dat je ze voelt. En dat je denkt, morgen ben ik er weer bij. Bij Radio M Utrecht. En de Love Songs.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd 1 maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In een video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen. Het had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen 1 paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam vervolgens veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken. Dat is een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. En de Amerikaanse acteur John Travolta is verrast met een ere Palme d'Or voor zijn oeuvre. Travolta reageerde verbaasd en zei dat deze prijs de Oscar te boven gaat. Travolta is onder meer bekend van films als Pulp Fiction en Grease. Travolta is momenteel op het filmfestival van Cannes voor de wereldpremière van zijn regiedebuut met Propeller One Way Nightwatch. Het weer, nog enkele buien. Vannacht wordt het op veel plaatsen weer droog, bij 1 graad of 4. Morgen start op de meeste plaatsen ook nog droog, maar in de middag vallen er weer enkele buien. Het wordt daarbij niet warmer dan 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt-het-vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden de 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. De burgemeester van Weidemeren heeft excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht voor de snelheid van het besluit om een asielnoodopvang in te richten in het gemeentehuis. In de video zegt hij dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Omwonenden kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste mensen bij de opvanglocatie in Loosdrecht een brief van de gemeente. Op die timing kwam veel kritiek. Rond de locatie in Loosdrecht kwam het de afgelopen week ook tot meerdere gewelddadige anti-AZC-demonstraties. De Europese grenspolitie Frontex zegt dat het aantal illegalen dat de grens overstak de eerste 4 maanden van dit jaar sterk is gedaald. Het waren er ruim 28.000, dat is 40% minder dan vorig jaar. De migratieroutes over de Middellandse Zee naar Griekenland en Italië werden nog altijd het meest gebruikt, maar dus wel een stuk minder dan 1 jaar geleden. Het aantal migranten dat via de Spaanse Canarische eilanden kwam daalde nog sterker. Rusland is van plan om Belarus veel dieper de oorlog in Oekraïne in te trekken, zegt de Oekraïnse president Zelensky. Er zouden volgens hem nieuwe gesprekken zijn geweest met de Belarussische dictator Lukashenko om vanuit zijn land, Oekraïne of een NAVO-land aan te vallen. Het weer. Vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan 1 graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die verdacht wordt achter een reeks aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa te zitten. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslag op een synagoge in Rotterdam, de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij een gebouw van Christenen voor Israël in Nijkerk. De 32-jarige Irakees zou lid zijn van een pro-Iraanse militie. Hij is door de FBI opgepakt en inmiddels uitgeleverd aan de VS, waar hij wordt berecht. Het fragiele staakt-het-vuren tussen Israël en Libanon is verlengd met 45 dagen, hebben de landen afgesproken na 2 dagen overleg in de VS. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump, maar sindsdien gaat het geweld nog altijd door. Israël valt dagelijks infrastructuur aan in het zuiden van Libanon. Oud-minister Janine Hennis-Plasgaard stopt als hoogste vertegenwoordiger van de Verenigde Naties in Libanon. Ze krijgt een nieuwe rol binnen de organisatie. Hennis-Plasgaard wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, waarmee ze direct komt te werken onder VN-baas Guterres. Hennis-Plasgaard was sinds 2024 speciaal gezant voor Libanon. Daarvoor had ze 5 jaar diezelfde rol in Irak. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. Het weer, vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien, maar tussendoor is het ook droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt dan een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.

0: is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Schuilen van Miss Montreal. De Nationale Nieuwe.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app. Radio
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. In Turkije is een Irakees opgepakt die vermoedelijk achter aanslagen op Joodse instellingen in Nederland en Europa zat. Ook zou hij plannen hebben voor aanslagen in de VS en Canada. De man zou opdracht hebben gegeven voor de aanslagen op een synagoge in Rotterdam en de Joodse school in Amsterdam en poging tot brandstichting bij Christenen voor Israël in Nijkerk. Verder zou hij onder meer ook verantwoordelijk zijn voor de mesaanval op Joodse mannen in Londen. De Irakees is inmiddels uitgeleverd aan de VS. Volgens de Amerikanen is hij lid van een pro-Iraanse militie. Israël en Libanon hebben afgesproken om hun staakt het vuren te verlengen met 45 dagen. De landen hadden 2 dagen overlegd met elkaar in Washington. De wapenstilstand werd een maand geleden aangekondigd door president Trump. Maar in de praktijk gaat het geweld nog altijd door. Israël blaast dagelijks huizen en infrastructuur op in het zuiden van Libanon. Volgens het leger zijn de aanvallen gericht tegen Hezbollah, maar ook veel gewone burgers worden getroffen. Meer dan 1 miljoen mensen in Libanon zijn hun huis inmiddels kwijt. Dat is ongeveer 1/5 van de bevolking. De burgemeester van Weidemeren biedt zijn excuses aan de inwoners van Loosdrecht. Ze kregen een paar dagen voor de geplande komst van de eerste asielzoekers een brief over de inrichting van een noodopvang in het gemeentehuis. In een video zegt de burgemeester dat inwoners daardoor zijn overvallen en dat had volgens hem anders gemoeten. De omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied wil de vergunning van 2 fabrieken van Tata Steel in IJmuiden intrekken. Het gaat om de 2 fabrieken die koks maken, een belangrijk onderdeel voor de productie van staal. Uit de 2 fabrieken komen nog steeds te veel schadelijke stoffen vrij. Het weer vannacht is het op een enkele bui na droog. Het koelt af naar 3 tot 5 graden. De komende dag opnieuw buien en een graad of 13. Dit was het NOS-journaal.
0: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
2: M non-stop. Voor thuis, op het werk en onderweg.